0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars. Nou, ondernemers. Ja, ze zijn allemaal ondernemers uiteraard. Maar we gaan eigenlijk over twee dingen vandaag praten. Ellen doet de techniek en die gaat heerlijk meepraten. En we hebben echt een volle bak. Man of acht zit er op het ogenblik. Dus we moeten gewoon in twee shifts gaan doen. Weet je waardoor dat komt? Ja, Letty. Die komt van de vestingbal. Was afgelopen maandag hier al. En ze zei, nou, goh, misschien jullie ook nog eventjes... Hoe heet het, bij Uurtje Factuurtje kunnen komen? Ja, die heb gewoon iedereen uitgenodigd. Dag Letty.
2: Ja, hoi. Fijn er weer te zijn. Ja.
1: Dat gaat weer hartstikke goed.
2: Ja, het is niet alleen ik. Hè. Het gaat dan op zo'n groep en dan wordt er weer verder rondgevraagd. Ja. Dus dan gaat het via natuurlijk.
1: Ja, hartstikke goed.
2: Doris natuurlijk ook. Maar heel leuk.
1: Geen enkel probleem. Jij hebt een student van Scola, een leerling van Scola meegenomen. Morgen. Dag Morgen.
3: Hi.
1: Leuk dat jij er bent. En je gaat straks allemaal vertellen wat jij allemaal doet, denk ik, hè?
3: Ja.
1: Ja, goed zo. En we hebben, die had ik al even eerder uitgenodigd, de speelgoedbank, Anneke van de Weg. Want ja, Anneke, jullie bestaan 10 jaar.
4: Dat klopt.
1: En echt volle bak, we gaan weinig muziek draaien. We gaan gewoon eerst even beginnen met gewoon met de speelgoedbank. Want Anneke had maar...
5: Hij moet zo wel even Roar draaien voor Morgan. Hij heeft ze speciaal om gevraagd. Cool, dus dat moet dan wel even.
1: Maar we gaan eerst eventjes een stukje speelgoedbanken. Anneke, je bent al eens een keer eerder hier geweest. Al verschillende keren volgens mij. Maar ja. 10 jaar geleden heb jij het initiatief genomen.
4: Dat klopt.
1: Ja. Hoe kan dat?
4: Nou, ik was ook medeoprichter van de voedselbank.
1: Ja.
4: En daar kregen we spulletjes binnen, speelgoed. En
1: wat moet ik daarmee?
4: Nou ja, nee, dat wisten we wel raad mee. Want dan gingen we gewoon in tasjes pakken voor kinderen en zo. Maar ja, dan wisten we niet wat kinderen leuk vonden. Of wat hun hobby was of iets. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga de speelgoedbank oprichten. En dat was een goed idee, want er komen heel veel mensen.
1: Ja, oprichten, prachtig. Want hoeveel gezinnen praat je over ongeveer op dit moment?
4: Ja, het is natuurlijk inderdaad op dit moment, want het is altijd wisselend. Maar we hebben nu zo'n beetje, denk ik, tussen de 75 en 80 gezinnen.
1: Zo, dat is al wat.
4: Ja, en dat wil niet zeggen dat die altijd elke maand komen, want ze mogen 1 keer in de maand komen. Maar er zitten natuurlijk ondertussen ook tieners bij. En eigenlijk is de speelgoedbank voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar...
1: Maar jullie hebben een technisch probleem.
4: Nou, eigenlijk niet hoor. Want we zeggen gewoon van die tieners.
1: Ja.
4: Soms hebben ze nog broertjes en zusjes die jonger zijn. Dus die doen ook gewoon mee met onze acties. Net als Dagje Uit en de Sinterklaas speelgoedactie. Dan is het voor hun Sinterklaas actie. Dus zodoende hebben we best wel heel veel gezinnen. Want er zijn ook wel gezinnen die dus geen kinderen meer hebben van 0 tot en met 12 jaar.
1: En dat zijn gezinnen die ook gebruik maken van de voedselbank, denk ik. Hè? Tenminste, combinatie zal het een beetje wezen, denk ik.
4: Daar is het een beetje uit voortgekomen. Alleen bij de voedselbank mag je heel erg weinig geld overhouden na betalen van de vaste lasten. En bij ons mogen ze komen als ze gebruik maken van de minimaregeling. En dat is dus 130% van de bijstand. Dus bij ons blijven ze ook gewoon veel langer.
1: Ja, uiteraard.
4: Omdat ook als mensen gaan werken, verdienen ze soms maar net het minimum inkomen.
1: Ja.
4: Dus dan blijven ze wel langer.
1: Maar de speelgoedbank, leg even uit. Het speelgoed, dat wordt uitgeleend of krijgen ze dat? Hoe moet ik dat zien?
4: Ze mogen het gewoon gratis meenemen.
1: Ja.
4: En sommige mensen brengen het, als ze ermee uitgespeeld zijn, terug. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want het is natuurlijk tweedehands speelgoed.
1: Ja.
4: Dus als ze dan alweer nog meer kinderen mee gespeeld hebben, dan is het op een gegeven moment ook wel een keertje op. Maar goed, ze brengen het soms wel terug.
1: Nou, liever niet eigenlijk.
4: Nou, nee, dat maakt ons niks uit. Ze mogen natuurlijk terugbrengen. Dan maken er weer andere kinderen blij mee.
1: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp
4: Kijk, als het schoon en compleet is, dan vinden wij het allemaal prima. Maar op een gegeven moment dan is het natuurlijk wel een beetje op.
1: Ja, begrijp. Je zegt tweedehands speelgoed. Waar komt dat vandaan dan?
4: Dat krijgen we van mensen, gewoon particulieren die dat komen brengen.
1: Ja.
4: En we krijgen het wel eens van scholen. Scola heeft ook wel eens geld, maar die samelen geld voor ons in.
1: Ja.
4: Dat is ook natuurlijk altijd welkom, maar soms doen scholen ook speelgoed. En bijvoorbeeld vakantie, bijbelweken doen wel eens speelgoed inzamelen. En we hebben de laatste jaren hebben we bij Zeeman hadden we een winkelactie. Nou, dan krijgen we dus gewoon nieuw speelgoed. En dat hebben we ook een keer bij de HEMA gehad, vorig jaar, november. En nu Plus Vlaar, omdat we 10 jaar bestaan, in Oldebroek. Nou, die vond het wel leuk om voor ons ook een winkelactie te houden. Dus dan kunnen mensen daar speelgoed kopen. En dan kunnen ze afleveren achter de kassa. En dan krijgen wij dat speelgoed.
1: Okay.
4: En dan is onze bedoeling dat de kinderen die dus bij ons zijn, dat die allemaal zo'n cadeautje die ze bij Plus Vlaar gaan inleveren, dat ze dat bij ons voor het 10-jarig jubileum mogen komen uitzoeken. Dat hebben de klanten dan.
1: Ja, mooi.
4: Maar dat zijn dan alleen voor de kinderen, want ja, dat is niet voor groteren. Maar we hebben ook voor al onze klanten, die krijgen nog een hele leuke verrassing. De kinderen tenminste en de tieners. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Dat is op een later moment.
1: Dan zie je van
4: de
1: radio en denk dan,
4: heb ik de verrassing verklapt. Maar ik denk
1: maar niemand luistert hier hoor.
4: Nee, niemand luistert. Nee. Het is, ik kan het straks wel stiekem zeggen, maar het is een verrassing.
1: Nee, dat is duidelijk. Ook heel leuk. Hey, ik ben altijd heel nieuwsgierig. Ga ook eens kijken wat jullie hebben. Jullie zijn natuurlijk een stichting, dus jullie moeten ook jaren cijfers en alles neerleggen. En ja, dat gaat helemaal niet zo slecht eigenlijk.
4: Nee, en het laatste.
1: Mogen jullie trots op zijn?
4: Ja, daar zijn we ook trots op. Maar ja, dat komt eigenlijk gewoon. We zijn er eigenlijk vooral dankbaar voor. Ja. Want het zijn natuurlijk allemaal goede doelen die ons uitkiezen. Pas geleden mochten we weer bij de Wallen lopen hier. En van Stichting Dispensatio. Mochten we een cheque in ontvangst nemen van 2500 euro.
1: Dat zijn wel leuke dingen.
4: Ja, zeker. En begin van het jaar, dat was ook heel leuk. Dat waren de Rambo Quiz Games. Ja. Nou, die zou je hier ook wel in de studio gehad hebben.
1: Ja.
4: Nou, er was een team die had voor ons meegespeeld.
1: Ja, die was tweede geworden. Of
4: de eerste waren ze. Ja, en we wisten daar niks van. Dus we waren helemaal verrast. En toen kregen we gewoon 1500 euro.
1: Ja,
4: ja, dat tikt lekker aan.
1: Ja, zeker.
4: Nou, en van de Lions Club hadden we een wens in de kerstboomgangen. Kregen we 300 euro. En vorig jaar waren we ook helemaal verrast. Dat was volgens mij in september. Toen kregen we van de Rotary. Mochten we komen met twee andere goede doelen. Nou, kwamen we cheque in ontvangst nemen. Nou, ik was helemaal verbaasd. 4750 euro.
1: Zo, dat dus, is dit jaar nog.
4: Dat
1: dus
4: was
1: die cijfers in 2016 worden geweldig.
4: Nee, die 4750 was nog van vorig jaar.
1: Oké. Okay.
4: Ja, dus nee, wat dat betreft doet iedereen hartstikke leuk mee. En,
1: ik zag op jullie in jullie cijfers ook staan die een dagje uitgaan.
4: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien?
4: Nou, dan gaan we dus vorig jaar, toen hebben we dus de klanten de gelegenheid gegeven, als ze dat wilden, naar Walibi te gaan.
1: Oké, leuk.
4: En de kinderen met de gezinnen met jongere kinderen tot 7 jaar, die mochten een dagje uit naar Ballorig in Hattem, als ze dat leuk vonden. Ja, toen hebben daar heel veel mensen gebruik van gemaakt. Want naar Walibi zijn er 151 mensen geweest. Want het is natuurlijk ook met ouders.
1: Ja, uiteraard.
4: Naar Ballorig 69. Kijk, we hadden dus ook bij het zwembad. Eerder kregen we daar wel eens gratis kaartjes bij de Hokseberg. Maar al een aantal jaren niet. Nou, daar hadden we 138 mensen die daarheen gingen. En toen werd door de SB Foods, die had daar een kiosk. En die sponsorde de ijsjes erbij. De Midget Golfbaan, daar mochten ze ook gratis komen.
1: Die in Elburg?
4: Ja, 33 mensen. En heeft de speelgoedbank zelf de ijsjes gesponsord. En heel erg leuk, de IJsprins, die sponsort elk jaar 100 ijsbolletjes. Dus kon ze allemaal een ijsje halen. Ja, en dan denk je, want ik dacht zelf eigenlijk ook met die ijsjes, ja, weet je, is dat nou zo belangrijk of zo? Maar goed, die man sponsort dat, heel leuk. Maar toen zag ik, 2 jaar terug was dat geloof ik, toen was van het Armoedefonds, hadden ze Expeditie Armoede op de tv, werd uitgezonden. En toen lieten ze dus allerlei stichtingen zien die zich met de armoede bezighielden. En ja, daar kregen we gewoon kippenvel van, want toen was er een man en die ging dus bij kleding, speelgoed, ding, ging iets voor zijn kinderen ophalen. Nou, die man gingen ze dus verder vragen. En toen zei hij van zegt hij, ik vind het zo belangrijk om eens een keer een ijsje met mijn kinderen te kunnen eten. En toen dacht ik, god, dat ene ijsbolletje, dat doet eigenlijk heel veel goeds. Hè? Want kunnen mensen, als ze geen geld hebben, ja, dan halen ze liever een brood als een ijsbolletje.
1: Dan kan je niks meer voorstellen. Hè? Maar goed,
4: nee, dan kun je dus echt, ik kon, terwijl ik wel mee bezig ben, had ik me dat toch niet zo gerealiseerd. Dus ik dacht, ja, zo'n ijsbolletje is gewoon hartstikke belangrijk. Ook dat is heel erg belangrijk.
1: Jullie doen goed werk. We gaan even muziek luisteren. En volgens mij hebben we een verzoeknummer Roar van Katy Perry.

0: Ja, dat was Katy Perry in die speciaal verzoek van Morgan gegaan. Morgan, jij zit hier met Letty. Ik ga jou vragen, wat doe jij hier? Waarom kom jij in de studio? Ja, ik zie, want je bent de kunstenaar. Want je hebt ook blauw haar, joh. Is blauw? Ja, blauw een beetje.
1: Ja, blauw.
0: Ja. Blauw haar heb je. Dus wat dat betreft betekent het al vaak een beetje. Maar wat doe jij met Vestingval?
1: Op school doen we vooral vaak mee aan Vestingval.
0: Ja?
1: En deze keer deden we ook mee, maar met een muziekinstrument maken.
0: Oké, en wat voor instrument hebben jullie gemaakt?
1: Iedereen heeft eigenlijk een eigen ding gedaan. Ja? Ik heb sommigen gezien een soort drumset maken van pannen en dvd's.
0: Ja, en die zijn straks te zien ergens in Elburg?
1: Ja.
0: En waar staan die dan?
1: In het centrum van Elburg.
0: In het centrum van Elburg, buiten?
2: Nee, in de oude bakkerij Schenk. Aan de achterkant.
0: Oh, oude bakkerij Schenk, ja. Dus daar ga jij ook het een en ander vertellen straks, of niet?
1: Denk ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat zit.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar goed, jij vindt vanwege school heb jij, muzieksinstrumenten gemaakt. Maar ik heb ook even voorgepraat met je, want je vader zit hier ook. En je houdt ook heel erg van tekenen.
1: Ja, ik vind tekenen heel leuk, ja.
0: Wat vind je daar leuk aan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat weet
1: ik vind
0: je
1: het gewoon leuk.
0: Oké, okay, maar daar besteed je een hele hoop tijd in.
1: Ja.
0: En kan je goed tekenen?
1: Dat ligt meer op mening.
0: Zo. Is dat zo?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, sommige kinderen vinden andere soorten stijlen van tekenen mooier.
0: Ja.
1: En sommige juist weer niet.
0: Ja, oké. Maar goed, elke kunstenares of kunstenaar, die moet zijn eigen weg gaan. Dat doe je. Want jij gaat kunstenaar worden?
1: Dat weet ik niet.
0: Wat wil je gaan worden?
1: Kunstenaar of ik weet niet echt hoe het heet, maar iets met dino-fossielen.
0: Dino-fossielen, kijk eens aan, zeg hij. Dus je gaat echt studeren ook in de dino's?
1: Dat hoop ik, ja.
0: Ja? Dat is wel de bedoeling. Toen werd een beetje stil. Ja? Leuk. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je even meegekomen bent natuurlijk, hè, wat dat betreft. Dus ik zie jou ook komende week in Elburg rondlopen. En je woonde vroeger, hier heb ik je van je vader begrepen, midden in de stad.
1: Ja.
0: En nu is het een beetje, jullie zijn verhuisd.
1: Ja, we zijn verhuisd, ja.
0: Dus je moet even een stukje lopen naar de stad toe.
1: Nou, nu ga ik gewoon fietsen.
0: Oh, je gaat gewoon fietsen.
2: Ja, en ik zei ook al, het geluidslab, hè, waar het werk staat in de oude bakkerij.
0: Ja?
2: Het is dus, de komende tijd is het gewoon iedere dag open, behalve dan op zondag.
0: Mm-hmm.
2: Van 's ochtends, in elk geval de middag ook. En daar is ook gewoon plek om vrij te komen knutselen en werken. Er staan alle materialen ter beschikking. Dus alle leerlingen die ook mee hebben gedaan en ook kinderen, maar ook volwassenen en wie dan ook die iets wil maken en geluid wil maken, die is daar welkom. Dus Morgan, die mag zeker iedere dag komen en dan mag ze lekker aan de slag bij ons. Dus,
0: ja, want jij, wat zijn je nou, een trommel of een drumstel gemaakt?
1: Ik heb niet van die gemaakt, dat hebben mijn klasgenoten gemaakt. Dat was meer een voorbeeld, maar ik heb zelf een soort schutting gemaakt van een wc-rol.
0: Ja.
1: En dan had ik creppapier over gedaan en dan had ik er rijst in gedaan.
0: Kijk, en dat staat er nu, toch?
2: Mm-hmm.
0: Leuk, nou ik ga er zeker even naar kijken, toch? Ja?
2: Ja, heel erg welkom.
0: Maar jij de vorige keer zat jij, in het verleden jaar zat je hier en toen deed je het niet met Scola, maar een andere schoolvorster.
2: Nee, Scola deed ook mee.
0: Maar deed ook altijd mee.
2: Vorig jaar deden er 7 basisscholen mee en het Lambert Francus. En het ging toen over vrijheid, dus het was een vrij breed gedragen onderwerp.
0: Ja.
2: Dit jaar waren we ook een beetje laat met alles uitzetten. En hebben de 4 scholen meegedaan. Maar eigenlijk doet Scola
0: doet ieder jaar mee.
2: Ja, net als de Wildermaat, die doet altijd mee.
0: Ja.
2: En nu hebben we dus ook de Blerk en ook Arend. Die zit dan in Nunspeet. Mm-hmm. Maar er zitten dus ook kinderen.
0: Ja, dat was het verhaaltje verteld. Dat de kinderen ook van Elburg ook in Arend zitten.
2: Van Elburg naar de Arend, naar speciaal onderwijs. Ja, maar Scola doet, voor zover ik weet, eigenlijk ieder jaar mee.
0: Dan ga ik een hele slimme vraag stellen. Is Scola leuk?
1: Ik vind het wel,
0: jij vindt het wel leuk. Oké, nou hartstikke goed. Hey. Hoe lang moet je nog op de Scola zitten?
1: Dit is mijn laatste jaar.
0: Dit is je laatste jaar. En dan?
1: Middelbare school.
0: Goed zo. Weet je al welke middelbare school?
1: Het Lambert Franken.
0: Dat kan niet missen natuurlijk, hè?
2: Oh, dan gaat ze weer meedoen. Ja, want het Lambert Franken doet ook altijd mee in de tweede klas.
0: Ja, daar komt ze jou ook weer tegen, hè? Oké, ik ga nog even naar de speelgoedbank, Anneke. Jij zit hier niet zozeer uiteraard. Iedereen weet langzaam wat is speelgoedbank. Ik heb er nooit gerealiseerd dat het een succesvol verhaal is. Zo'n groot succesvol verhaal is. Ook financieel lekker in elkaar zit. Ik zie, zag ook trouwens dat de gemeente behoorlijk wat. Die betaalt de huisvesting, denk ik. Als ik het zo een beetje vergelijk.
3: Ja, want toen we natuurlijk begonnen zijn. Dat was in 2016. Toen hadden we geen kosten.
0: Nee.
3: Want toen zaten we gratis in het Huiken. We mochten de leegstaande school gebruiken. Dus hadden we geen huur. Maar ja, we moesten overal uit. Dus toen moesten we iets zoeken. En toen hebben we dus een pand gevonden. Maar dan moeten we wel 3300 euro per jaar huur betalen.
0: Maar heeft de gemeente voor je opgelost?
3: En gelukkig, ja, het lijkt heel makkelijk. Ja, maar daar ben ik jaren mee bezig. Ja. Elk jaar mee bezig geweest. Alleen de laatste 2 jaren gaat het soepeler.
0: Ja.
3: En zelfs, want ik hou me ook heel erg druk bezig met bestrijding kinderarmoede. En er wordt best wel veel geld, of veel, maar er wordt geld ter beschikking gesteld uit het Rijk.
0: Mm-hmm.
3: En eerder ook via de gemeentes, via dat kindpakket. Maar dat wordt nooit of niet helemaal gebruikt waarvoor het bedoeld is. Nou, en toen zag ik in september 2024 een stuk in de krant. Dat het Rijk structureel subsidie had gegeven voor schuldhulpverlening en bestrijding kinderarmoede. Ik denk, oké, straks gaat het geld weer weg. Was 36.000 euro. Ik denk, meteen een brief sturen.
0: Je hebt in de politiek ook gezeten. Ja. We zitten nog steeds in de politiek. Ja.
3: Dus ik dacht bij mezelf, weet je, meteen een brief sturen. Ja. 10.000 euro vragen voor ons dagje uit.
0: Ja.
3: Nou, dat kregen we niet. We kregen wel 1700 euro. Nou, dat was maar 1 brief. Als je weet, voor de subsidie ben ik echt veel vaker bezig geweest. Het kreeg 1700 euro voor activiteiten. Nou, en de rest van het geld wordt door anderen verdeeld. En dat is prima als ze het daaraan besteden. Maar dat is dus nu de grote vraag. Dus daar ben ik ook nog wel weer steeds druk mee. Kijk, het hoeft niet via ons. Maar dat het geld maar bij de kinderen terecht komt, wat verhoort.
0: Ja. Nee, oké, maar jullie moeten ook, jullie kosten moeten ook betalen.
3: Wij moeten het ook hebben. Dus wij vinden dat hartstikke fijn dat we nu in ieder geval die 1700 euro hebben. Maar eigenlijk willen we gewoon meer hebben. Ook niet omdat het per se moet, maar dat het gewoon goed bij ons komt.
0: Maar die 1700 is structureel.
3: Die hebben we nu gekregen. Dus dat weten we niet. Elk jaar opnieuw moeten we aanvragen. Dus dat weten we niet.
0: Okay.
3: Maar goed, we hebben het al gehad. Dus dat is heel mooi. Daar zijn we ook heel blij mee.
0: Hey, maar goed, je zat hier eigenlijk al 10 jaar bestaande. Daar hoort een feestje bij.
3: Daar hoort een feestje bij. Dat vonden wij dus ook. Dus dat gaan we vieren met een open huis.
0: Uh-huh.
3: Dat doen we 30 mei van 12 tot 4 uur. En dan kunnen mensen dus gewoon bij ons een kijkje nemen hoe dat het eruit ziet en hoe het eraan toe gaat. En ja, sommigen die voor het eerst komen zijn echt verbaasd, want het is echt net een winkeltje. Ja, Rob, jij bent er weer in het begin bij geweest, want je hebt nog mooi dat zeil gesponsord. Toen stond er nog niks verder in.
0: Nee, het was een beetje kaal.
3: Dus je moet eigenlijk nog
0: gewoon...
3: Het is
0: wel dezelfde ruimte gebleven.
3: Ja, dezelfde ruimte, maar je moet eigenlijk gewoon weer een keer komen.
0: Kom een keer
3: langzaam. En dan kan je 30 mei mooi komen. En dat is heel leuk, want er komt... de koffietruck van Vleugje van Ven uit Oosterwolde.
0: Ja.
3: Nou, die is ook enthousiast en die komt voor een vriendenprijsje. Komt ze koffie en thee en limonade schenken. En ze sponsort zelf wat lekkers erbij.
0: Ja.
3: We mogen van Brasserie de Woldberg de ijsvitrine lenen. Dus we kunnen een ijsje...
0: Is het ook gevuld?
3: Die is niet gevuld, maar daar zorgen we zelf voor. En dat komt goed. Er is ijs. en... de kinderen die komen, die kunnen grabbelen. Dus het wordt echt wel leuk.
0: Leuk.
3: Denken wij.
0: Ja. Nou, hartstikke. Je hoeft je niet voor op te geven. Je kan gewoon...
3: Je kan gewoon komen.
0: Want het weet natuurlijk half Elburg niet.
3: Nee, dat weten ze niet. Nou, we zitten op het straatje 6.
0: Ja.
3: De oude Krukendo-fabriek.
0: Ja.
3: Bo, op de eerste etage zit de voedselbank. En wij zitten op de begane grond.
0: Als je straatje in rijdt 6, dan kom je er zelf
3: uit. Nou ja, het is wel moeilijk vinden. Want er zitten meer mensen. En daar staan ze voor dat gebouw, weten ze het niet. Maar we zetten een partytent buiten. Dus we moeten opvallen.
0: Hey, heel veel plezier. Hè?
3: Ja, dank je.
0: Probeer het zo maar zaterdag.
3: Zaterdag.
0: Ja, ik probeer de 30 even langs te
3: Nou, hartstikke te leuk. Ik hoop dat jullie ook komen. Morgen ook. Kan je ook kijken hoe dat bij ons is.
1: Ja.
3: Ja?
0: Anneke, jij gaat afscheid van ons nemen. Hartstikke bedankt. Heel veel succes. En we gaan nu muziek toe. En dan gaan we een rouleren. Alle andere mensen komen er nog gezellig bij.
3: Bedankt dat ik hier mocht zijn. En misschien tot de volgende keer.
0: Ongetwijfeld.

0: Challenge?
1: Ja, luisteraars. Nou, de setting is inmiddels wat gewijzigd. Morgan is met de vader naar huis toe. Een leuk meisje trouwens. Goeie babbelees.
0: Ja, leuk. Heel
1: en,
0: leuk.
1: Ja, nou goed. We hebben inmiddels zitten wij. Je moest even kijken wie ik allemaal hier heb zitten. Zeg, hey, we gaan eerst met de dames beginnen. We hebben Henny Wijnen. Die doet de sponsoring bij Vestingval.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Klopt, ja.
1: We hebben Letty. Nou, die zat hier al. Die doet de...
0: Educatie.
1: Educatie, ik moest de naam worden. En dan hebben we, ja, dat zijn we eigenlijk heel erg...
2: Voorop heel lang geleden, educatie.
1: Ja, inderdaad, nou, ik leer nog steeds hoor. Hey. Ondanks dat ik 85 ben, leer ik nog steeds. En dan ben ik eigenlijk heel erg trots. Want we hebben kunstenares in ons midden. En niet eentje, dat is gewoon echt Nona Mooi.
3: Hi.
1: Ja, helemaal uit Amsterdam vandaan.
3: Ja.
1: Leuk hoor. En dan hebben we de ex-voorzitter... Hans Smit.
4: Ook dat klopt.
1: Waarom ben je ex-voorzitter, Hans?
4: Nou, omdat ik het op een gegeven moment na 6 jaar mee gestopt ben. En toen nam een ander het weer van mij over.
1: Ja.
4: En nu mag ik als manager van alles, maar ook als veilingmeester. Daar wou ik straks nog graag iets over vertellen. Want dat vind ik fantastisch leuk.
1: Volgende zaterdag, hè?
4: Vrijdag. En mag ik dan optreden en meehelpen?
1: Want ik zie een heel mooi schilderij van Nona, maar die wordt niet geveild, denk ik. Hè?
3: Nee, de grotere werken worden niet geveild. Maar ik heb wel een kleiner werk dat op de veiling ook wordt geveild.
1: Oké. Nou goed, dat zaten we even tijdens de muziek, zaten er even over te praten. Want ik was toch heel benieuwd wie Nona Mooi was. Maar ja, die maakt. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Hè?
0: Ja, dat is echt prachtig.
1: Eens kijken, mijn vriendin thuis, die zit zich nu alweer helemaal te rillen. Van ja, god, straks komt die weer met een schilderij aan. Maar goed, waar moet dat nu weer gaan hangen? Maar goed, het is op zich, ik loop af en toe ergens tegen bepaalde dingen aan. Ik kom er zeker even op terug. Hans, wie is de voorzitter nu?
4: Dat is Marga. En haar achternaam is mij even...
0: Schoots.
4: Marga Schoots, die heeft het destijds van mij overgenomen.
1: Oké.
4: En vergis je toch niet, denk ik, in hoeveel werk het is om zo'n vestingval. Dat doet natuurlijk niet alleen een voorzitter, maar het hele bestuur en de hoe noem je het tegenwoordig? De
0: kartrekkers.
2: Wij vinden bestuur een chic woord.
4: Ja, daar ben je echt een jaar mee bezig om zo'n vestingbal van 10 dagen lang.
1: Ik zat van de week te praten met iemand. Toen kon ik me. Ik kan me herinneren, de eerste festival. En het werd georganiseerd. De dame die op het hoekje van de Juffrouwstraat de winkeltje had. Ik ben de naam even kwijt.
4: Marlies misschien?
1: Nee, iemand anders. Maar goed.
2: Is het niet? Ik dacht dat Annemarie ooit, Annemarie van Hout, het ooit begonnen.
0: Oei, Marie toch?
4: Of Marits.
0: Marie is met Willem Bultman, toch?
4: Ja, ik denk het.
1: Zo,
2: ja. Maakt
1: niet
2: ik was
1: uit.
2: Toen maar nog niet geboren.
1: Toen was heel, nou zeg, het valt wel mee. Nee, maar dat is jaren 15 geleden, denk ik, hè?
4: Zou zo kunnen.
1: Ja, ja ik heb dat het is een te
4: tussendoor 6 jaar mogen doen. Ja. Maar dat is ook alweer 4 jaar geleden, dus dat is al 10 jaar dat je hebt. En daarvoor ging het inderdaad.
1: Okay, dus we hebben hier een meisje, Henny Wijnen, zitten die 14 is.
3: Net geworden.
1: Oh, net
0: ze heeft
1: geworden.
0: Ook meegedaan met workshop educatie.
1: Ja. Nee, maar goed, als ik nu even het programma zie. Ik heb het voordeel dat ik zeker 2 keer per... of de laatste 2 of 3 jaren een uitzending gehad heb over vestingvallen hier in de... En het wordt steeds beter. Breder ook. Zijn weer veel meer kunstenaars ook en alle soort dingen meer.
4: Ja,
1: dus jullie mogen ons alweer trots wezen op het hele verhaal.
2: Ja.
4: Die
2: credits gaan niet naar mij natuurlijk. Die gaan naar Petra, naar Doris, denk ik. Die geven we Zelletti.
1: Ja, goed. Als jij die doet, dan kunnen hun geen kunstenaars uitnodigen.
2: Geen centjesregel.
1: Nou ja, dat is verhaal. Ja. Dus dat is natuurlijk het gegeven.
2: Ja, we zijn een team. We doen het uiteindelijk met z'n allen. En, ja. En het is een hele leuke, enthousiaste club. En het groeit inderdaad. Het draagvlak groeit. De gemeente die geeft het ook een mooi plekje. Die draagt ook bij. Financieel uiteraard.
1: Die gelooft er ook in. Dat is het belangrijkste eigenlijk.
2: Ja. Dus die dragen het ook steeds meer. De horeca gaat het dragen. Dus, en er zijn toeristen die terugkomen. Want het is natuurlijk bij uitstek een mooie gelegenheid om een mooi stadje Elburg te bezoeken. En ik hoor ook gewoon dat mensen dan terugkomen. Dat ze zeggen van, oh ja, nou, ik ga elk jaar. Want het is ontzettend interessant natuurlijk.
1: Hoe was de opening?
2: Ja, dat is een beetje regenachtig. Maar mooi.
0: Nou, het was regenachtig later op de... Op de avond en toe, maar de opening zelf, echt het moment van de opening op de knip, op de vismarkt. Hè, dat was ook de dansgroep van Heidi Bouw. iDance. Nou, die hadden een top performance. De jeugdburgemeester was er, die had een praatje. En toen regende het niet.
1: Ik zag een,
0: dus het was zelfs een beetje zonnig.
1: Ik zag een filmpje voorbij schieten op Facebook van 7 vioolspelende mensen. Dat was de opening.
2: Dat zijn danseressen.
1: Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar dat was
0: onderdeel,
1: de opening.
0: Het was onderdeel van de act. Ja, ze hadden twee dansen die ze lieten zien. En tussendoor sprak dus Marga, de voorzitter, en de kinderburgemeester Mira. En dat was hartstikke leuk.
2: Ja, klopt. Ja. Nog leuker als de terrasjes ook vol zaten. Maar
1: Goed. Okay,
2: het was gelukkig droog.
1: Het wordt steeds beter komende week. Dus dat
2: het weer
1: is
2: wordt alleen maar beter.
1: Ja, daarom. Nona, helemaal uit Amsterdam.
3: Ja.
1: Hoe kom je hier terecht?
3: Ik ben benaderd. En ik moet heel erg toegeven. Ik had nog nooit gehoord van Elburg. Want ik ben een Amsterdammer. En wij kijken alleen maar in Amsterdam. Maar ik ben heel blij dat ik een reden had om hier te komen. Want ik vind het echt heel mooi.
1: Maar heb je geen oma of opa die wel eens een keer naar Elburg geweest is om bij de Haas te eten? Had je daar nooit van gehoord?
3: Dat zou ik niet weten. Maar het grappige is, ik zei dus, ik heb een bericht uit Elburg. Ja? En mijn moeder zei direct, volgens mij is dat heel mooi daar. Ik heb nooit een reden om te gaan. Laten we langs. En
1: toen konden
3: we met z'n tweeën heen. Ja? En toen dachten we, dit is toch wel echt wel anders.
2: Stukken mooier dan Amsterdam.
3: Nou, ik ben wel Amsterdam. Dat ga ik niet zeggen. Maar het is heel anders. En het is heel mooi.
2: Ja, dank je.
3: En ik ben echt heel blij dat ik dat ik een reden heb om hier te komen. En natuurlijk is er altijd een reden. Dat probeer ik niet te zeggen. Maar
1: ik woon hier al een jaar of al 25 jaar geloof ik. Mm. Dus ik kom ook het westen, kom uit Haarlem vandaan. Maar toen ik hier in Elburg terecht kwam, had ik echt het gevoel dat ik sowieso 500 jaar terugging.
2: En van de kaart zou vallen.
1: En van de kaart zou vallen. En mijn vrienden en zo, die verklaren me helemaal van gek. Je gaat dan niet achter de kranten, et cetera. Nou, ik ken het verhaal al. Maar goed, ik hou van schil en kunst en alles soort dingen meer. En er zijn me eigenlijk buiten Amsterdam, dat vind ik ook lekker. Maar er zijn twee stadjes die echt me echt een warm hart geven. Dat is Elburg. Maar goed, dat komt nu dat ik er 25 jaar woon. Dus dat kan niet anders. En Ootmarsum. Dan moet je ook op bekend wezen. Of heb je ook nooit van gehoord?
3: Nee, ik ken alleen Amsterdam. Dat is het probleem.
2: Kunstenaarstadje Ootmarsum.
1: Ootmarsum. Moet je zeker ook een keer naartoe gaan.
3: Ja, ik moet denk ik een tour doen door Nederland. Want ik ken niet genoeg.
1: Nee, goed. Maar dat is een gegeven. Leuk. Moet je nou de hele week hier wezen? Nee, toch? Hè?
3: Nee, dat kan ik. Dat kan ik niet. En dat kan mijn moeder ook niet aan als ze me zo lang niet ziet. Waar is je
1: moeder dan? Die zit in Amsterdam.
3: Dat is het probleem, die zit in Amsterdam.
1: Mocht je alleen uit Amsterdam komen?
3: Ik ben wel 27. Maar ik heb gewoon een moeder die aanhankelijk is. Ik ga vanavond weer lekker naar huis. Okay. En dan. En dan ben ik er weer pas als bij het opruimen, denk ik.
1: Hey, vertel, waar sta je? Wat doe jij? Je bent schilder?
3: Ik ben schilder, ja. Ik schilder vooral mensen en menselijke omgevingen. Dat is waar mijn interesse ligt.
1: Ja.
3: En voor Vestingval heb ik een aantal grote schilderijen meegenomen van het uitzicht van mijn atelier in het afgelopen jaar. En mijn atelier keek uit op de op het Muntplein in Amsterdam.
1: Niet Museumplein, begrijp ik.
3: Nee, het Muntplein. Ja? En daar, dat is een van de drukste plekken in Amsterdam. Ja? Dus ik zag het hele jaar zag ik alles voorbij komen. Protesten, politie, brandweer, toeristen. Alles. Iedereen was voor mijn deur en ik kon er eindeloos naar kijken. En die drukte wilde ik overbrengen naar mijn doek. En daarnaast zijn allemaal uitsneden van delen van het schilderij. Dus het wordt ook een soort Wie is Waldo? Waar is Waldo, bedoel ik?
1: Ja.
3: Wat ik ook wel leuk vind. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik heb het voor het eerst hier, kan ik het allemaal naast elkaar zien. Want daar moet je nog wel een ruimte voor hebben om dat allemaal op te hangen naast elkaar. En ik ben heel blij hoe het hangt daar.
1: Ik zie een afbeelding van, ik ga er zeker even komen kijken. Afbeelding van
2: voor de
1: van
2: kijkers thuis, het hangt Beekstraat 14.
1: Ja, boven het Olderrechthuis. Hè?
2: En het Olderrechthuis.
3: Ja,
2: het hangt
3: daar
2: op twee locaties.
3: Ik, andere kleinere schilderijen.
1: Beekstraat 14, waar is dat?
2: Beekstraat 14 is
4: naast de HEMA.
2: Ja.
1: Oh, de pop-up gebeuren. Precies. Waar Guus in zat.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. En de Olderrechthuis. Maar even een vraagje. Ik zie die hele grote. Dat vind ik hartstikke mooi.
3: Mm-hmm.
1: Maar is dat iets dat je een foto gemaakt hebt met daar schilder je van? Of komt het echt uit je hoofd vandaan?
3: Nee, ik werk wel van foto's.
1: Okay.
3: Soms pas ik wat dingen aan. Dat is het mooie van schilderkunst. Ja. Dat het nooit allemaal een perfecte foto hoeft te zijn. Want je kan alles zo mooi of zo lelijk maken als je het wil. Het is vrij trouw naar de realiteit. Maar ja, het is van foto's. Maar het is wel echt schilderkunst. Ja. Al is dat wel eens een vraag die ik krijg. Van, oh, ben je fotograaf? Nee. Ja.
1: Nou, dat was mijn eerste reactie. Want ik zat even hier voor het programma even te bekijken. Maar ik kon het niet vergroten. Ik denk, hé, nou, foto's. Maar dat valt inderdaad echt geweldig.
3: Ik nodig iedereen uit om lekker dichtbij te kijken. En dan zie je dat echt wel schilder.
1: Wij hebben ook een kunstenaar in Elburg. Dat is geen schilder, dat is een zangeres. En we gaan even luisteren naar Diemen. Annemarie.

0: carnaval. Met volle gebeuren. Hans, ik kijk toch even naar jou ten eerste instantie als ex-voorzitter. Jij weet hoe moeilijk het is om bestuursleden te krijgen. Of je nog vrijwilligers te krijgen.
1: Ja, dat, om ze eerst als ze binnen te krijgen is ja. vrij moeilijk. Zijn ze eenmaal binnen, moet ik eerlijk zeggen, dan...
0: Zijn ze niet te krijgen?
1: Nee,
0: is dat zo?
1: Nee, want het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Echt, daar kun je echt iedereen voor uitnodigen en te zeggen van... joh, dat ga je zo leuk vinden als je eenmaal binnen bent.
0: Ja.
1: Maar goed, mensen denken dan, ja, wat moet ik dan wel niet doen... en hoeveel tijd moet ik erin steken? Maar iets wat je graag doet, ach, dat gaat je vanzelf af. Dus dat ik zou, wat ik heb begrepen, hè, niet dat er dus weer ja. toch weer mensen voor het bestuur nodig zijn. Ja, of ja, ja. gewend zijn.
2: We zoeken op dit moment een secretaris.
1: Ja.
2: Want Wilma gaat ons verlaten.
1: Kijk, die heeft ook 8 jaar gedaan om ja. te kijken. Dus.
0: Ja. Maar het secretaris is het vervelendste jobje wat er is. Oh ja,
2: niet.
0: Moet je allemaal verslagen maken en al soort dingen.
2: Meer. Nee, dat kan tegenwoordig net nemen. Okay. Dat is AI, dat is gewoon een tool voor.
0: Okay. Ja, ja,
2: nee,
0: ja,
2: maar
0: ja.
2: inderdaad, als secretaris is het natuurlijk wel fijn als je daar wel affiniteit mee hebt. Dus
0: ja,
2: dat is wel
0: ik, ja.
2: inderdaad, het is de notulen maken en het is ook een dat is wel een officiële bestuursfunctie.
1: Ja.
2: Dus.
0: Want wie zit er in het bestuur?
2: Wie echt in het bestuur zit is Peter van Andel en Mark Schoots hebben we al genoemd. Peter van Andel is penningmeester en dan Wilma de secretaris momenteel.
1: Okay. Ja, want je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus moet je een
0: ja, je
1: een
0: moet sowieso,
1: hebben.
0: Dat klopt. Ja. Ja. Dat
1: en daarnaast heb je natuurlijk heel veel mensen die welke taak dan ook doen en. Dat heet nu de kartrekkersgroep. Eerder heette het allemaal bestuur. Ja. Dat is een heel breed bestuur. Ja. Dan komt er neer dat je een heel stel enthousiaste mensen hebt... die, die ieder op een eigen manier meewerken.
0: Over hoe vrijwilligers praten in totaal?
2: In de kartrekkersgroep zijn het er een stuk of 7. En in totaal, ik denk dat wij wel 50 vrijwilligers hebben.
1: Zeker.
2: Ja. zeker. Ja, want dat zijn natuurlijk ook al die mensen die bij de locatie... die op de locatie zitten vandaag.
0: BOC, mijn partner, ben ik ook continu kwijt.
2: Ja, ben je
0: er
2: kwijt?
0: Ja, dat ik over. Maar die vindt het ook leuk, dus dat komt een beetje uit het VVV.
2: En ook overigens die, want dat zijn meer de, inderdaad, mag ik zeggen, de dames van dus rond de 65, 70. Die zoeken we ook altijd. Dames die het leuk vinden om een dag, of het mag ook heren zijn, die het leuk vinden om een dag of een dagdeel bij een van de locaties te zitten. Van harte welkom, meld je aan.
3: Ja, en ook wel, toch wat we hebben het over de kartrekkersgroep. En dat zijn een stuk of 7, 8 zijn dat. Waaronder het bestuur. Maar die kartrekkersgroep, daar zit natuurlijk, dat is dan weer een vertegenwoordiger van een werkgroep. Dus die werk, ik ben dan kartrekker educatie. De werkgroep educatie bestaat momenteel uit 2 mensen. Mm-hmm. Dus er zijn andere werkgroepen ook. Die ook echt nog wel aanvulling kunnen gebruiken. En dat is hartstikke leuk. Het is helemaal niet verplicht van je moet iedere week zoveel uurtjes. Je past gewoon aan wanneer kan je, wat wil je doen, wat wil je meehelpen. Ja. Dus als er iets in programmering of beeldende kunst of muziek of educatie of sponsoring. Dat
2: of
3: iemand die luistert nu denkt van joh, lijkt me leuk om mee te denken wat te doen. Dan vooral even mailen.
0: Hoe komen ze bij jullie dan?
3: Naar, de website is www.vestingvalelburg.nl. En een mailtje kan ook naar info@vestingvalelburg.nl.
0: Vestingval Elburg is elkaar geschreven.
3: Aan elkaar vast.
0: Laten we hopen dat er een heleboel gaat komen.
3: Dus jij gezellig
0: doet,
3: meedoen.
0: Jij doet educatie. Op dit moment heb je 4 scholen die meedoen. Begreep ik dat goed?
3: 4 basisscholen en 1 voortgezet onderwijs. Ja.
0: Is dat een continu proces? Dat je zegt van oké, volgend jaar heb ik weer die 4zelfde basisscholen?
3: Nee, dat is iedere keer weer opnieuw vragen en kijken wie er mee wil doen. Dus er zijn wel een aantal scholen die sowieso de Wildermaat en Scola, die schuiven
0: die
3: eigenlijk
0: altijd mee.
3: Altijd
0: ik, ja.
3: mee. Dus, maar nou, we gaan nu ook wel vooraf. Volgend jaar is het themajaar alweer bekend. Dus we zijn nu al aan het nadenken over wat we volgend jaar gaan doen. Zodat we daar een plan voor kunnen schrijven naar de gemeente toe en naar het Centrum voor Cultuur. En dat we ook de scholen kunnen voorbereiden op wat er te wachten staat. Die zijn nu eigenlijk al bezig met het maken van plannen voor volgend schooljaar. En dan kunnen we ook nog samen afstemmen van met welke thema's zijn jullie bezig? Wat zijn jullie wensen? Dus dat in samenspraak gaat.
0: Wat voor thema volgend jaar?
3: Het verhaal achter. Dus daar zijn heel veel kanten kan je ermee op. We hebben al hele leuke ideeën hebben erover.
0: Okay.
3: Maar we laten ons ook nog graag verrassen.
0: Wat was het thema van dit jaar?
3: Muziek. Hoeveel noten heb je op je zang?
0: Ja, okay. Sponsoring, Henny.
2: Ja.
0: Daar moet voor jou geen probleem wezen, denk ik.
2: Bruggetje. Want bijvoorbeeld dit jaar hebben we met het plan wat Letty heeft geschreven naar de gemeente toe. Dus dat heb ik ook naar het VSB-fonds gestuurd. Om

0: Omdat er ook fondsen zijn die jongeren willen. Want het doel erachter is natuurlijk om jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Daar is fonds voor beschikbaar gesteld. En het VSB-fonds heeft daar €1500 voor beschikbaar gesteld.
1: Structureel of dit jaar?
0: Nee, dat is jaarlijks. Ja, die fondsen vraag je jaarlijks aan. Ja. En bijvoorbeeld cultuurfonds mag je maar één keer per zoveel jaar aanvragen. Dus er zijn fondsen, daar zijn allerlei regels en richtlijnen voor. En dus VSB-fonds, maar bijvoorbeeld ook de Rabobank. En er zijn wat sponsors die benaderd zijn. Dus,
1: dat de Rabobank altijd meedoet.
0: Dit jaar voor het eerst. Je moet ze wel aanschrijven. Je moet ze wel je plan aanschrijven. Wat we ook hebben, en mensen thuis kunnen dat worden. Je kan vriend worden van Vestingval. Kun je ook voor naar de website. En dan kun je een formulier invullen. Al vanaf €25 per maand. Per jaar. Per jaar.
1: Zal mooi wezen.
0: Zo duur wordt het niet. €25 per jaar ben je vriend van Vestingval. En het doel van... het is natuurlijk een stichting. Het doel is dat we de kunstenaars en de muzikanten en de mensen die optreden ook kunnen betalen.
1: Ja.
0: Daar gaat het voor.
1: Kijk gelijk even naar de kunstenaar toe. Want het is jouw job, hè? Jij moet er overleven.
2: Wij waarderen dat heel erg.
1: Ja, nee, maar goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier bij een festival hartstikke mooi is. Je mag je kunstwerken neerhangen en dat soort dingen. Je hoopt misschien dat er wat verkocht wordt. Mm-hmm. Maar je moet wel blijven leven. Is dat te doen?
2: Voor mensen van mijn generatie is het nog wel dat er heel veel bijbaantjes bij zitten. Dus ik ook soms, op dit moment niet. Maar ja, als het te krap wordt, dan moet er bijgewerkt worden. Hopelijk later in de carrière wordt het allemaal iets soepeler. Maar ik ken weinig mensen van mijn leeftijd die direct gewoon vollediger van kunnen leven. Maar het is ook moeilijk. Je moet subsidies aanvragen. Er is niet zoveel om rond te gaan. Maar
1: dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Maar als ik nu even naar Elburg toe ga, daar krijg je dat hoeft niemand te weten, want iedereen krijgt een vaste vergoeding. Mm-hmm. En dat is reëel ook voor jou. Ja, liever natuurlijk zoveel mogelijk, dat begrijp ik allemaal wel.
0: Het is echt veel te weinig.
1: Maar dat vind
0: ik
1: wel mooi.
0: Het is echt veel te weinig. Nee, maar we hebben dat inderdaad ingesteld. Maar dat staat niet in verhouding tot
1: onkostenvergoeding.
0: Dan moet je het een beetje, zo moet je het een beetje zien, denk ik.
1: En kijk Hans even aan, want we hebben straks die veiling natuurlijk, maar daar hebben we straks even over. Maar worden er ook veel producten of kunstwerken verkocht over door de weeks?
3: In de regel wel, ja. Er zijn natuurlijk kunstenaars die sommige werken niet te koop aanbieden, maar enkel ter bezichtiging.
1: Waarom niet?
3: Dat weet ik niet, maar dat was in ieder geval. Dat wisselt nogal eens een keer. Maar de meeste werken zijn eigenlijk ook te koop.
1: Ja.
3: Ja. Dus daar vangen ook altijd prijzen bij mijn weten.
0: Ja. Liggen prijslijsten. En dan mocht je een kunstwerk zien en je bent geïnteresseerd, vraag even op de locaties. Daar liggen prijslijsten.
1: Twee jaar geleden heb ik ook eens kunstwerk. En vanuit een Elbe, ik weet nog niet eens hoe de dame heet, ook een kunstwerk gekocht. Hè.
3: Mooi.
1: Maar toen kon ik wel even handelen over de telefoon met haar.
3: En het leuke is dat bij de organisatie vraagt dan elke kunstenaar om één werk ter beschikking te stellen voor die veiling.
1: Ja.
3: En die hangen dan ook bij elkaar in de Beekstraat. Is daar een overzicht expositie van gemaakt. En daar mag ik dan als veilingmeester optreden, wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Maar wat ook heel leuk is om mee te maken, want hoe vaak maak je nou een veiling mee? Dat maak je bijna nooit mee. Hier ben je van harte welkom, ook als je denkt, ik ga misschien helemaal niet wat kopen. Kom toch eens kijken. Het is gewoon heel leuk om
1: mee te
3: maken.
1: Dit is niet de eerste keer die jij doet. Het verleden jaar heb je het ook gedaan en de jaren ervoor ook, volgens mij. Hoe loopt dat?
3: Hartstikke leuk.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hoeveel kunstwerken, ik zeg wel schilderijen, kunstwerken?
3: Vrijwel alle kunst wordt verkocht.
1: Hoeveel worden er verkocht dan? Geveild?
3: Ongeveer het hangt vanaf hoeveel deelnemers er zijn. Ik denk een 20, 25 tal werken.
1: Ja.
3: En eigenlijk is mijn ervaring, nu van 3 jaar dan natuurlijk, maar dat eigenlijk alles verkocht wordt. En dat is heel leuk, want dit is een heel leuk
1: principe. Wat voor bedragen praat je dan?
3: Oh, heel wisselend. Er zijn kunstwerken bij die wat goedkoper zijn. En dan praat je over, zeg maar, onder de €200.
1: Ja, ja, okay.
3: Maar er zijn ook kunstwerken bij die wel een €600, €700, €800 kosten. Ja, ja. En ook verkocht worden. En het leuke is, want we maken er ook een beetje een spel van, dat de kunstenaar heeft ons een bodembedrag meegegeven.
1: Ja.
3: Dus je zegt, ik vind dat het minimaal die erop moet brengen. En bij wijze van spreken kan de veilingmeester het voor meer verkopen, wat hij natuurlijk altijd probeert.
1: Uiteraard.
3: Dan doen we de winst splitten. Dus dan is zeg maar dat bedrag daarboven is half voor festival en half voor de kunstenaar zelf.
1: Ja, ik zie een heel geweldig groot schilderij van jou. Die gaat niet op de veiling, denk ik.
2: Nee, die gaat niet op de veiling. Maar ik heb wel een kleiner werk die wel met de veiling meegaat. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan er vanzelf niet bij zijn, maar ik wou dat ik het wel kon zien. Want dat lijkt me inderdaad, een veiling meemaken is zo leuk. Ik heb het één keer gedaan, was ik erbij en het is indrukwekkend altijd.
3: En ik moet eerlijk zeggen, het stimuleert mensen ook. Hè. Het is natuurlijk, jij vindt iets leuk. En dan zal net je buurman nog net even over je heen bieden. Kom, daar laat ik niet lopen. Ja. En dus wij spreken, ik zeg altijd op een veiling, mag je hebberig zijn. Hè. Normaal in het leven mag je natuurlijk niet hebberig zijn. En mag je elkaar niet aftroeven. Op een veiling mag dat rustig. Mag je zo hebberig zijn als jezelf.
1: Maar je moet er wel wezen.
3: Je moet er wel zijn.
1: Ik kan niet telefonisch. Kan niet zeggen van ik wil dat schilderij hebben, dan wil ik daarvoor betalen.
3: Rob, je mag het proberen, maar tot nu toe hebben we het niet meegemaakt. Dus dat, maar nee, de
0: wel
3: mensen
0: een leuk
3: zijn
0: idee
3: gewoon
0: met telefoon en dan zo'n bordje.
3: Alles is mogelijk. En nogmaals, het wijst uit dat eigenlijk alles wel verkocht wordt.
1: Ja. En er wordt meer verkocht dan de minimumprijs er gesteld wordt.
3: De meeste werken gaan boven de minimumprijs. Ja. En maar goed, het gaat soms met opbod of soms met afmijnen. Ja. Dus dan is net,
1: Je gaat ook afmijnen ook?
3: Ja. En dat kan zijn dat je dus de plak mislaat. Want als je dan door het bodembedrag zakt, dan helaas doe je niet meer mee.
1: Nee, dat begrijp ik.
3: Wordt hij niet verkocht?
1: Ik zie dat we nog maar 2 minuten tijd hebben. Ik zie de twee dames ook nog aan elkaar wijzen. Willen jullie ook nog wat zeggen? Of nee?
4: Oh nee, het was meer een grapje met dat van die telefoon. Oh. Ik heb hier iemand uit China en die biedt 3000 euro.
1: Ja, dat zou mooi wezen, hè? Hartstikke leuk jullie geweest zijn. Dan zit er tot de veiling is vrijdag om. Volgende vrijdag. Hè?
3: Ja, om 5 uur met voorafgaand eerst een muziekoptreden. En ook afgesloten bij de muziekoptreden. Dus. En er zijn altijd hapjes en drankjes. Dus het is heel leuk om er gewoon bij te zijn.
1: Geweldig. Nona, heel veel succes. Ik kom zeker even bij de. Dat ben jij er niet, maar goed, even onderrechts dus kijken. En ook even in de andere locatie. Want ik denk nog wel dat ik nog iets met jou ga doen. Tenminste, ga kijken. Want ik vind het echt leuk. Nou, dit vind ik een beetje te duur gaan. Maar de prijs ook, maar het is een beetje te groot.
0: Dat heb je heel vaak met de grote schilderijen.
4: Het is niet te duur, je moet er maar een plek voor hebben.
1: Ik moet er even overleggen met mijn vriendin. Ja, dat hele verhaal. Niet vergeten ook even. Want hij had ook nog het 30 mei van 12 tot 1600 uur. De speelgoedwinkel of speelgoedbank feestje en alles dingen. Ook even kijken. Is zijn dingen. Hartstikke veel succes allemaal met de vestingvallen. En wij zijn we zien jullie weer volgende week. Dankjewel. Ellen, bedankt.
2: Dankjewel.
4: Bedankt.
0: Ciao.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld. Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Loe FM.
6: Als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaar staat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
5: Het muziekprogramma waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruining.
7: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: Ja, op deze 16e mei 2026 zeg ik nogmaals goedemorgen bij Willem wordt wakker. Wat gaan we allemaal doen? We hebben het regionieuws met Jeanette van Elst en Henry van het Hul. We hebben natuurlijk een vooruitblik naar In Focus en Politiek Beschouwd. Bij Lou FM is dat en In Focus bij Regio Radio Lokal FM. We blikken vooruit naar het voetbal vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Wat we weer gezamenlijk uitzenden bij Lou en Lokal FM. Noord-Veluwe Sport. Dus we gaan zien wat dat vanmiddag allemaal gaat brengen. En we hebben natuurlijk de vreemde eend in het ontbijt. Hij komt de tweede uur langs. Komt langs de wolken aangevlogen. Landt op het grasveldje hier bij de studio. Ik mag de deur dan voor hem openen. En dan gaan we kijken wat de vreemde eend bij zich heeft. Maar traditiegetrouw beginnen we elke tweede plaat in Willem wordt wakker. Altijd met...
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

Onderaan beginnen van Rowan Harris en zussen Barnett. Je kunt nooit boven aan de top beginnen. Je moet onderaan beginnen en ook nooit je afkomst vergeten. Ook al sta je daar uiteindelijk aan die top. Rowan Harris dus uit Limburg hoorde je. Daarvoor hoorde je de oude mannenplaat Poison en Every Rose Has Its Thorn. Het liedje gaat over het feit dat het leven soms heel rooskleurig lijkt, maar dat er altijd een doorn in een roos zit. En zo is het Barnett. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur Noord-Veluwe Sport. En we hebben natuurlijk veel te melden. Vorige week was natuurlijk die kraker tussen Epe en Ovios. Die Ovios helaas verloor. En Ovios mag vanmiddag thuis spelen tegen SEH. De wedstrijd begint om 2:30. We hopen natuurlijk van harte dat Ovios die laatste twee wedstrijden gaat winnen. Zodat het kampioenschap alsnog in Oldebroek terecht gaat komen. Jan van der Bos, hij gaat verslag doen. WAC speelt tegen Hoogland. Die wedstrijd begint volgens mij om 4:30 vanmiddag. Het Harder speelt tegen AGOVV. De wedstrijd begint om 2:30. En Oelispoor tegen DSV 61. Dan hebben wij Oene tegen VSCO. We hebben ook nog Elburg tegen EFC 58. En de Noord-Veluwe Boys, zij spelen uit. En ik heb eerlijk gezegd niet precies in de gaten waar zij uitspelen. Dat ga ik zo meteen nog even uitzoeken. Dan is er dus vanmiddag die Noord-Veluwe Sport tussen 2 en 5. Met, denk ik, als allerbelangrijkste wedstrijd, die wedstrijd van Ovios. Die ze vanmiddag dus gewoon moeten gaan winnen. Wij gaan op naar het regennieuws zometeen met Henry van Hult. Het is 18 minuten over 8. Maar eerst UB40 samen met...

0: Abba en Dazio Moderno. Gisteravond zat ik wat te zeppen op de televisie en toen zag ik in één keer een documentaire van Abba. Ook het feit dat ze uit elkaar gingen op een gegeven moment in 2017 weer bij elkaar kwamen. Maar ik heb begrepen dat dat toch echt de laatste keer geweest is dat Abba zeg maar nog wat liedjes heeft uitgebracht. Was wel weer indrukwekkend om te zien. Natuurlijk een supergroep en dit was Dazio Moderno in Willem wordt wakker op Blue FM en op Radio Loco FM. Voor 8:30, als jij lekker aan de koffie of aan de thee zit bij het ontbijtje, of misschien in de auto op weg naar de sportveld, of misschien moet je nog wel werken, dat kan natuurlijk ook nog, brengen wij het regennieuws met Henry van Tull.
1: Goedemorgen, mijn naam is Henry van Tull. Dit is het regennieuws op Loe en Loco FM. Na bijna 12 jaar neemt wethouder Lisbeth Vos afscheid van de gemeente Oldebroek. In een uitgebreid gesprek blikt zij terug op haar periode als bestuurder, waarin vooral het sociaal domein onderwijs en zorg centraal stonden. Nia van der Bos stelde leuke vragen aan bijna ex-wethouder Lisbeth Vos.
2: En wat wil je de volgende wethouder meegeven?
3: Kijk vanuit die inwoner. Kijk niet vanuit jezelf, maar kijk vanuit die inwoner. En dan naar een algemeen belang. Je bent er als wethouder niet voor het individu. Dat kan de consulent prima. Daar heb je prima andere mensen voor. Maar kijk naar het algemeen belang wat je dan kunt betekenen. En dan wens ik die wethouder een hele plezierige periode van.
1: Het hele interview is te bekijken op locorant.nl. Op zaterdag 4 juli vindt in Oosterwolde de derde editie van Landgoed Morrenrun plaats. Het evenement, georganiseerd door Stichting CCC Gambia en VSO 61, biedt hardloopwedstrijden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Een kidsrun en een wandeltocht van circa 9 kilometer over het karakteristieke landgoed Morren. De inschrijving is inmiddels enige tijd geopend en verloopt geheel volgens verwachting. Dagelijks komen er nieuwe deelnemers bij. Vorig jaar telde het evenement ruim 200 inschrijvingen. De opbrengst komt ten goede aan de georganiseerde stichtingen. Deelnemers kunnen zich online inschrijven en er wordt gebruik gemaakt van officiële tijdregistratie. Bij de Nassau-school in Hattemerbroek stond vandaag alles in het teken van Stichting Jarige Job. Tijdens de grote actiedag en sponsorloop haalden leerlingen geld op voor kinderen die thuis geen verjaardag kunnen vieren. Al weken waren de kinderen bezig met zoeken van sponsors en inzamelen van lege flessen. Kinderen rennen voor kinderen, was het motto van de actie. Stichting Jarige Job, waar is die voor bedoeld?
4: Dat is een stichting die regelt dat kinderen die het niet kunnen betalen, ouders die het vooral niet kunnen betalen, toch een cadeautje krijgen. Die krijgen een pakket en daar zit tractatie in voor school. Want hoe erg is het voor een kind als ze niet kunnen tracteren op school? Er zijn kinderen die zich dus ziek melden als ze jarig zijn, omdat ze dus niet kunnen tracteren. Ja, dat is natuurlijk, dat is te zot.
1: Het uiteindelijke doel is om meer dan 3000 euro binnen te halen. Op woensdag 20 mei wordt de cheque overhandigd aan Stichting Jarige Job. Tot die tijd kan nog steeds worden gedoneerd. De stichting Vrienden van het Nieuwe Feitenhof organiseert dinsdag 19 mei de jaarlijkse boottocht voor bewoners van het zorgcentrum. De tocht van Elburg naar Harderwijk is een geliefde traditie die ouderen een middag vol muziek, gezelligheid en herinnering biedt. De stichting, die volledig op vrijwilligers draait, zet zich al 25 jaar in om met dergelijke activiteiten het welzijn van de bewoners te vergroten. En dan nog even het weer. In het weekend wisselen wolken en zon elkaar af en ontstaan nog een paar buien. Al lijken ze minder actief te zijn. Tussendoor is er ook de zon te zien. Zondag, dan draait de wind naar zuidwest en komt aanvoer van wat zachtere lucht op gang. Temperaturen die zaterdag tussen de 13 en 15 graden uitkomen, gaan zondag wat omhoog. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Na het weekend gaan de temperaturen geleidelijk omhoog, met maandag, dinsdag temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Vanaf woensdag, donderdag, wordt het nog zonniger, temperaturen nog hoger met 20 tot 25 graden. De koele lenteperiode is dan echt voorbij. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check locomediagroep.nl of download de gratis app.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk blij mee met dit weerbericht. Dat horen we graag, dat het lekker warm wordt. Ja mensen, de volgende drie platen staan klaar. We zijn toegekomen aan het item 678. Het gaat over Woodlawn. Dat is een waargebeurd sportdrama dat zich afspeelt in de jaren 70 in Birmingham, Alabama, Amerika. De film focuste op rassenscheiding, American football en geloof. En zometeen zal ik er nog wat meer over vertellen. Drie platen die over geloof gaan. Hier zijn beginnen we met de Doobie Brothers uit 1973. Jesus, it's just alright.
5: 678.

0: Jesus is just alright, hoorde je van de Doobie Brothers. En waarom draai ik die plaat nou? Ja, dat heeft te maken met de film Woodlawn. Dan moet ik zeggen dat de Heer Jezus voor mij persoonlijk ook een enorme inspiratie is. Hij is mijn verlosser en is ook mijn middelaar. Maar van de week zag ik een film samen met mijn vriendin. We zaten op de bank. We keken een film die heette Woodlawn. En dat ging over het volgende. Rassenscheiding, American football en geloof. De overheid dwingt namelijk de Woodlawn High School in 1973, het is een waar gebeurd verhaal, tot rassenintegratie. Dat leidt tot hevige rellen en haat op de school, maar ook in het voetbalteam. En Tony Nathan, een getalenteerde Afro-Amerikaanse speler, hij sluit zich aan bij het team. Maar hij krijgt te maken met racisme, maar hij is een van de beste voetbalplayers die er is. En dan krijg je een christelijke sportprediker, dat is Hank Irwin, die bezoekt dat team en hij overtuigt die spelers van om een onderlinge haat te vervangen door geloof en door liefde. En wat er gebeurt is ongelooflijk. Bijna het hele team bekeert zich tot het christelijk geloof. De spelers overwinnen hun vooroordelen, wat leidt tot een ongekend sportief succes. De inspiratie, hun succes en eenheid inspireren niet alleen de school, maar de hele diepverdeelde stad Birmingham in Alabama. En daarom draai ik 3 liedjes die in die film aan bod kwamen. Jesus is Just Alright van de Doobie Brothers, die draaide ik net al. Maar ook deze natuurlijk, want Birmingham ligt in Alabama.
1: Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8. 1, 2,
0: 3. En daar hoort natuurlijk deze plaat bij.

Drie platen uit de film Woodlawn, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, Doobie Brothers, Jesus Is Just Alright en Knockin' on Heaven's Door van Bob Dylan. Een film over geloof, over voetbal, American football en natuurlijk over rassendiscriminatie. Een aanradertje zou ik kunnen zeggen. Hij staat onder andere op Netflix. Dan op woensdagavond over anderhalve week organiseren Tactus Verslavingszorg nummer 13 en Goed Bezig Oldebroek een informatieavond in de gemeente Oldebroek. De avond is voor ouders, verzorgers, coaches en trainers. En het thema is middelengebruik onder jongeren. De bijeenkomst is een initiatief van PIT dat zich richt op een kansrijke ontwikkeling van jongeren.

draaide net Van Mijn Hart van Guus Meeuwis. Die plaat die komt uit 2023 en nu zaten we in één keer in 1969 natuurlijk met Jackie Wilson. Ja, de Plusvlaar Oldenbroek houdt een inzamelactie voor de jarige speelgoedbank Elburg. Klanten kunnen in de supermarkt speelgoed uitzoeken, afrekenen bij de kassa en het daarna doneren bij het inleverpunt in de winkel. De actie loopt tot en met 30 mei 2026. De speelgoedbank Elburg bestaat nu 10 jaar en helpt gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar die gebruik maken van de voedselbank, een bijstandsuitkering of moeten rondkomen van een laag inkomen. Ook grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen kunnen daar terecht. De speelgoedbank dus in Elburg, gesponsord door de Plusvlaar in Oldenbroek. Mooi samenwerkingsverband zou ik zeggen. Ja, we gaan eventjes wat tempo maken. 1985.

0: smaken. Dit is Willem wordt wakker met Willem Rietberg.
1: Boerderijwinkel Koenkolk. Voor al uw aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook mooie tulpen te koop. Boerderijwinkel Koenkolk vindt u aan de Koenkolkweg 5 in Oosterwolde. 6 dagen in de week geopend vanaf 8 uur in de ochtend, op zondag gesloten. Voor meer informatie...
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

1992 was dit een nummer 1 hit in Nederland. To Be With You van Mr. Big. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Willem Wordt Wakker op Regenradio Loco FM en natuurlijk op Loo FM. Te ontvangen dus hier in de Noord-Veluwe, Elburg en Oldebroek. Ik zeg goedemorgen.

0: en ik wijs je eventjes op zaterdag 27 juni aanstaande. Dan is het weer Tour de Dellen, bewegen voor wensen. We starten om 9 uur en we openen om 8 uur. Je kunt je inschrijven bij Tour de Dellen. En waarom kan dat? Omdat het goede doel is, ontzettend mooi. Dat is namelijk voor de Wensambulance Gelderland. De stichting Veluwse Wensambulance werd opgericht in 2014 en draagt sinds 2024 de naam Stichting Wensambulance Gelderland. De organisatie vervult de laatste wens van ernstig zieke mensen die binnen afzienbare tijd moeten komen te overlijden en afhankelijk zijn van liggend vervoer. Er zijn inmiddels meer dan 300 aanmeldingen voor Tour de Dellen. Er kunnen er dus nog wel een paar bij. Ik zou zeggen, geef je op bij tourdedellen.nl. Lou FM en Regio Radio LocoFM, die hopen daarbij aanwezig te zijn. In Willem wordt wakker zometeen. Het regennieuws met Jeanette van Elst en natuurlijk Henry van het Hul. We blikken vooruit naar Politiek Beschouwd bij Lou FM. En natuurlijk van bij Loco FM in Focus, programma van Arno van Elst. En we hebben straks de vreemde eend in het ontbijt. Benieuwd welke vreemde eend er langs komt vliegen. We gaan het allemaal zien. We beginnen, traditiegetrouw, met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

0: en morgen zegt
1: Willem, word wakker, Willem.
2: Willem Rietberg.
1: Willem, word wakker, Willem.
2: Nu te beluisteren bij Loco FM.

0: In het echte leven heet ze Sandra Linssen. Dit was haar nieuwe single, Waar Was Jij? Haar artiestennaam is Sticky Art. Het is 16,5 minuut over 9 bij Willem wordt wakker op Blue FM en Regio Radio Loco FM. Ja, je hoort het al, de sporttune. Vanmiddag wordt het natuurlijk weer spannend op de voetbalwedstrijden hier in de regio. We gaan zo even een rondje maken. Morgenmiddag trouwens, de laatste speeldag van de Eredivisie. PEC Zwolle speelt thuis tegen Feyenoord. Misschien kunnen ze nog een leuke wedstrijd van maken. BHC speelt tegen Hoogland vanmiddag om 16:30 hier in Wezep. Arnold van Rietse doet verslag. OBIOS moet natuurlijk winnen vanmiddag voor het kampioenschap. Wedstrijd begint om 14:30 in Oldebroek. En ze spelen tegen SEH. Jan van der Bos, hij doet weer verslag. SV Het Harde tegen AGOVV. Die wedstrijd begint ook om 14:30. En als het goed is hebben we vanmiddag een verslaggever. Niet Tom Vermeulen, want die wil het niet meer. Maar we hebben waarschijnlijk een andere verslaggever. En dat gaan we straks eventjes bekijken. Oelispoor tegen DSV 61. Die wedstrijd die begint ook om 14:30. Geert Hartel doet verslag. Bert Schipper gaat mee naar Oenen met VSCO. Die wedstrijd begint om 14:30. En Elburg speelt thuis tegen EFC 58. Noord-Veluwe Boys, zij moeten uit naar MVV 69. Noord-Veluwe Sport vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En dat betekent dat Gert-Jan Mulder de presentatie gaat doen. De uitzending komt vanuit de studio bij Loco FM. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker op Lou en Loco FM. We werken heel veel samen, dat zal ik wel moeten voor de toekomst. Want daar komt natuurlijk een streekomroep. En dan willen we samen één radiofrequentie hebben. De Lou en Loco samen.
1: Yeah. Willem wordt wakker. Loco FM.
0: Even wat gezelligs. BZN en My Number One.

Little Steven, forever hoor je hem. Zometeen het regennieuws met Henry van Dult. Het is 4 minuten voor 9:30 op Blue FM en Regen Radio Lok FM. Je luistert naar Willem wordt wakker. En dit is natuurlijk ook een gigantische hit geweest. En nog steeds een heel mooi plaatje. Avicii.

0: Avicii samen met Aloha Black. Hoor je Wake Me Up. Dat je inmiddels opgeweekt bent, zeg maar. Dus dat je al lekker in je, misschien wel in de pyjama of achterjas, in de kamer zit te luisteren naar Willem wordt wakker. Een ontbijtje erbij. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wij gaan luisteren naar het regionieuws met Henry van Til.
1: Goedemorgen, mijn naam is Henry van Til. Dit is het regionieuws op Loe en Loco FM. Na bijna 12 jaar neemt wethouder Lisbeth Vos afscheid van de gemeente Oldebroek. In een uitgebreid gesprek blikt zij terug op haar periode als bestuurder, waarin vooral het sociaal domein onderwijs en zorg centraal stonden. Nia van der Bos stelde leuke vragen aan bijna ex-wethouder Lisbeth Vos.
2: En wat wil je de volgende wethouder meegeven?
3: Kijk vanuit die inwoner. Kijk niet vanuit jezelf, maar kijk vanuit die inwoner. En dan naar een algemeen belang. Je bent er als wethouder niet voor het individu. Dat kan de consulent prima. Daar heb je prima andere mensen voor. Maar kijk naar het algemeen belang wat je dan kunt betekenen. En dan wens ik die wethouder een hele plezierige periode van.
1: Het hele interview is te bekijken op locorant.nl. Op zaterdag 4 juli vindt in Oosterwolde de derde editie van Landgoed Morrenrun plaats. Het evenement, georganiseerd door Stichting CCC Gambia en VSO 61, biedt hardloopwedstrijden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Een kidsrun en een wandeltocht van circa 9 kilometer over het karakteristieke landgoed Morren. De inschrijving is inmiddels enige tijd geopend en verloopt geheel volgens verwachting. Dagelijks komen er nieuwe deelnemers bij. Vorig jaar telde het evenement ruim 200 inschrijvingen. De opbrengst komt ten goede aan de georganiseerde stichtingen. Deelnemers kunnen zich online inschrijven en er wordt gebruik gemaakt van officiële tijdregistratie. Bij de Nassau-school in Hattemerbroek stond vandaag alles in het teken van Stichting Jarige Job. Tijdens de grote actiedag en sponsorloop haalden leerlingen geld op voor kinderen die thuis geen verjaardag kunnen vieren. Al weken waren de kinderen bezig met zoeken van sponsors en inzamelen van lege flessen. Kinderen rennen voor kinderen, was het motto van de actie. Stichting Jarige Job, waar is die voor bedoeld?
4: Dat is een stichting die regelt dat kinderen die het niet kunnen betalen, ouders die het vooral niet kunnen betalen, toch een cadeautje krijgen. Die krijgen een pakket en daar zit tractatie in voor school. Want hoe erg is het voor een kind als ze niet kunnen tracteren op school? Er zijn kinderen die zich dus ziek melden op, als ze jarig zijn, omdat ze dus niet kunnen tracteren. Ja, dat is natuurlijk, dat is de zot.
1: Het uiteindelijke doel is om meer dan 3000 euro binnen te halen. Op woensdag 20 mei wordt de cheque overhandigd aan Stichting Jarige Job. Tot die tijd kan nog steeds worden gedoneerd. De Stichting Vrienden van het Nieuwe Feitenhof organiseert dinsdag 19 mei de jaarlijkse boottocht voor bewoners van het zorgcentrum. De tocht van Elburg naar Harderwijk is een geliefde traditie die ouderen een middag vol muziek, gezelligheid en herinnering biedt. De stichting, die volledig op vrijwilligers draait, zet zich al 25 jaar in om met dergelijke activiteiten het welzijn van de bewoners te vergroten. En dan nog even het weer. In het weekend wisselen wolken en zon elkaar af en ontstaan nog een paar buien, al lijken ze minder actief te zijn. Tussendoor is er ook de zon te zien. Zondag, dan draait de wind naar zuidwest en komt aanvoer van wat zachtere lucht op gang. Temperaturen die zaterdag tussen de 13 en 15 graden uitkomen, gaan zondag wat omhoog. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Na het weekend gaan de temperaturen geleidelijk omhoog, met maandag, dinsdag temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Vanaf woensdag, donderdag wordt het nog zonniger, temperaturen nog hoger met 20 tot 25 graden. De koele lenteperiode is dan echt voorbij. Tot zover het regionieuws. Voor meer nieuws, check locomediagroep.nl of download de gratis app.
0: Ja, Henry van Til, bedankt voor het regennieuws hier op Loe FM en Regio Radio Loco FM. Ja, had het net over het weerbericht, wat ontzettend mooi weer. En wat het weer ook met zich meebrengt, is de wind. En laat nou de volgende plaat daarover gaan, waar de wind ons brengt. Natasja en Edwin.
5: Willem wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

Don't Stop van Fleetwood Mac. Nee, we stoppen nog niet. Dat doen we over een minuut of 18. Straks in focus op Regio Radio Local FM met Arno van Els natuurlijk. Hij gaat hebben over leerlingen van de Nassau-school hier uit Wezep. Die bezig gaan om geld te verzamelen voor Stichting Jager Job. Marielle Tabois heeft hiervan een reportage gemaakt. En het gaat over het feit dat gezinnen die geen geld hebben om verjaardagen te vieren, daar geld voor kunnen krijgen via die Stichting Jager Job. Goed doel dus. Walking Football bij WHC. Dit is iedere vrijdagochtend of iedere woensdagochtend om 10 uur. En het interview met wethouder Vos, waar Henry van het Hul ook al naar verwees in zijn regionieuws. Dat interview, daar gaat Arno een stuk van uitzenden hier op de zender. En dat is natuurlijk logisch, want wethouder Vos, die zijn was de gemeente Oldebroek veel dank verschuldigd. Ik mag haar misschien ook wel Lisbeth noemen. Maar zij heeft veel betekend voor onze gemeente. 12 jaar wethouder geweest. En zij gaat met veel ontzag, in ieder geval vanuit mijn kant, afscheid nemen van het wethouderschap. En Rienike Uitslag van nummer 13. Zij gaat het hebben over de informatieavond. Daar had ik toen straks ook al iets over gezegd. Van Tactis Verslavingszorg. Die 27 mei gaat plaatsvinden. Het gaat dan om het middelengebruik onder onze jongeren. Hier in de gemeente Oldebroek. En in de gemeente Elburg. Want dat middelengebruik, dat is echt gigantisch. En wat kun je daar nou mee doen? En hoe moet je daar nou als ouders mee omgaan? Wij zijn in Willem het Wakker aangekomen bij een nieuwe single van L. Walser. Chasing Shadows in the Dark heet dat ding. En die draai ik met veel genoegen, kan ik zeggen.

0: Muziek is natuurlijk emotie en muziek is ook herinnering, maar het is ook de ontdekking van weer nieuwe muziek, zoals deze, Al Walzer. Ik ken hem helemaal niet, maar Chasing Shadows in the Dark, echt zo'n zomers lente nummer, waarvan je zegt, hey, wat leuk. Gistermiddag zat ik op de bank met mijn vriendin, we keken even naar Max, we hadden lekker een biertje erbij, een wijntje erbij, helemaal toppie. En wat zien we daar? We zien daar een reunie van de groep Beep. Never Listen to a Bouzouki Player was bijvoorbeeld een van hun hits, maar ze schijnen heel veel hits te hebben gehad. En er komt een nieuwe album komt eraan van Beep met allemaal oude nummers. En wat de dames ook nog zeiden, dat er ook nog inderdaad nieuwe muziek op komt te staan. En Gerard vertelde me net dat ze ook nog weer opnieuw gaan optreden. Joehoe! Dus is hij aangekomen hier op het grasveld. Je snapt al wie er is aangekomen. Het is de vreemde eend in het ontbijt.
1: De vreemde eend

Last Train Home van John Mayer. The Last Train Home. Dat heeft bijna ook te maken met de laatste plaat die ik ga draaien. Want ja, Willem wordt wakker. Zit er alweer op tussen 8 en 10 uur. Bij Lou FM zometeen politiek beschouwd. Bij Regio Radio Lok FM. Arno van Els met In Focus. Ik heb al even aangegeven wat daar allemaal in zit. Hij begint straks met Stichting Jarige Job. En we gaan afsluiten met een mooie plaat van Heart. These Dreams. Wens je een mooie zaterdag. En wat mij betreft tot een andere keer. Dat zal, denk ik, volgende week zaterdag weer zijn. Want morgenmiddag zit Wim Rietberg bij Pure Praise.

In Wezep, aan de Rondweg 86, vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. De ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op

0: Met jouw hartsnelle kloppen van techniek, snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Dit programma werd mede...
3: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: is Politiek Beschouwd. Het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Ja, welkom weer bij Politiek Beschouwd. Inderdaad, het loopprogramma over de politiek en de samenleving. Nou, even de stand van zaken. Dan gaan we terug naar 18 maart. Toen de nieuwe gemeenteraad gekozen werd, de 19 raadsleden, waarvan 3 nieuwe, zijn inmiddels geïnstalleerd en beëdigd. En ze zijn alweer aan het werk, want ze gaan trainingen, studiedagen, ik fantaseer maar even op los. Met andere woorden, ze komen helemaal geletterd, gaan ze de raad in. Het zijn dus 19 raadsleden van 6 partijen. Even nog ter herinnering, Algemeen Belang, LEF, SGP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. Correct, heren?
2: Nou ja, correct. GroenLinks is GroenLinks PvdA.
1: Van de en tegenwoordig zie wel, dat is altijd goed even te vragen.
2: Ja, dat is pro, hè? Pro-Elburg zijn we nu.
1: En uit hun midden worden wethouders gekozen. Die wel met partijen die de meeste stemmen hebben gehaald. En die maken nou de dienst uit. En na 2 maanden wikken en wegen. Ja, nou heb ik hier iets opgeschreven. Moet je de broedende kip niet storen? Maar het gaat om 3 mannen, hè? Dus even, hou me even te goede. Dus de wethouders zijn nog niet bekend. En dat is op zich geen probleem. Omdat de wethouders uit de vorige raadsperiode op de bestuurlijke winkel passen. Gesteund door de waarnemende burgemeester van Schaik. Nou, de eerste raadsvergadering is dus 27 mei, raadsvergadering. Yes. Hè? Ik heb niet over de informele informatie en oordeelsvormende raadsvergadering. Goed, nou ja, een reden vanaf dat moment voor Politiek Beschouwd, zowel de raad als ook het BMW op hun besluiten en voornemens te volgen. Maar we beginnen vandaag, en nu heb ik mijn stand van zaken gezegd, we beginnen vandaag met die raadsleden die nieuw in het ambt zijn. En dat zijn Aart-Jan Vernooy van de SGP, welkom.
3: Dank u wel.
1: Hans Witteveen van GroenLinks PvdA.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, maar nog geen pro-Elburg.
4: Pro-Elburg, hè? Ja, is het nu.
1: Is de toestemming landelijk gegeven om het pro
4: Pro-Nederland
1: te mogen noemen?
4: Volgens mij heeft GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer het voor elkaar dat het daar gewoon pro is of progressief Nederland.
1: Ja, voor.
4: En in Elburg hebben we ook de afspraak met de partijen onderling, met de Griffie, dat wij ook pro-Elburg zijn. Op 13 juni is het oprichtingscongres van progressief Nederland.
1: Oké. Okay. Wat doe ik nou? Wat doe ik nou vandaag? Doe ik nog
4: Pro-Elburg. Nee,
1: Pro-Elburg. Pro-Elburg, jij zegt het. Ja, en dan Leanne Fischer van Algemeen Belang, maar helaas is zij verhinderd. Heren, welkom.
3: Bedankt.
4: Dank je wel.
1: Nog steeds er zin in?
3: Ja, gelukkig wel, zou ik haast zeggen. Als dat nu al voorbij zou zijn, dan zou die best gesteld zijn. Maar nee, zeker.
1: Ja, maar
3: nou ja, het moet eigenlijk nog nog even beginnen. Dus we zijn nu inderdaad bezig met heel veel lezen en studeren, zoals je al zei. En ja, van de week begint de echte cyclus.
4: Nou ja, en jullie zijn natuurlijk echt druk met plannen maken. Er wordt momenteel gewerkt aan een bestuursakkoord.
1: Hans, welke plannen maken zij? Welke plannen maakt de SGP?
3: Ben ik benieuwd wat Hans weet. Wat voor
1: Hans,
3: plannen
1: wij hebben? Hans, even na elkaar. Welke plannen maakt de SGP?
4: Daar kan ik altijd heel erg duidelijk over zijn.
1: Ja?
4: Over die plannen. Namelijk, ik zeg altijd gewoon, ja, dat weet ik wel. Want ik vind dat de formerende partijen dat keurig doen. Die betrekken ook de andere partijen. Dus hebben ook mij daarbij betrokken. Maar dat zeg ik niet.
1: Nee. Je bent wel wat naar voren, maar je praat er niet over. Aart-Jan, wil jij erover praten?
3: Nee, ja, ik wilde er eigenlijk wat over zeggen, maar de presentatrice had het over een broedende kip, dus ik hou mijn woorden toch binnen nu.
1: Ja, toch wel.
3: Ja.
1: Maar het blijft wel overeind dat het gaat om Algemeen Belang, SGP, LEF.
3: Ja, dat was inderdaad het advies van de informateur. Dus ik ga ervan uit dat er nog gesproken wordt. Want anders hoop ik dat ik het had geweten. Ja.
1: Komen we nog op terug.
3: Dat
1: staat nog voor dit uur op onze lijst. Hebben jullie tot nu toe bij de Loe al de kans gehad om te zeggen, wie ben ik, wat doe ik?
4: Ja, die kans heb ik al wel eens gehad, in ieder geval. Ja. Maar ja, geen probleem om dat te herhalen, hoor. Maar nou, hoe zou dat met Alt-Jan zitten?
1: Doe maar even voor de duidelijkheid, dan weten we, jullie zijn nieuwe raadsleden.
4: Ja, nou, laten we dat
1: wie
4: doen.
1: Wie is Hans?
4: Ja, Hans Witteveen van de Pol. Dat zeiden we net. Ja, van de Pol is de achternaam van mijn vrouw. Witteveen is de achternaam van mezelf. Ik woon sinds 2014 weer in Elburg.
1: Weer?
4: Ik ben ook geboren in Elburg, maar ik ben ook 14, 15 jaar weg geweest. Maar ik ben dus weer teruggekomen naar Elburg. En met ontzettend veel plezier. Ik ben van huis uit. Ik heb politicologie en bestuurskunde gestudeerd. En ben later bij de overheid gaan werken. Maar inmiddels werk ik ook alweer bijna 5 jaar bij Zilveren Kruis. En daar koop ik de ouderenzorg in voor Noord-Nederland. Dus bijvoorbeeld hier in Elburg. Het Feitenhof in het Baken. En op het Harde Mariposa. Dat is wat ik in het dagelijks leven doe. Ja, en verder. Ik denk, als we het over politiek hebben en politiek beschouwd. In 2012 raakte ik in Amsterdam betrokken bij een stichting voor dak- en thuisloze jongeren. En dat is waar mijn ogen eigenlijk een beetje zijn opengegaan. En wat mijn huidige politieke koers heeft ingezet. Dus dat is ook hoe ik me eigenlijk politiek ben gaan inzetten voor mijn medemens. En dat heeft bepaald eigenlijk dat ik bij toen nog GroenLinks en PvdA ben uitgekomen. En nu dus voor Pro Elburg. Ja, en verder, ik ben dus het enige raadslid voor Pro Elburg. Dus ik mag de aankomende 4 jaar proberen om dat geluid zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in onze gemeenteraad.
1: En wil je de grootste partij worden?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, okay. Ik zeg ook, er is ook hoop. Ik zeg altijd, algemeen belang heeft dan weliswaar 6 keer zoveel zetels als wij. Maar ze hebben eigenlijk maar 3 keer zoveel stemmen.
1: Oké. We gaan niet filosofisch worden. Even iets anders. Maar je bent wel actief geweest in het verenigingsleven. Als ik het goed heb.
4: Ja, klopt. Ik ben in Elburg van 2018 tot en met 2020 ben ik betrokken geweest bij de Vestingraad. Ja.
1: Ja.
4: Dat klopt.
1: Hoe oud ben je? Mag ik dat vragen?
4: Ja, ik ben 44.
1: 44. De jeugd komt eraan. Maar die andere jeugd aan de overkant is nog wel jonger, heb ik zo de indruk, of niet?
3: Ja, we zouden bijna een raadstelletje ervan maken. Maar,
1: hoe jong ben jij?
3: 33, bijna 34.
1: 34.
3: Ja, dus iets jonger dan. Dat
4: is
3: de
4: echte jeugd.
3: Ja, iets jonger, ja.
1: Vertel.
3: Ja, ik ben dus Alt-Jan Vernooy, woonachtig in Elburg. Niet geboren, ook niet teruggekeerd. Ik ben op latere leeftijd gekomen wonen toen ik trouwde met mijn vrouw. Die kwam hier uit de regio, dus die wilde hier graag ook blijven wonen. Dus zodoende
1: Elburg. Dat is een goed teken, Elburg, hè, als ze terugkomen.
3: Zodoende ben ik hier komen wonen. Dus met ons gezin wonen we hier. En het werk is ook dichtbij. Ik werk in Nunspeet onder andere. Ik werk bij een tuinmeubelwinkel. En daar verkoop ik een aantal dagen. Een aantal dagen zit ik in het managementteam. Dus ik begeleid heel veel collega's en nieuwe managers binnen het bedrijf. Het bedrijf groeit heel, heel hard. Dus ik kom door heel het land heen om allerlei mensen te helpen bij een nieuw plekje binnen het bedrijf. Ja. Dat is heel leuk. Ja.
1: En waarom SGP? Want Hans heeft het verteld, zijn ontmoeting in zijn ervaring in Amsterdam. En wat heeft jou naar de SGP gedreven?
3: Nou, wat vaak zo is, denk ik, is dat landelijke thema's mensen toch wel bij een partij brengt. Bij de SGP is natuurlijk een belangrijke waarde is het recht op leven. Dus opstaan voor het ongeboren leven. Dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om bij de SGP lid en actief te zijn. En lokaal geldt dat natuurlijk en breed natuurlijk sowieso om politiek te bedrijven op basis van het woord van God, de Bijbel. En dat kunnen we denk ik op heel veel mooie manieren toepassen op al heel veel facetten van het leven. Dus ook wat Hans net zei over dakloze jongeren in Amsterdam. Ook daar kan je vanuit de Bijbel en ook inderdaad iets heel veel voor betekenen. Dus in die zin, om die reden zit ik bij de SGP. Ja.
1: En je noemt dus nu die redenen. En als je kijkt naar jullie partijprogramma, dan, ik moet zeggen, een mooi partijprogramma dat dwars door alle onderwerpen heen reed, op een op zich hele neutrale manier. Wat spreekt jou zo aan waarvan je zegt, nou, daar ga ik me de komende 4 jaar ook voor hard maken. Los van alle andere dingen waar je ook had. Maar daar ga ik even extra op letten.
3: Nou, lokaal zijn natuurlijk de principiële punten van de SGP zijn natuurlijk belangrijk. Ik denk dat die overvloedig bekend zijn. Dus de plek van de zondag, maar ook het Amtsgebed. Verder is natuurlijk ook belangrijk de manier waarop we als raad met elkaar omgaan. Ik denk dat dat al best goed gaat met elkaar. En dat we ook, ook zorg voor dragen dat we met elkaar een raad zijn die het college controleert. En in die zin hebben we dat ook geprobeerd de afgelopen jaren, om niet zozeer een echte oppositiepartij te zijn, maar meer gewoon een partij in de raad die het college controleert en bijstuurt waar nodig. Ja, voor mij persoonlijk, ik ben altijd heel erg van qua samenwerking, meer dan ook met andere partijen, ook die misschien niet helemaal op jouw partij lijken. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld mijn overbuurman Hans en mijn buurman in de raad overigens met goede ideeën komt, dan is het juist fijn ook om met hen samen te werken, zodat iedereen in die zin ook een mooie stem
1: behalve krijgt. Als het om principiële zaken gaat, ja, vanuit de Bijbel.
3: Ja, nou, het is best voorstelbaar dat Hans om andere redenen daarmee eens is, maar dat zal ook soms niet zo zijn. En ja, als je elkaar niet kan overtuigen, dan stem je verschillend. Dat is de realiteit in de politiek natuurlijk.
1: Ja. Bijzondere punten. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, een welzijnsaspect of het economische aspect of het financiële aspect en noem maar meer. Daar wil ik me bijzonder voor hard maken. Dat is mijn drijfveer. Dat heb je niet. Je bent meer...
3: Nou, het was een beginnetje eigenlijk. Dus ik had het principeel. Dus waar we verder natuurlijk heel ook bekend om staan, landelijk gezien, is natuurlijk de woningbouw. Dus voor jong en oud bouwen, ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk echt iets ja, groots. En ondernemers in die zin faciliteren waar kan in het ondernemen zijn. Dat is denk ik ook echt iets wat de SGP aangaat. Het beschermen van boeren waar nodig is natuurlijk iets waar de SGP ook landelijk bekend om staan. Dus dat zijn in die zin ook de vaste punten die ik uiteraard heb en de partij breed. En natuurlijk zuinig zijn op het geld. In die zin moet elke euro ook weer opgebracht worden. Dus ja, waar kan ook zuinig zijn en overbodige regels, daar moeten we natuurlijk naar kijken in hoeverre die geschrapt zouden kunnen worden. Ja.
1: Misschien hoor ik het te weten, maar ben je burgerraadslid geweest?
3: Ja, afgelopen 4 jaar was ik burgerraadslid. Ja.
1: Dus je hebt wel het een en ander gezien, gehoord en meegemaakt.
3: Ja, dat klinkt nu heel spannend, maar dat klopt.
1: Heb je nog spannende dingen meegemaakt?
3: Heel veel, maar dat is allemaal vertrouwelijk.
1: De zondag, de toeristische zondagopening, was dat heel spannend voor jullie of was dat een kwestie van hamerstuk?
3: Ja, voor ons is het een aangelegen punt, dus in die zin spannend. Maar u zult begrijpen, wat we gingen stemmen was voor ons niet spannend.
1: Oké. Hans.
4: Yes.
1: Komende 4 jaar, sta je in je eentje? Ja, nee, je hebt rugdekking, dat weet ik wel. moet jij eigenlijk vertellen?
4: Maar dat is echt waar. In die zin dat... kijk, wij zijn natuurlijk eigenlijk vorig jaar een beetje opnieuw begonnen met de partij. En er zijn onwerkelijk veel enthousiaste, creatieve, betrokken mensen in de partij actief. En ik doe dat echt zeker niet alleen. Dus ik heb een hele, hele brede, actieve achterban. Echt.
1: Mooi.
4: Ja.
1: Mooi, mooi. En waar maken, ik spreek dan nu in meervoud, waarvan zeggen jullie dan met jou als voorman, kom op Hans, daar moet je voor gaan.
4: Ja, nou ja, kijk, we hadden in ons verkiezingsprogramma 4 speerpunten. De eerste die zat op woningbouw. Ik denk dat bijna alle partijen dat hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat eigenlijk gewoon breed aandacht heeft. Maar we hebben daarbinnen echt wel aandachtspunten natuurlijk. Binnen die woningbouw. Maar daar zullen we gewoon aandacht voor blijven vragen. Ja, de andere 3 speerpunten komen niet zo heel veel terug bij de andere partijen. In die zin van die speerpunten die zaten echt op de bezuinigingen in het sociaal domein. Wij vinden echt dat die ervan af moeten. Het tweede punt, dat zit eigenlijk op, nou ja, als ik het christelijk verwoord, naast de liefde, maar eigenlijk inclusie. Dat zorgen ervoor dat iedereen hier kan meekomen. Ik vind dat daar heel weinig aandacht voor is. En het derde punt is eigenlijk gewoon groen. En dat is ook niet zo heel breed vertegenwoordigd bij de andere partijen. Milieu, ja. Dus ik denk dat ik daar de aankomende 4 jaar heel veel ruimte heb om mijn eigen geluid te laten horen. Ja. Precies. Ja.
1: Ik verraste jullie net met nieuws van vanmorgen dat in het bluswater van de brandweer, dus wat hebben we nou net gehad, een buitengewoon grote brand op de Veluwe, dat daar heel veel PFAS in zit. Op industrieterreinen en op oefenterreinen van de brandweer. Ik kijk even naar jou, Alt-Jan, want je hebt het over betaalbaarheid. Ik zeg maar even, los van de milieuvervuiling, de grond in het grondwater. En er werd ook gezegd, het moet gereinigd worden. Hoe en wie betaalt het?
4: Ja, hoe je zoiets reinigt, weet ik natuurlijk niet. Maar ja,
1: nee,
4: dat je daar uiteindelijk de rekening voor betaalt, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Ja.
1: Vrezen jullie dat er veel dingen op jullie afkomen waarvan je zegt, oh, wat een dilemma. Of wat vele dilemma's. Want jullie hebben allebei ervaring. Jij vanuit je kijk op de politiek en jij vanuit het burgerraadslidschap.
4: Nou, ik denk dat er niet zozeer persoonlijke dilemma's voor mij worden of uit je partijstandpunt. Maar ik denk natuurlijk wel gewoon met alle belangen die meewegen in een gemeente, dat je gewoon heel veel dilemma's krijgt in die zin van ja, wat moeten we nou voor Elburg en hoe komen we daar samen uit?
1: Ja.
4: En ik denk dat de brief die net op de mat is geland bij de burgemeester over een AZC en asielzoekers,
1: precies,
4: dat voor de aankomende jaren echt een punt wordt als Den Haag daarop doordrukt, dat zeer gaat doen in Elburg.
1: Ja, als ik het goed heb, hebben jullie die brief ook ontvangen in de vorm van een raadsbrief.
4: Dat zou kunnen, maar dan heb ik hem nog niet gezien.
1: Nee, maar daar komen we straks al even op.
3: Ja, ik heb nou niet vals gespeeld. Gisteren heb ik hem opgezocht. Toen
1: ja,
3: naar
1: aanleiding
3: bezat
1: van mij.
3: Vandaag. Maar okay, hij is vers, dus okay. Hij, is,
1: ja,
3: nee,
1: jullie,
3: hij is niet
1: jullie
3: van.
1: Jullie
3: moeten
1: wel
3: van
1: anticiperen de komende 4 jaar, hè?
4: Ja.
1: Pascal, we gaan zo naar het volgende onderwerp. En wel over de democratische stemverhouding in de gemeenteraad, in de toekomstige gemeenteraad en in de toekomstige BMW, College van Burgemeester en Wethouders.

0: Ja, mein Gasten, u bent uiteraard weer terug bij Politiek Beschouwd. En mijn gasten zijn Alt-Jan Vernooy en Hans Witteveen. Ja, en nu zitten jullie straks in een raad waar 14 zetels eigenlijk gelieerd zijn aan het college. En 5, dus 14 de coalitie, zoals we het tot nu toe noemen. En 5 de oppositie. Hans, jij bent de oppositie. En Alt-Jan is de coalitie. En ik hoorde al, en dat kan een voordeel zijn, dat jullie naast elkaar zitten in de raad. Maar goed, daartegenover staat ook nog weer een BNW dat samengesteld is, ik noem het maar even, 9 christelijke partijen, 9 stemmen uit de christelijke hoek en 5 uit de, noem maar even, niet-christelijke hoek. En dan kun je wel christelijke overtuiging hebben. Dus hou me even te goede.
1: Ja.
0: Ik heb het toch in de ouderwetse termen coalitie en oppositie. Staat de oppositie, Hans, niet erg zwak, zowel in het college christelijk-niet-christelijk, die verhoudingen, als ook in de raad 14-5, als het gaat om de democratische stemverhoudingen?
1: Ik denk dat de verhouding wel duidelijk is, in ieder geval.
0: Los even van menselijke verhoudingen.
1: Ja,
0: hè,
1: exact.
0: Die jullie,
1: ja, nee, dus en, ik denk dat de getalsmatige verhouding...
0: Maar goed, getalsmatig.
1: Getalsmatige verhouding is wel duidelijk. Kijk, ik heb altijd juist gezegd toen we nog aan het campagne voeren waren. Stel nu hè, dat pro-Elburg heel groot was geworden. Dan vond ik ook oprecht en vind ik nog steeds dat wij met iedereen... Dus ook met de SGP die misschien op onderdelen heel ver van ons afstaan. In Elburg moet je echt met iedereen kunnen samenwerken. Je hebt niet de luxe om het niet te doen. En dat vind ik hetzelfde nu ik in de oppositie zit. Dus ik ga echt naar de coalitie kijken waar ze goede ideeën hebben. En die steun ik dan ook echt graag. Geen probleem. Andersom verwacht ik dat als ik gewoon echt een goed idee heb, dat de coalitie gewoon bereid is om daarover te praten en over mee te denken. En dat de manier is waarop we 4 jaar met elkaar gaan samenwerken. Ik vind echt het fijne van gemeentepolitiek dat je gewoon bij elkaar woont en werkt en elkaar tegenkomt. En dat die verhoudingen echt wat anders zijn dan in Den Haag. Dus ja, getalsmatig is het heel erg duidelijk. Maar ik ga ook gewoon voor inhoud en verbondenheid en samenwerking. En daar waar dat heel sterk afwijkt, zal ik echt niet terugdeinzen om gewoon heel helder mijn eigen geluid te laten horen. Maar als het wel lukt om samen te werken, fijn.
0: Ja, als Jan juist schetste al, we wilden niet, want jullie waren in de vorige raad niet in het college. En je schetste net al dat je niet per se de oppositie wilde voeren. Als jullie mee eens zijn, gaat jullie niet om de oppositie voeren toen. Maar nou zit je wel getalsmatig bij de groep die, laten we zeggen, feitelijk de macht heeft. Geeft dat een overwinningsgevoel? Een gevoel van veiligheid? Hé, we kunnen lekker doen wat we willen? Zeg het maar heel negatief.
2: Ja, dat klopt. Maar het gaat uiteraard niet om macht. Uiteindelijk zijn raadsleden ook gewoon om het volk te dienen, zeg maar. En niet zozeer om te vertellen wat zij persoonlijk allemaal wel niet in petto hebben voor die bevolking. Dus in die zin is een raad en ook het college is uiteindelijk dienen het aan de bevolking. En in die zin zetten ze ook alweer de lijn uit, want ze zijn door het volk gekozen. Dus dat is in die zin een mooie dynamiek. En wij voerden in die zin wel oppositie als we ergens niet mee eens waren. Alleen wat soms een negatieve klank had, is dat je als je oppositie, zoals ze dat dan noemden, zou zijn, dat je dan overal maar tegen moet zijn. En de houding die ik van Hans begrijp, die zo zaten wij er eigenlijk afgelopen jaren ook in. Ik bedoel, we moeten met elkaar besturen. We moeten niet iedereen zwart proberen te maken. We moeten met elkaar vooruit in die zin. Dus nee, en ik heb ook geen overwinningsgevoel van nu. Er is overigens ook niet formeel nog een college en nog geen akkoord. Dus in die zin is er ook verder geen reden toe, al zou ik dat hebben.
0: Het kan nog anders worden. We gaan er echt even vanuit.
2: Dat is ook prima om daar vanuit te gaan. Ja. Maar goed, zolang het niet weten, weten we het niet.
0: Ja. Nee, dat is waar. Wat we nu aan het doen zijn, is weer in wezen gissen. De aanname dat het college zou kunnen worden samengesteld door algemeen belang 6 zetels, LEF 5 zetels, SGP 3 zetels.
1: Ja, dat is gewoon het meest waarschijnlijke scenario nu, toch?
0: Dus het meest waarschijnlijke scenario.
2: Ja, nee, dat was zo. Ja. Ja, het was dus tenslotte ook het advies van de
0: Een ander scenario was ook mogelijk geweest, dan hadden ze ook de meerderheid gehad. met weer de ChristenUnie en SGP hadden ze ook de meerderheid gehad.
1: Oh ja, er zijn natuurlijk gewoon...
2: Ja, er zijn talloze varianten.
1: Er zijn 6 partijen, ja. Daar kun je eindeloze variëren. Ja.
0: Nou ja, nee, je hoeft niet eindeloos, maar dan had je Algemeen Belang, SGP en de ChristenUnie. Dan had je ruim 10 zetel.
1: Ja. Ja. Of CDA.
2: Of Pro. Er kan natuurlijk alle kanten op. En normaal gesproken zie je ook dat de grootste partijen in die zin daar hun volk eruit spreken. Nou, dit is bij de informateur eruit gekomen.
0: Nou, even blijven fantaseren. Hans, is dit nou wat nu aan de orde is met Lefteren? Is dat een zwart scenario? Zou de andere scenario niet meer mogelijkheden voor de oppositie bieden daar waar oppositie ook werkelijk nodig is? We moeten geen oppositie voeren om ruzie te hebben, maar waar het nodig is. Is dan dat andere alternatief niet aantrekkelijker?
1: Ik denk wel, gewoon als ik even de aankomende 4 jaar vooruit mag kijken, dat we nu wel 3 oppositiepartijen hebben. Die alle 3 niet heel veel ervaring hebben qua personele bezetting in het voeren van oppositie. Dus daar waar de huidige coalitie misschien wat makkelijker kan bogen op hun eigen ervaring in het zijn van coalitiepartijen de afgelopen jaren. Zullen wij echt ook moeten gaan werken aan onze rol van hoe doe je dat nou gewoon effectief oppositie voeren? Ik kan niet van mezelf zeggen dat ik een ervaren politicus ben of een ervaren oppositievoerder.
0: Feitelijk zeg je, we hebben 1 zetel, daar zijn we blij mee. We kunnen onze stem laten horen. En daar gaan we even van uit.
1: Ja, nou, wij waren niet blij met 1 zetel. Dat ben ik ook echt niet.
0: Okay.
1: Maar blij dat we een zetel hebben. In die zin in ons eigen geluid kunnen laten horen. En dat ga ik natuurlijk ook zeker doen.
0: Ja. Okay. We gaan ervan uit dat jullie op een goede wijze met elkaar omgaan. Wat verbindt jullie Pro Elburg, GroenLinks Partij van de Arbeid, en Jan Alte, waar zouden jullie je in kunnen zetten? Jij noemde al woningbouw.
2: Nee, maar de woningbouw is bijvoorbeeld inderdaad zo'n thema. Je ziet sowieso...
0: Maar ja, je kunt de vleermuizen en de leeuweriken en de woelmuizen, die kun je niet opeens... Hans, ik kijk naar jou, daar zijn jullie zuinig op. Die blijven er. Bezwaarschriften van buren vanwege parkeergelegenheid die ze kwijtdragen. En het uitzicht, er schijnen stemmen te zijn in Den Haag om die procedure te veranderen.
2: Nou ja, en dat... Dat zeg je inderdaad goed. En dat is nu ook het belangrijkste aan woningbouw. Dat je heel veel regels ook landelijk of zelfs Europees geregeld zijn. Dus dat je niet eens zo altijd zo heel veel kan doen. Dus al zouden wij vinden dat die vleermuizen maar gewoon even ergens anders moeten gaan wonen. Om het zo te zeggen. En Hans vindt dat ze lekker daar zouden moeten blijven. Stel dat hij dat zegt. Ja, dat kunnen we allemaal vinden. Maar de wet zegt iets. En daar vindt iedereen wat van. En dat is soms wel de realiteit waar je helaas mee te maken hebt eigenlijk.
1: Ja, nee, dus ik denk, kijk, er zijn onderwerpen waarop we elkaar overduidelijk gewoon überhaupt niet vinden. En ook er geen begin is van dat we elkaar wel gaan vinden. Maar ik vermoed dat als je kijkt naar woningbouw, dat niet het geval is. Daar kunnen we elkaar in de basis vinden. En dan heb je soms op de verdere uitwerking heb je issues met elkaar. Maar daar heb je wel dat je in de basis gezamenlijk op pad gaat met hetzelfde idee.
0: Ja.
1: En datzelfde geldt overigens ook, denk ik, als ik naar onze programma's kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar verenigingsleven, inzet en waardering voor de samenleving, de aandacht voor zorgzame gemeenschappen, zorgzame buurten. Dat zijn allemaal thema's waarop het geen punt is om elkaar te vinden.
0: Nee.
1: En misschien dat je daarna vervolgens in de verdere uitwerking nog wat verschilt. Maar goed, er zijn natuurlijk ook gewoon echt onderwerpen waar we echt tegenover elkaar staan.
0: Ja. Dan ben je afhankelijk van de goede wil van elkaar. Van de instelling van de gunfactor. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Sinds 2002 is er sprake van dualisme. En het dualisme zegt heel duidelijk, er is een scheiding. Het college bestuurt, dus heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid, en de raad zet de kaders en controleert.
2: Precies, ja. Maar zo is het nog steeds.
0: Dat zeg je heel enthousiast.
2: Ja, dat
0: maar
2: ben ik ook.
0: Maar kun je
2: je
0: voorstellen dat 14 raadsleden straks zeggen, wij willen de controle verscherpen, want dan val je je college aan. Dus is dit dualisme nou haalbaar? Of heb je daar ook weer de goede wil van in wezen, ik noem het weer, de coalitie nodig. Om dat dualisme, dus de scheiding van collegeverantwoordelijkheid en raadsverantwoordelijkheid, te scheiden.
2: Nou, wat nu natuurlijk om het werkbaar te maken, daarvoor zijn coalities opgericht, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de problemen of de uitdagingen die nu spelen, die... Nou, dan spreek je met elkaar af hoe we dat best kunnen oplossen. Tegelijkertijd komen er natuurlijk heel veel dingen voorbij. En wat Hans zegt, als Hans een heel goed idee hebt en daar zijn we zelf allemaal niet op gekomen. Ja, dan, nou ja, dan kunnen we daar best wat mee. Dus in die zin blijft het natuurlijk zo dat raadsleden altijd het college controleren. Of dat je nou zogenoemd coalitie of zogenoemd oppositie zou zijn.
0: Ja.
2: Wij kunnen natuurlijk als SGP, veronderstel dat dit het college wordt, kunnen wij ook niet zomaar overal mee instemmen waar zij misschien ineens mee komen. Dat moet allemaal natuurlijk ook getoetst worden.
0: Ik vraag me af of de raad het lef heeft. Of die drie SGP-leden het lef daartoe hebben.
2: Ja, nou,
0: een lef met een Ferdinand, hè?
2: Ja, daar ging ik al vanuit. Dat gaat u zien. Wij weten van wel. Maar als daar een vraagteken over is, dan zal de tijd dat voor de rest ook leren natuurlijk dat het geval is.
1: Ja. Nou ja, wat ik daar wel boeiend vind. Ik heb in mijn werkzame leven gewoon echt bij veel gemeenten gewerkt. En ook wel meegemaakt dat colleges vielen natuurlijk. En ook wel vanuit een aanzet van in de raad. En ik kan natuurlijk altijd, ik bedoel, dat is niet de Elburgse traditie, is niet de Elburgse cultuur, maar ik kan tijdens een collegeperiode echt wat voorvallen waarvan je als raadslid, ook als coalitieraadslid zegt, ja, maar dit is niet meer te vereenzelvigen met waar mijn partij voor staat of waar ik zelf voor sta.
0: Dan kun je zeggen, oké, ik ga alle controle-instrumenten inzetten die ik wil. Dat stellen jullie dan als 5 leden in de oppositie voor. Maar dan zijn er 14 tegen. Sta je nog machteloos?
1: Zeker. En dat zal ongetwijfeld ook wel eens gebeuren. Dat we de aankomende jaren vanuit de oppositie het van harte oneens zijn.
0: Wat spannend.
1: En dat het 5 tegen 14 is. Ja.
2: Ja, en tegelijkertijd is het ook zo dat ook de afgelopen periode de SGP en destijds Samen Vooruit en de VVD ook best regelmatig plannen. Ook met elkaar of met een coalitiepartij hebben ingediend die niet werd gedragen door de voltallige coalitie, maar wel door een meerderheid van de raad. Dus ik denk niet dat het zo is dat de coalitiepartijen een applausmachine zijn en dat de rest maar tegen is. Ik denk dat er wel steeds beter een traditie komt van goede samenwerking. En om het werkbaar te maken, wat ik zei, is er een coalitie om in beginsel afspraken te maken.
0: Oké, we wachten af wat het wordt. Kijken wat het wordt. Spannend is ook natuurlijk de samenstelling van het college. Menig een zou daar muisje willen zijn. Hoe zich dat daar afspeelt achter de gesloten deuren.
1: Ja, Alt-Jan is dat muisje. Dus laten we vooral naar Alt-Jan kijken, heb ik het.
0: Maar Alt-Jan, dat muisje heeft de ogen dicht en het mondje dicht. Oh.
2: Laat eerlijk zijn. Ook ik zit niet overal bij. Kijk, en je weet, sommige dingen weet je in grote lijnen hoe dingen verlopen. Maar tegelijkertijd, sommige dingen zijn ook gewoon te prematuur om in die zin te delen. Of is het nog vertrouwelijk. Precies. En alles komt op zijn tijd naar buiten. En waar transparantie kan, daar betrachten we dat.
0: Je zegt prematuur. En dat klopt ook, daar heb je volkomen gelijk. Maar op straat is toch al het een en ander in gang gezet. Vooral bij de LEF-kiezers. En vooral de enthousiastkievers die zeggen, als dit college tot stand komt, dan heet de LEF in de toekomst anders. En wel de het liberaal-evangelisch verbond.
2: Ja, dat zou een enorm mooie wijziging
1: dat
2: van naam
1: zou,
2: van
1: gedachtegoed zijn. Dat zou jij vooruitgang vinden natuurlijk.
0: Dat mooi, hè?
2: Nee, ik vind de woordspeling leuk, maar nee, maar. Oprecht, ook de LEF-kiezers hebben natuurlijk hun eigen recht om een mening te vormen over het handelen van haar partij. En dan moeten ze hun mening in die zin maar ook vormen. Dat zal bij elke achterban zijn, dus dat is voor mij niet zo'n bezwaar.
0: We wachten af wat de 3 heren brouwen.
1: Ja, zeker. Ja?
2: We gaan het zien.
0: We gaan het zien. Pascal, we gaan het zien. Je hebt vast mooie muziek. Beetje opbeurende muziek.

0: Ja, we gaan verder met politiek beschouwd. En nu maken we een stap naar de veiligheidsregio. En wel de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Waar 22 gemeenten zijn aangesloten. En het gaat over een gebied van 870.000 inwoners. Dus dan heeft één regio de verantwoordelijkheid over ons allemaal. Als het gaat om hulp bieden in noodsituaties. En om de veiligheid en gezondheid van de inwoners, om die te waarborgen. En dan in dat hele gebied met 22 gemeenten en 870.000 inwoners. Ga daar maar aan staan. Dus nou vraag ik jullie simpel, de brand op het harde.
1: Ja.
0: Het moet geen derde keer gebeuren. 1970 is al een zware brand geweest, waarbij ook woningen vernield zijn. Het moet toch geen derde keer. De burgemeester heeft keurig in een column geschreven wat erg voor het hadden. Punt. Ja, maar dan zijn we toch niet. Heren, wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Nee, met de veiligheidsregio, zonder de veiligheidsregio. Gaan jullie met de vuist op tafel slaan? Dit kan niet meer.
2: Nee, maar wat de burgemeester bedoelde was natuurlijk toen om terug te blikken hoe de

0: Wat moet nou gebeuren? Wie neemt de verantwoordelijkheid? En als ik zie dat zo'n veiligheidsregio dat als missie heeft, wat ik net schetste, wie neemt dan de verantwoordelijkheid om tegen defensie, de macht van de defensie te zeggen, nou, ho,
1: kijk, weet je wat
0: dit
1: ik denk,
0: is de als, grens.
1: Je nodigt ons hier ook uit als startende raadsleden.
0: Ja, daarmee
1: is het functioneren van zo'n veiligheidsregio, zeg ik heel eerlijk, is ook nog een beetje een black box voor mij. Dat weet ik niet zo goed.
0: Snap
1: wat ik. Waar ik me wel over verbaasd heb, is inderdaad de opstelling ook van Defensie. Even misschien ook goed om maar gewoon hier te doen wat de brandweermensen en de mensen in de veiligheidsdiensten hebben gedaan die week. Dat is natuurlijk gewoon echt fenomenaal.
0: Ja,
1: dat is petje af
0: in een
1: mens hard gewerkt.
0: Compliment. En overal vandaan kwamen ze om te helpen.
1: Bizar. Echt heel mooi
0: maar
1: om te zien.
0: Maar goed, het gaat aan mij. Ja, maar jullie gaan de komende 4 jaar in. Hoe kun je dit voorkomen als gemeente?
1: En daarvan denk ik dus, als je kijkt naar Defensie en Eichelsheem heet hij volgens mij, die generaal. Die dan zegt van ja, het boeit me allemaal niet zoveel, maar wij moeten gewoon oefenen. Daarvan dacht ik, maar dit gaat natuurlijk gewoon echt letterlijk om de mensen in het harde die daar wonen. Om de natuur van de Veluwe en die is ook van ons. En daar ging ik wel op aan. En ik dacht, eigenlijk hebben we hier niet alleen onze burgemeester nodig, maar ik kan me indenken dat er heel veel gemeenten zijn die om Defensie heen liggen, die een ander belang kunnen hebben.
0: Oldebroek natuurlijk
1: alleen
0: ook.
1: Al hier. Ik kan me indenken dat je hier in VNG-verband wat met elkaar vindt. Ik denk ook dat de minister van Binnenlandse Zaken in die zin hier een rol in heeft. Dus hier moet je echt met elkaar in ieder geval duidelijker je eigen belang voor ogen hebben en naar voren brengen. Want de Defensie gaat in dit opzicht echt een beetje zijn eigen gang.
0: Ja. Een machtspositie heeft Defensie.
1: En wat daarbij dan de veiligheidsregio precies doet, dat, om eerlijk te zijn, weet ik dat niet zo goed.
2: Die coördineert in noodsituaties. Kan om veel meer gaan dan alleen brand natuurlijk.
1: Maar of dat hier nou goed ging of slecht ging, dat moet er allemaal blijken, denk ik. Dat gaan we evalueren. Maar
2: daar geven zij advies over. Dus ook lopende allerlei toestanden geven zij dus inderdaad advies over wie met wie kan samenwerken en die coördineren dat in die zin ook heel goed. Dus dat is in het kort de rol ervan.
0: Ja, Hans, je hebt gelijk. Jullie zijn beginnend. Je moet erin groeien. Je hebt 4 jaar en dit is nou, ik zeg het verkeerde woord, bijna een geschenk dat het gebeurt, dat je alert bent.
1: Ja, dat je
0: zegt in deze 4 jaar dat het niet weer wegzakt.
1: Ja, nou weet je, een maar ander punt wat bij mij bovenop kwam, want dit gebeurde nu natuurlijk in een periode van droogte.
0: Ja.
1: Maar ik denk of je nou groen bent of niet, ons klimaat verandert een beetje. Het zal vaker of heel nat zijn of heel droog. En ik dacht in het geval van droogte bijvoorbeeld, is nu op de capaciteit van het huidige brandweerkorps, zit daar in de scenario's van de capaciteitsberekening dat het steeds iets droger wordt bijvoorbeeld? Of zouden we daar wat extra moeten doen? Ik zou er wel graag ook met dit college de aankomende jaren over in gesprek gaan. Doen we hier nou de juiste dingen gezien dat het klimaat verandert? Of moeten we daarop aanpassen?
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. Maar wat overigens wel het geval is, dat de afgelopen periode, dus ruim voor de brand, is de brandweer en de verschillende hulpdiensten oefenen ook op dit scenario heel vaak. Zoals op de harde, op een defensie. Ja. Dat zijn we ook als gemeenteraad wel eens geweest. Dus het is ook niet zo dat nu dit is gebeurd. Het is natuurlijk extra week op kop. Van, joh, doen we het nog steeds allemaal op de goede manier? Wat kan anders? Maar het is ook niet zo dat er nooit op werd geoefend en dat er werd geslapen. Nee, was men ermee bezig.
0: Het gaat niet om terug te kijken en verwijten te maken. Dat is keihard en goed gewerkt door de mensen. Maar het gaat om anticiperen op ontwikkelingen. En daar hebben jullie 4 jaar de tijd voor. Anticiperen op wat op het harde gebeurd is, dat geen derde keer gebeurt.
2: Ja, op waar wij invloed
0: dat die mensen het vertrouwen hebben, de gemeenteraad werkt daaraan. En de gemeenteraad staat ook misschien met de handen omhoog, help, wat moeten we doen? Maar dan moet je toch als raad de kracht hebben om je netwerk te zoeken, om daar gezag uit te kunnen oefenen.
2: Ja, maar natuurlijk waar dat nodig is. Ja, dat is breed in alle onderwerpen zo.
0: Nou, wat me ook nog aan het denken zette, ik ga jullie even helpen. We hebben een brochure gekregen over noodsituaties. Wat we allemaal doen. En dat sommigen hebben er weer geld mee verdiend door noodpakketten aan te bieden. Er staat ook in die brochure dat er gemeenten zich verplichten om noodsteunpunten in te richten. Ik heb gelezen dat de

0: Gemeente Noord-Oostpolder deze week of een maand geleden in de dorpen noodsteunpunten heeft ingericht om te oefenen wat er gebeurt als stroom uitvalt of wat dan ook. En dat is op zich, zeg je, zij zeggen, we kunnen daaruit leren.
1: Ja, het is zo'n simulatie. Ja, daar komen
0: leren, gewoon uit. Leren. Ja. Wat gaat goed, wat gaat fout en dat in zo'n situatie iets gebeurt. Dan denk ik ook weer aan de missie van de veiligheidsregio. Jullie weten wel, van Noord- en Oost-Gelderland. Samenwerking is goed, grootschaligheid is goed, tot op zekere hoogte. Daar heeft men, las ik ook in de Achterhoek, met 200 zorgprofessionals bij elkaar gezeten. Wat gebeurt er als al onze zorginstanties zonder stroom komen te staan?
1: Ja.
0: Van ziekenhuizen tot ik weet niet wat. Dat is enorm.
1: Ja.
0: Dan denk ik, ja, maar wie organiseert iets hier in deze gemeente?
2: Ja, nee, maar in deze gemeente is voor een deel wordt dat natuurlijk al gefaciliteerd dat er inderdaad noodstroom is waar nodig. En dat zit natuurlijk in ziekenhuizen uiteraard ook. Hè? Dus die hebben we dan niet in de gemeente. Maar
0: het stroom valt uit, de radio valt uit. Ja, dat is geen drama, dan gaan wij naar huis. Maar sorry hoor.
2: Voor jullie. Nou, ik vond het best belangrijk voor, maar dat is nu voorbij al.
1: Kom jij de volgende keer nog weer aan?
0: Maar stroom valt uit. Ja, help.
2: Nee, dat klopt. En daarom zijn in die zin...
0: Ik bedoel, het moet tastbaar zijn. Het moet eigenlijk volgende maand al tastbaar zijn.
2: Nee, maar in die zin dat bij alle faciliteiten en voorzieningen die noodzakelijk zijn om het leven zo goed mogelijk door te laten gaan in zo'n situatie, zijn allerlei verschillende instanties verantwoordelijk. Dus daar heeft de landelijke overheid een bepaalde rol in. De gemeente die een ziekenhuis herbergen, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Daar zijn ook voorzieningen voor, maar het is de vraag of dat het uitgebreid moet worden. Maar goed, dat is dan weer niet een gemeenteraads.
1: Ik vind wel dat wat we van de coronaperiode hebben kunnen leren, is dat natuurlijk we gezien hadden dat we in de breedte, en ik werk in de ouderenzorg, zeg maar, dus dan in de ouderenzorg konden we zien dat we daar zeker niet op waren voorbereid. En dus heb je dat je met dergelijke simulaties natuurlijk echt wel met elkaar even kunt nagaan.
0: Ja.
1: Zijn we voldoende voorbereid?
0: Ja.
1: En in dat kader, als ik dan weer kijk naar de bestrijding van infectieziekten, wat we nu op grote schaal weer aan het afschalen zijn, dat gaat vaak mijn pet te boven, die beslissingen. Ik snap dat niet zo heel goed. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat we daar aandacht voor moeten hebben natuurlijk.
0: Dus het versturen van de brochure naar de huishoudens met waarschuwing is niet voldoende. Moet ook gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf. Maar er is ook een overheid die dan verantwoordelijk is voor mensen die zich niet kunnen helpen.
1: Zeker.
0: Daar gaat het meestal om.
1: Zeker.
0: Mensen die het niet meer weten. Nee? Nou, ik wil het even weer. Ik heb nog een punt.
1: Ja, je zet ons scherp voor de aankomende 4 jaar.
0: Ja, precies.
2: Ja, heel druk. Nog drukker dan we dachten.
0: Vandaag schijnt in de krant te staan. Ik heb het niet gelezen. Ik heb het op de radio gehoord. Op Google gelezen. En die kun je niet altijd even. Die is niet altijd even betrouwbaar. Dat de gemeente 0 asielzoekers heeft opgevangen.
1: Ja, het is een brief van de Stentor. Of in ieder geval, het is een brief van de gemeente waar de Stentor een artikel over schreef.
0: Ja, precies. Ja. Die raadsbrief hebben jullie ook ontvangen. Wij horen 138. De gemeente hoort 138 asielzoekers op te vangen. En het is wel in het verleden zo geweest dat men samen met de gemeente Oldebroek, als burgerraadslid weet je dat, een oplossing heeft gezocht. Maar door stikstof en door de vleermuizen is dat blijkbaar niet gelukt. En nou moet Elburg dus 138 asielzoekers opvangen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Waren het niet dat wij de laatste weken geconfronteerd worden met enorme gewelddadige rellen daar waar asielzoekers opgevangen moeten worden. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, en het lastige is ook om te analyseren hoe dat komt. Hè. Dus we hebben landelijk een spreidingswet natuurlijk. Die is ingevoerd met het oog van het beperken van de instroom en het vervolgens verdelen van degene die een plekje moeten krijgen. SGP landelijk was daar overigens tegen, omdat daar een bepaalde dwang in zit. En dat eigenlijk een lokale overheid dan gedwongen wordt om bepaalde keuzes te maken die wellicht om allerlei redenen, dus dat kan om faciliteiten, qua dokter, qua dus allerlei dingen met zorg, onderwijs, überhaupt de woningen moeten beschikbaar, de ruimte moeten beschikbaar zijn. Dus dat zijn allemaal vraagstukken die in die zin het lastig maken om zomaar te zeggen, nou dat kunnen wij dan even gaan faciliteren. En zo grootschalig als elders wordt bedacht, denk ik dat in Elburg lastig wordt.
0: Kijk, los ervan, daar is door Den Haag, en daar geef ik graag, is veel verwarring gesticht. En niet elke gemeente zit erop te wachten. En nu heb je de kop. Gemeente
1: het was
0: Elburg
1: natuurlijk echt een tijdje
0: nul.
1: Van, gaat hij wel door, gaat hij niet door?
0: Precies,
1: dat is zeker zo.
0: Laten we wel
1: maar
0: wezen.
1: Ik denk wel, Birgit, want dit was een thema tijdens de campagne natuurlijk. Hier hebben we ook het debat over gevoerd. Ja. En daarbij zijn er partijen uitgesproken tegen deze spreidingswet. En zeggen ook van, nou, we moeten eigenlijk niet opvangen. En er zijn ook partijen die zeggen van nou, wij Pro Elburg is natuurlijk een partij die wel gelooft in het idee van de spreiding. Maar ik zou ook zeggen, als wij dit nu zouden moeten vormgeven, dan begin je altijd eerst met kijken van nou, wat is het draagvlak onder de bevolking? Ja. Begin je het gesprek, daarna ga je kijken naar locaties, betrek je de omgeving erbij en dat is een heel traject.
0: Juist.
1: En daarvan denk ik wel, dat traject, dat hadden we in principe natuurlijk ook gewoon 2-3 jaar geleden kunnen beginnen. En dat hebben we niet gedaan. Dus we staan nu feitelijk echt op nul. We zullen nu misschien dat, waar ik een beetje voor vrees, is dat we nu onder druk van Den Haag stappen gaan zetten. Terwijl het juist een proces is dat eigenlijk heel zorgvuldig moet gebeuren. En de vraag is, omdat we het dus hebben uitgesteld, nemen we nu en krijgen we nu ook de tijd om dat zorgvuldige proces te doorlopen?
0: Ja, dus je hebt nog een half jaar de tijd om dat in gang te zetten wat jij nou schetst dan.
1: Maar een half jaar is te kort natuurlijk.
2: Maar
1: dat
2: is
1: al, eind dit jaar. Om dat proces zorgvuldig te doorlopen?
0: Eind dit jaar moet een antwoord komen volgens de raadsbrief.
1: Volgens Den Haag is dat zo, maar ik zou toch, zorgvuldigheid is hierin erg belangrijk.
0: Oké.
2: Maar het COA moet daarvoor in die zin een verzoek doen aan de gemeente. Hè? Dus dat is in die zin nog niet gebeurd.
0: Jan, merk ik bij jou wat omtrekkende beweging van ja maar?
2: Nou, nee, maar het onderwerp luistert natuurlijk nauw. Ik bedoel, in Elburg is de ruimte, dus al die redenen die ik net noemde, het draagvlak heel goed wat Hans Daniel zegt, dat ook dat moet er zijn. Tegelijkertijd mensen in nood wil je helpen, wat het natuurlijk lastig maakt, dat de landelijke overheid natuurlijk in die zin bij die spreidingswet een bepaalde belofte heeft gedaan. Ja, waar we nog niet zoveel effect van zien. En vervolgens wordt er gespreid en zijn de aantallen vrij behoorlijk. En dat maakt het natuurlijk voor heel veel gemeenten ingewikkeld. Even los van dat de rellen en het slopen van dingen en zo. Dat kan natuurlijk uiteraard niet.
0: Dus met andere woorden, dan moet nog heel wat water vloeien door welke rivier dan ook. Oké.
1: Door de beek.
0: Door de beek. We hebben toch meer sloten ook nog.
1: Gast.
2: Nou, daar komen jullie samen uit door welke beek of sloten.
1: De gracht is dan feitelijk weer de beek natuurlijk. Ja, precies.
0: Ik krijg het seintje van Pascal dat we weer afronden moeten. Dus het uur is voorbij. Ik dank jullie beiden heel hartelijk. Voor het gesprek. En wel Aart-Jan Vernooy van de SGP. En Hans Witteveen van Pro Elburg. Voor wie het nog niet weet, GroenLinks PvdA en Pascal Boer voor de techniek en de muziek. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaatmeer, op de grens van Tjaat, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
3: 105.5. Dit is Loe FM.
4: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
5: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat de Ezelsociëteit uit Zeist. Ik praat hierover met directeur Hans Zegner. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En voordat we het eerste nummer gaan draaien, zal ik de Ezelsociëteit even voorstellen. De Ezelsociëteit in Zeist is de laatste toevluchtsoord voor verwaarloosde en afgedankte ezels die nergens anders meer terecht kunnen. Hier krijgen ze de rust en zorg die ze verdienen. Wat maakt dit dier nu zo uniek? En hoe herstel je het vertrouwen bij deze gevoelige dieren? En last but not least, wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Dit en nog veel meer. We gaan beginnen met Bill Withers' Lovely Day. En in de tussentijd gaan wij contact leggen met Hans Zegner. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En als het goed is, heb ik hem aan de lijn.
1: Dat klopt, hier ben ik.
0: Hans, welkom. Wat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Je stond al heel lang op mijn lijstje, dat wist jij niet.
1: Nee.
0: Het bizarre was dat wij ontmoetten elkaar bij de bijeenkomst dierenhulpverleners van Stichting Dierenlot, waar we notabene in de rij stonden voor de presentatie van de ezelshoeven.
1: Ja.
0: En we konden er niet meer in. En dat vond ik eigenlijk aan de ene kant heel fijn. Want ik denk, dan zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken om de ezels. Maar goed, uiteindelijk mocht ik met Davy, jouw collega, gelukkig op de grond zitten. Voor jou was er nog een stoel.
1: Ja.
0: En ja, goed, zo raakte ik eigenlijk in gesprek met haar. En zei van, goh, weet je, jullie staan al zo lang op mijn lijstje. Mag ik even? Nou goed, zo is het allemaal gekomen. Dus ik ben ontzettend blij dat jij ons te woord wil staan. Ja, en ik heb eigenlijk heel veel te vragen. Dus we gaan maar gelijk beginnen, want een uur gaat supersnel. Dat zal je zo zien. Sociëteit. Ik heb dat eens even opgezocht, wat dat letterlijk betekent. En dat wordt vaak afgekort tot SOOS. En in het woordenboek staat dat het een besloten gezelligheidsvereniging is waar gelijkgestemden samenkomen. Waar komt de naam bij jullie vandaan? Is dat de reden?
1: Het is eigenlijk... De naam is bedacht door meneer Hans van den Berg.
0: Ja.
1: Die is ondertussen overleden.
0: Ja.
1: En dat is in 2021. En toen we dus hier een opvang voor ezel begonnen. En nou ja, eigenlijk de naam was dus dat het een sociëteit voor de ezels, voor de oudere ezels zou zijn.
0: Ja, prachtig. Eerst eens even over jou, want we komen zo uitgebreid over wat er allemaal bij jullie gebeurt en de hele gang van zaken. Waar is jouw liefde voor ezels, waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is eigenlijk mijn leven lang. En ik heb ook eigenlijk mijn leven lang onderhand al ezels. En ik vind het altijd, misschien is het begonnen. Pipo de Clown, weet je wel, vroeger met Mamalou en ezel Nono Nono. Ik bedoel, ja, dat vond ik altijd wel een heel leuk romantisch iets eigenlijk, als heel klein kind. En dan heb ik gezegd, van heel jongs af aan heb ik ezels.
0: Ja, geweldig. Ja, dat inderdaad van Pipo de Clown. Dat is overigens, daar zat ik ook naar te kijken als klein meisje. Dus ik herken dat. En dat is mooi dat dat daar vandaan komt. Maar jij hebt ook iets met een viool geruild voor een ezel of iets dergelijks. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oké.
1: Ja, ik wou zo graag een ezel en ik moest viool spelen vroeger. En dat vond ik eigenlijk helemaal, want dat kon ik gewoon niet. En toen uiteindelijk heb ik de viool een keer stiekem verkocht. En daar heb ik mijn eerste ezel voor gekocht toen, voor dat geld. Mijn ouders, die waren toen de tijd woedend. Later vertelden ze dat verhaal in geur en kleuren. Want het is wel een mooi verhaal natuurlijk.
0: Ja, weet je waar ik aan moet denken? Ik moest vroeger piano spelen. Niet per definitie dat het moest, want dat is niet helemaal eerlijk. Ik wilde het geloof ik wel, maar heel snel daarna had ik de liefde voor paarden ontdekt. En ik zat dan te oefenen achter dat ding. En dan hoorde ik een paard voorbij komen en dan was ik weg. Dus dat schoot ook niet echt op. Ik kon
1: de
0: piano niet verkopen omdat dat ding van mijn moeder was. Maar ik had dat graag gedaan voor een paard, dus ik herken het.
1: Ja.
0: Oh, mooi. Even, want voor de Internationale Ezeldag zijn we net te laat. Hè? Die is elk jaar op 8 mei, heb ik ergens gevonden.
1: Mm-hmm. Ja,
0: okay.
1: Klopt.
0: Wat gebeurt er op zo'n ezeldag?
1: Nou, bij ons eigenlijk niks hoor. Ik bedoel, dat is voor ons gewoon een gewone dag. Er wordt op bepaalde sites wordt het ezel een beetje groter in het daglicht gebracht en zo. Maar het is niet een soort dierendag of zo.
0: Nee, maar eigenlijk zou het gewoon elke dag ezeldag moeten zijn, of niet?
1: Hier is het iedere dag ezeldag. Want ik sta 's morgens op en ik doe het gordijn open. En daar staan ze al me aan te kijken met z'n allen. Dus. Ja,
0: heerlijk. Dus jij woont waar de ezels ook zijn?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En hoeveel ezels zijn er bij jullie?
1: We hebben er op het moment niet zoveel. Nu hebben we er 22. Pas geleden hadden we er nog boven de 40.
0: Okay.
1: En nu lopen er een stel. Doen ze altijd op vakantie, hè, in de zomer. Dan mogen ze allemaal om de beurt 2 weken het land in. Okay. Dat ze er even uit zijn. En nu zijn er, omdat ik ook Tim, die ook bij ons werkt, en Davy was ziek. En Tim was op vakantie, dus dan heb ik ook 8 eventjes op vakantie gestuurd. Dus dat ik hier niet zoveel heb. En dan is het weer voor mij iets makkelijker handelen.
0: Ja, dat kan me voorstellen, want 22 zeg jij niet zoveel. Ik heb 3 paarden en ik weet wat daarvoor moet gebeuren. Dus 22 is toch best een klus en het komt elke dag terug. En zoals jij zegt, van we sturen de ezel even gezellig met vakantie. Als wij voor dieren zorgen, dan is het niet weekend. Zo van, nou, dan doen we het zaterdag en zondag maar eens niet. En dan beginnen we maandag weer. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het is best een klus, volgens mij.
1: Het is, ja, maar ja, ik vind het heel leuk om te doen, hè. Want ik vind het net als ik zeg altijd net als een boer, weet je wel. Die is gewoon 7 dagen in de week is die met zijn vee bezig. En ja, eigenlijk dag en nacht. En dat is hier ook. Hier, ik ben er altijd, ja, ik ben er iedere dag. En maar ook 's nachts. Als ik een geluidje hoor, dan ga ik kijken of er wat is. Maar dat is ook, ja, je leeft samen met die beesten. Maar dat is ook eigenlijk heel erg leuk, vind ik.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ken het gevoel. Ik maak dan een klein zijstapje naar het paard. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Want ik heb inderdaad in het verhaal van de ezelshoeven geleerd dat paarden en ezels, ja, toch echt andere dieren zijn. Maar even terug naar jou. Want behalve dat je dit runt, ben jij hoefsmid?
1: Ja, ben ik ook nog, ja.
0: Ja. En was jij gewoon fulltime hoefsmid en ben daarna hier gekomen? Want ik weet, ja, dat zijn een heleboel vragen door elkaar, dat een hoefsmid voor een ezel iets anders is of iets anders inhoudt dan een hoefsmid voor een paard.
1: Ja, de hoef van een ezel zit iets anders in elkaar, zeg maar. En de stand is iets anders als van een paard. En er zit wel een verschil. En ik heb me echt in de jaren gespecialiseerd echt helemaal op ezels. En dat heb ik in binnen- en buitenland altijd gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou weet ik niet al je vragen meer, want je stelt er dezelfde tegelijk.
0: Nee, dat ging helemaal nergens over, dus dat mag je ook gewoon gerust zeggen. Ben jij begonnen als paardenhoefsmid of als ezelhoefsmid?
1: Nee, ik deed eigenlijk mijn eigen ezel ooit.
0: Ja.
1: En die deed ik zelf, had ik gewoon gekeken hoe smeden deden.
0: Mm-hmm.
1: En kijken. En toen ben ik heel brutaal gewoon gaan proberen. En ik had dus het geluk toen was de ezelsociëteit net begonnen. En als er een ezel doodging, dan vond ik wel een geluk, dan kon ik zo'n hoef eigenlijk helemaal uit elkaar halen.
0: Ja.
1: Want zo'n beest voelt niks meer. En daar leer je natuurlijk ongelooflijk veel van.
0: Mm-hmm.
1: Want dan kan je zien hoe ver je kan gaan en hoe zo'n hoef precies in elkaar zit. Dat is heel anders dan dat je plaatjes kijkt.
0: Absoluut.
1: En zo heb ik het eigenlijk zelf ontwikkeld. En dan kom je er ook achter dat ezels die op kleigrond staan vaak iets andere hoeven hebben. Of tenminste, dus dat de straal anders staat dan ezels, zeg maar, die in berglandschappen lopen. Die hebben weer meer een ontwikkeld straal. Dat is de vee, zeg maar, die in de hoef zit. Dat is dat is ook een beetje de rem, zou ik maar zeggen. En als jij natuurlijk op en af een heuvel moet, dan heb je meer rem nodig, zou ik maar zeggen.
0: Oké, ik vroeg me eigenlijk af, is er wel een opleiding voor hoefsmid voor specifiek ezels? Of is dat een zijstap?
1: Hier eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat er wel een cursus is in Amerika. Die wat gespecialiseerder is, maar hier eigenlijk niet. Ik was een van de weinigen. In Engeland waren er toen nog 2. En ik waren we zo'n beetje jaren geleden waren wij gewoon met z'n 3 de enige.
0: Dus
1: die echt gespecialiseerd waren in ezel.
0: Dat is eigenlijk ook best wel gek, hè? Want er zijn natuurlijk best veel ezels in Nederland.
1: Ja, in Nederland Ik schat dat ergens tussen de 3500 en 4000, 4.500 heeft op zullen zijn.
0: En hoe fix je dat dan met die voeten? Want dat kan je niet met z'n drieën behappen.
1: Nee, want het is natuurlijk, dat is, ik deed al heel veel ezels in Nederland. Ondertussen zijn er ook meerdere hoefsmeden, je hebt de vader en zoon van Zochel, die zich er helemaal al in gespecialiseerd hebben. En, dus er zijn er nu wel, en de Tim die bij ons werkt, die doet het ook. Dus, en dan heb je nog een, je hebt al meer mensen die het nu doen. En die zich echt erin gespecialiseerd hebben.
0: Oké, okay. Nou houden jullie je bezig met toch ezels die in de problemen zijn gekomen. Oudere ezels, afgedankte ezels, een afschuwelijk woord, maar het is wel wat het is. Waar komen die vandaan in Nederland? Zijn dat particulieren die zo'n dier hebben?
1: En meestal zijn het particulieren. En mensen nemen een ezel en dan schrikken ze eigenlijk dat die ezel toch heel wat ouder wordt dan dat ze gedacht hadden.
0: Aha.
1: En als jij zeg maar 50 jaar bent en je neemt een ezel en die is 3 jaar oud, ja, die ezel kan wel 30, 40 jaar worden.
0: Okay.
1: Dus die ezels, ja, op een gegeven moment kunnen mensen zijn er al op een bepaalde leeftijd, kunnen er niet meer voor zorgen en die willen dan toch dat een ezel goed terecht komt. Dus die bellen ons dan of die ezel of ezels dus bij ons terecht kunnen. Dan heb je natuurlijk nog die mensen die overlijden en dat de familie heeft zoiets van, ja, waar moeten we nou met die ezel naartoe?
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je mensen die gewoon financieel aan de grond komen.
0: Ja.
1: Dan moet de ezel ook weg. En dan heb je bij scheiding en dat huis verkocht moet worden. En je hebt natuurlijk ook nog een categorie die er geen zin meer in hebben.
0: Oké, okay, dus die ezels komen bij jullie. Nou is een ezel natuurlijk toch een dier wat vaak niet goed behandeld wordt. Ik heb dingen gezien in landen dat ik denk, oh jeetje, ik wou dat ik dat van mijn netvlies af kon krijgen, maar dat lukt niet zo hard. Dat is toch hopelijk in Nederland niet het geval? Of heb je ook dit soort schrijnende gevallen dat mensen hun dier niet goed behandelen?
1: Nou, kijk, in Nederland heb je een ander soort leed. Hè, als dat je. In Nederland gaan de meeste ezels dood aan vervetting, zeg maar. Omdat ze veel te veel eten krijgen. Of in een te nat land staan. En in het buitenland zijn het gewoon ezels die gewoon knoerd hard moeten werken.
0: Ja.
1: En mensen kunnen eigenlijk. Niet goed voor hun beest zorgen. De beesten moeten gewoon harder werken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, soms kan het ook in die landen niet anders. Hè. Het is natuurlijk heel makkelijk praten voor ons om even te zeggen hoe ze daar met hun dieren om moeten gaan. Terwijl bij ons ook hetzelfde het leed ook is, maar op een andere manier.
0: Ja, het klinkt natuurlijk een beetje in Nederland zou het dan wat makkelijker en wat leuker zijn. He, maar vaak weten wij dingen ook niet. He, zoals bijvoorbeeld mensen hebben een ezel. Dan heb ik al zoiets van, oh, moeten die niet samen zijn? He, ik weet dat bij paarden dat een paard niet alleen gehouden moet worden. Ik neem aan dat dat bij ezels ook zo is, of niet?
1: Nou ja, dat is precies hetzelfde. Ja,
0: ja. Precies. Ja. Dus daar zal ook een hoop ellende zitten.
1: Ja, nou vaak is het zo dus dat soort ezels die alleen staan. Die ezels die gaan heel veel balken. Dus dan gaan mensen er in de buurt vaak klagen. Want dat balken, dat is een enorm hard geluid.
0: Ja, ik
1: weet
0: het.
1: Dat draagt kilometers ver. En dus dan, want zo'n ezel is eigenlijk gewoon zijn soortgenoot aan het roepen.
0: Ja.
1: Die is, want het is een kudde dier, hij hoort niet alleen te zijn. En dan gaan de buurt wel klagen. En dan moet zo'n ezel vaak wel weg.
0: Oh.
1: Door de druk uit de buurt, zeg maar. En dat is dan weer het geluk voor die ezel, want meestal komt hij dan wel in een opvang of zo terecht. Soms ook niet. Dan wordt hij alweer verhandeld en doorverhandeld.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan zo meteen eens even verder op het karakter van de ezel. En, want die heeft natuurlijk de naam dat hij misschien wel niet zo slim is. En misschien klopt dat wel niet. En ook even wat waar jij allemaal verantwoordelijk voor bent. Een beetje de dagelijkse gang van zaken bij de Ezelsociëteit. We gaan even een liedje draaien. Calm After the Storm. Speciaal voor de ezels. En ik ben zo bij je terug, Hans.
1: Ja. Oké, tot zo.
0: Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezels Sociëteit uit Zeist. Hans, ja, wat ik vond, en dat is natuurlijk gewoon een open deur, is dat de associatie bij een ezel staat vaak voor niet zo slim, lui, koppig. En daar gaan we nogal prat op. Maar het leuke is dat ik jou ergens heb zien zeggen of horen zeggen ergens op het internet dat het tegendeel waar is.
1: Ja, dat klopt. Een ezel is eigenlijk een ongelooflijk intelligent dier. Ik weet zelfs van een vrouw die dolfijnen traint dat en later ook zelf ezels heeft genomen, dat zij eigenlijk schrok hoe slim een ezel is. Ik zeg in sommige dingen, om ze aan te leren, waren ze nog sneller als dolfijnen. Terwijl een dolfijn wordt gezegd dat ze het verstandelijk vermogen hebben van een kind van 11.
0: Ja.
1: Dus een ezel is heel slim. De ezel is wel zo dat hij er heel slecht laat dwingen. Een ezel moet het nutten van inzien. Dus als je, zeg maar, als je een paard is een volgzame dier. Dus als jij, zeg maar, bij een plas water komt en jij wil dat je paard er doorheen gaat, hij gaat er ook liever niet doorheen, maar hij laat zich dwingen.
0: Ja.
1: En dat is best heel knap dat hij dat ook doet, want wij weten dat zo'n plas niet diep is. Diepte kan een paard of een ezel kan dat dus niet. Die weet dat niet, zeg maar.
0: Ja, ik
1: herken en een ezel is zoiets van, nou, ik kan er omheen, dus ik ga er niet doorheen.
0: Vindt eigenlijk wel logisch.
1: Eigenlijk is het heel logisch.
0: Ja.
1: En dat heb je ook, zeg maar, als je een paard kan je longeren. Dat is dat je hem rondjes laat lopen om je heen.
0: Ja.
1: En ik denk dat een ezel denkt naar twee rondjes. Ja, ik kom steeds op hetzelfde plekje. Dus ik blijf nu gewoon staan.
0: Ik vind het eigenlijk wel ontzettend grappig. Wat jij ook vertelt, is dat ze gewoon hekjes en deuren en sloten open kunnen maken.
1: Alles kunnen ze openmaken. Dat is echt ongelooflijk. Je hebt bepaalde sluitingen die echt gemaakt zijn om heel moeilijk met een clipje, dat noem je een parkersluiting. Waarom dat zo heet, weet ik dan niet. Maar echt met hun tong weten ze het lipje omhoog te doen en de schuif open te maken. Het zijn echt houdini's.
0: Wat ik vaak zo lollig vind, is dat ze dan zichzelf niet alleen bevrijden, maar ook bij de buren gaan kijken. Zo van, nou, zal ik jou er ook even uithalen? Je ziet soms van die filmpjes op sociale media en dan denk ik, hoe hilarisch is het? Geweldig, toch?
1: Ja. Nou. En dat ze echt zoiets daar naartoe gaan om te kijken van, wat is daar te doen? Maar net als je zegt, ze kunnen deuren openmaken. Hier gaat zaterdag gaan ook al kettingen op, want de gewone sluitingen. Want ze weten ook heel goed van, jij bent in de buurt, dus dan doe ik het niet. En ik heb ze echt wel eens, weet je, dat ik echt om de hoek ging. En dan denk ik, hij is weg. En dan zie je gewoon hoe snel ze het openmaken.
0: Ja, kan je nagaan. Ik heb een slot en dat is, daar zit ook zo'n palletje. En die valt tussen twee ijzeren dingen. Ja, dat is een beetje lastig uitleggen als je niks met paarden.
1: Ja, dat is heel moeilijk uitleggen. Maar dat is die beruchte parkersluiting in stad.
0: Precies. En zij doen dat dus gewoon met hun tong. Want daar hebben wij onze vingers voor nodig. Om dat omhoog te doen.
1: Ja, en hun moeten dus met hun tong eronder zien te komen.
0: Geweldig. Ik ga het mijn paarden maar niet laten zien. Want ik zie het al helemaal gebeuren. Dat die met z'n tweeën door het bos hopsen. En zeggen van, wij gaan ook even op vakantie.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel hilarisch. Nou, eens even over de dagelijkse gang van zaken. Jullie doen dit met een aantal vrijwilligers. Jullie zijn daar toch gewoon dag en nacht mee bezig. Met hoeveel mensen runnen jullie het?
1: Nou, wij hebben ongeveer, vier mensen met mij erbij die zeg maar in dienst zijn. Paar voor 20 uur per week en ik dan 40 uur en Tim ook 40 uur. Mm-hmm. En de rest zijn vrijwilligers. Maar met zo'n 50 man doen we dit.
0: Ja, dus dat is best pittig. En ook, ja supermooi. En dan even in het begin, hè, hebben we gezegd van het is een rusthuis. Maar ik heb begrepen dat er ook wel eens dieren binnenkomen die misschien weer een goed plekje kunnen krijgen. Gaan die dan door? Dat denk ik wel, hè? Jullie houden de oude ezels, of niet?
1: Nou, wij, ezels komen binnen en eerst wil je een beetje weten hoe die ezel is en hoe die in elkaar zit. En je hebt hele oude ezels, of ezels die echt wat mankeren. die zeg maar dagelijks een medicijn nodig hebben. Die gaan wij niet meer uitplaatsen. Die mogen hun laatste dag pleiten bij ons.
0: Ja.
1: En de gezonde ezels, daar zoeken we weer een huis voor. Ja. Maar soms heb je ook al een oude ezel die het helemaal niet prettig vindt hier.
0: Okay.
1: Want als jij altijd met je ezelmaatje ergens hebt gestaan en je moet hier in één keer samen gaan wonen met 20 andere ezels, niet iedere ezel houdt daarvan. En dan weet je gewoon, en dan zoeken we daar toch, kunnen we soms daar toch een adres voor vinden. Dus dat ze met het ezelmaatje wat ze kenden of die ze hier hebben gevonden, brengen we ze toch weer naar een nieuw adres. Dat ze daar toch iets meer rust hebben.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we het zo meteen even specifiek hebben over die oudere ezels. Want die hebben natuurlijk speciale zorg nodig. En daar hebben jullie natuurlijk ook een beetje hulp bij nodig. Maar ik zat even te kijken naar... dat vind ik wel leuk om even tussendoor te noemen. De ezelambulance. Want jullie hebben een speciaal ingerichte trailer. Die ziet eruit als een paardentrailer. En nou, daarmee verplaatsen jullie ze.
1: Ja, wij hebben een auto en daarachter hangt een trailer.
0: Mm-hmm.
1: En... dat is een, ja, gewoon een soort paardentrailer is het. Alleen hij is in twee compartimenten. Dus wij kunnen, zeg maar, per keer kunnen wij vijf ezels kunnen wij in één keer laden als het nodig is.
0: Oké. Okay. Ja, goed. Even kijken hoor. Nee, we gaan. Ja, mijn collega, ik dacht, we gaan even een liedje draaien en even door. Maar er komen net nieuwe gasten binnen. Dus dat gaan we niet doen. Dan gaan we gewoon eventjes door. Nou, gemiddeld aantal ezels wat bij jullie staat is normaal tussen de 30 en de 40. En nu zijn er dus 20.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat overdag? Kunnen mensen bij jullie op visite komen?
1: Ja. Kijk, wij gaan 's morgens beginnen wij hier met de vrijwilligers. De mensen die hier werken, die zijn er al een uur eerder. Dus die hebben al gevoerd en alles. En dan om 9 uur komen de mensen, de vrijwilligers. En dan gaan we eigenlijk eerst drinken we koffie, want dat is heel belangrijk natuurlijk.
0: Heel belangrijk.
1: Even gezamenlijk. En dan nemen we eigenlijk door, want de vrijwilligers komen, de meesten komen 1 dag in de week of een halve dag in de week. Dus dan is altijd even bijpraten welke ezel er nieuw is, welke de dood is, want dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: En welke de nieuwe medicijnen hebben of zo. En zo heeft iedereen wat te vertellen. En daarna gaan we eigenlijk alles schoonmaken. Het moet er spik en span uitzien.
0: Mm-hmm.
1: Dan zetten we het terras op in de zomer. Dat maken we gezellig. En dan gaan wij om 11 uur open voor het publiek. En iedereen is welkom. Wij vragen geen entree, want ik vind het eigenlijk ook wel erg leuk dat wij... we hebben een heel mooi terras, het is een heel leuk terrein. En mensen gaan echt op safari, zeg ik altijd. Ze lopen gewoon tussen de ezel door. En ze mogen ze aaien. Behalve, echt, we leggen wel uit als een ezel wegloopt of er staat te eten. Dan moet je ze met rust laten.
0: Mm-hmm.
1: En ezels komen gewoon zelf naar je toe. En mensen kunnen ze borstelen als ze daar zin in hebben. En de mensen hebben er ook zin in. Ik heb echt heel veel mensen die heel vaak komen om. Die vinden dat zelf ook rustgevend.
0: Ja, dat is het ook. En met name die rustige dieren, dat is gewoon heerlijk. Iedereen is tegenwoordig zo gestrest. En als je dan even lekker bij die dieren kan zijn, even niks. Nou ja, en borstelen, dat werkt sowieso heel erg positief. Dus het lijkt me fantastisch.
1: Ja, en dan vind ik het dus juist leuk dat wij geen entree vragen. Dus dat het ook voor mensen met kinderen met een kleinere beurs, dat die ook een leuke middag hier kunnen hebben.
0: Geweldig. Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie open?
1: Wij zijn van 's morgens om 11 uur gaan we open en we gaan om 4 uur dicht.
0: Oké.
1: Okay. Want na 4 uur dan gaan wij, dan voeren wij het af en dan gaan de vrijwilligers om 5 uur weer naar huis.
0: Nou, hartstikke goed. Ik wilde zometeen even specifiek ingaan op de oudere ezels. Want die vangen jullie op en dan hoop ik ook dat de luisteraar een beetje begrijpt waar jullie een stukje hulp in nodig hebben. We draaien nog even een liedje en gaan dan weer verder. Dus ik ben zo bij je terug.
1: Oké, tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Hans Zichner, directeur van de Ezelssociëteit. En daar worden met name oudere ezels opgevangen. En ja, oudere ezels hebben specifieke zorg nodig om comfortabel en gezond oud te kunnen worden en zijn. En ja, Hans, corrigeer me als ik iets zeg wat niet helemaal klopt. Maar ik heb begrepen dat naast de basisbehoeften van elke ezel, een ezel op leeftijd extra aandacht vraagt voor zijn gebit, zijn gewrichten en voeding. Ben je er nog, Hans? Of is een Hans even kwijt?
1: Kwijt?
0: Ja, wacht even. Ik moet even de knop omhoog doen, Rob. Ja, Hans, hoorde jij mij?
1: Ja, ik heb alles gehoord.
0: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. We moesten even de schuif omhoog zetten. Dat valt niet mee op Hemelvaartsdag. Maar goed. Ja, het gebit, de gewrichten en de voeding. Nou, wat ik aangaf, ik heb paarden. Ik kan me van vroeger niet herinneren dat een paard bij een tandarts kwam. En een ezel denk ik al helemaal niet.
1: Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt, ja. Ja. Dat is echt in de laatste 20, 25 jaar, dus dat je daar steeds meer over hoort. En dan zie je ook, als er hier een tandarts is, dat het echt wel ongelooflijk nodig is.
0: Ja.
1: En ja. Er komen bepaalde haken op. Ja. Die tanden die slijten, maar groeien ook. Dat klinkt heel gek.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kunnen gewoon die haken, dat zijn punten eigenlijk, omdat ze scheef afslijten. Kijk, we worden allemaal ouder en als we onder onze schoenen kijken, zien we ook dat we niet meer recht lopen.
0: Nee,
1: dat is in een gebit is dat ook zo.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kan dat in hun wangen gaan steken. Dat doet ze zo ongelooflijk pijn, ja. Dus dat ze niet meer goed kunnen eten. Dus dan komt bij die oudere ezels komt zeg maar twee keer per jaar de tandarts. En die feilt zeg maar, die tanden weer goed en dat de haken weg zijn. En dat ze weer goed kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ja, ze verliezen ook tanden.
0: Ja.
1: En het is dus van groot belang dat ze veel ruwvoervezels hebben ze nodig, zeg maar.
0: Ja.
1: En daarom passen we dus voor sommige ezels. Die kunnen niet meer goed het hooi eten. Dus dan krijgen ze bepaalde voeding wat makkelijker wegkoudt. Dat we ook nat maken. En dat hebben ze, ja, anders hou je ze eigenlijk niet meer in leven.
0: Nee.
1: En dat is dus, daar zijn we dus altijd heel mee bezig.
0: Ja, en dat is best wel een behoorlijke klus. Ik vind dat best wel belangrijk om even te zeggen. Ik heb twee hele oude paarden. En dan loop je met slobbertjes. Ten eerste wordt het altijd een ontzettende bende overal. En ten tweede, moet je dat dus ook gewoon apart aanbieden. En ik kan me zo voorstellen, als je er zo'n 10 hebt van het stel wat je hebt, dan is dat best wel gewoon arbeidsintensief. Ja, want als zij niet eten, krijgen ze niet genoeg binnen gewoon.
1: Ja, ja. Dus de ezels krijgen ze morgens, worden ze allemaal apart gezet.
0: Mm-hmm.
1: Zetten we ze allemaal aan een lijn, zeg maar zeggen. Dus dat ze op hun gemak, zonder dat anderen erbij kunnen komen, dat ze op hun gemak kunnen eten.
0: Ja, heel goed. Is het bij ezels ook zo dat hun tanden helemaal afslijten als ze oud zijn? Of niet?
1: Ja. Ja, ook. Ja, het slijt af. Alleen, het slijt niet recht af.
0: Nee.
1: Dus er komen haken en scherpe randen komen eraan.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ik herken het. En het is ook niet heel erg goedkoop, een tandarts voor dieren als ezels, maar wel ontzettend belangrijk om ze goed en prettig oud te krijgen. Dan gewrichten, want dat is bij paarden ook, hè? Artrose. Is dat het enige waar ze last van hebben als ze ouder worden?
1: Nou ja, de hoeven worden slechter als ze echt ouder worden.
0: Mm-hmm.
1: Het is net als mensen. Ik bedoel, alle oude mensen hebben ook artrose. Dus dat

0: zelf kunnen opstaan. Ik heb natuurlijk in de jaren ongelooflijk veel gezien en daardoor ook geleerd. En in een kudde, in het wild, een ezel die niet goed loopt, moet achteraan de kudde lopen.
1: Ja.
0: En waarom is dat? Omdat hij anders de kudde, als hij in het midden zou lopen, de hele kudde in gevaar brengt.
1: Ja. Ja.
0: En, want een roofdier ziet gelijk welk dier er niet goed loopt.
1: Ja.
0: En dus in de natuur, als een beest niet goed is, dan wordt hij opgeruimd door een of ander roofdier.
1: Ja.
0: En ik zeg altijd, als een beest hier niet meer kan, dan moeten wij niet te lang doorgaan. Wij moeten eigenlijk dat roofdier zijn die hem uit zijn lijden verlost.
1: Ja, en je kunt een hoop ellende voorkomen, hè? Van dieren die misschien niet meer in de benen kunnen komen. Of weet ik wat voor nare dood, terwijl je er dan net niet bent. Dan is het natuurlijk zo.
0: Dat is inderdaad, maar het meest trieste is dus dat je eigenlijk niet meer bij de kudde hoort.
1: Ja, dat is waar.
0: En ik heb dat ooit gezien, omdat wij een ezel hadden die altijd een beetje in zijn eentje stond. En dan, ja, in het begin heb je dat allemaal niet zo door. Totdat die ezel een dia kreeg en blind werd. En toen zag ik dus dat andere ezels haar gewoon omver liepen.
1: Ja.
0: Want zij kon die ezels niet meer ontwijken, omdat ze niet meer zag.
1: Ach, en
0: dan is, ja, de natuur is dan bikkelhard.
1: Ja, ja. Ja, dit is wel een stuk wijsheid. Wij kunnen natuurlijk heel veel beslissen, maar het is natuurlijk gewoon in belang van het dier om het zo goed mogelijk voor het dier te doen. Ja, jee. Nog even over het eten. Behalve stro en hooi, eet een ezel, is er speciaal ezelvoer?
0: Er is speciaal ezelvoer. Dat bestaat wel, dus er zit muesli en er zitten wat granen in. Dat zou voor ons eigenlijk te duur zijn als we dat helemaal zouden voeren. Dus wij hebben vaak een eigen samenstelling. En dat varieert echt van jonge ezels, die vind ik dat die hardvoer moet eten. Dus die geef ik graag, zeg maar, kippenvoer. Waarom? Dat zijn knoordharde granen. Daar moeten ze op kouwen. Dat is goed voor het gebit. En
1: En
0: ezels die niet goed eten, ja, die geef je weer iets anders en iets zachter voer.
1: Maar geen paardenvoer. Je zou denken dat zou kunnen.
0: Ja, er is, kijk, die paardenvoer, als je paardenvoer, ja, dat is dan vaak muesli. Of het is zeg maar wij noemen dat biks, dat noem je bij paarden ook zo.
1: Ja, ja.
0: En dat is zeg maar samengesteld. Dus wij kijken wel waar, in soorten biks waar weinig suiker in zit.
1: Mm-hmm.
0: En dat geven wij aan de ezels in een combinatie met granen en muesli.
1: Oké. Nou, ik vond het leuk om nog even een paar, ja, eigenlijk onbekende feiten van ezels op een rijtje te zetten. En nou, daarna gaan we eens even kijken wat er allemaal nodig is. Want ik hoop dat we nu de luisteraar al een beetje hebben kunnen uitleggen, hè, dat het geen sinecure is om goed voor een stel ezels te zorgen. Dat er echt gewoon veel zorg nodig is. En dan heb ik het nog niet eens over de dierenartskosten die de pan uitreizen. En een BTW die gewoon van 9% naar het normale BTW-tarief is gegaan. Alles wordt duurder. En ja, met een dier kan je niet zeggen van dat kan allemaal niet. Dat gaat gewoon door. Of niet, Hans?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zo is het. Even een paar feiten, want dat vond ik wel leuk. Een paard is een vluchtdier. En dan denkt iedereen, een ezel is dat ook. Maar dat is niet zo, heb ik begrepen.
0: Nee, een ezel is een aanvaldier. Dus een ezel schrikt wel, net als een paard. En kan zeg maar 2 meter wegspringen. En maar draait zich dan eigenlijk altijd om te kijken waar die van geschrokken is.
1: Ja.
0: En dan bekijkt hij van, is dit gevaar of niet? En als het gevaar is, ja, als je niet zo snel bent als een paard, dan moet je aanvallen.
1: Ja.
0: Om jezelf te verdedigen. Ja,
1: ja, wat is dat voor verhaal over de wolf? Ik heb begrepen dat als je paarden hebt en je bent bang voor een aanval van de wolf, zeggen mensen, nou, dan moet je er een ezel tussen zetten. Of wat ik ook hoorde, is dat een koppel ezels of een kudde ezels nooit problemen zou hebben met de wolf. Is dat zo? Worden zij niet aangevallen?
0: Zij worden ook gewoon aangevallen. Er zijn natuurlijk wel verhalen, en dat speelt zich af in Amerika, en daar hebben ze hele grote muildieren.
1: Mm-hmm.
0: Of ze hebben een grote hengst, en die zeg maar één.

0: wolf kunnen verjagen. Maar een roedel wolven, daar doet zelfs daar kan een ezel ook niet tegenop. En we hebben nu al lang gehoord en gezien dat er zelfs hele kuddes ezels in Italië, gewoon dat er van een kudde van 30 ezels 15 doodgebeten zijn.
1: Echt waar?
0: En ja, en de ezels die wij zo'n beetje in Nederland hebben, is allemaal rond een meter. Nou ja, als je nagaat dat een beetje wolf is zelf 80 centimeter groot, heeft een klemkracht in zijn kaken van 1600 kilo. Nou, daar kan een ezel echt niks tegen doen.
1: Nee, nou ja, goed, als je tegenwoordig weet dat de paarden ook gewoon aangevallen worden, dan die zullen ze dan misschien niet in één keer kunnen doden, maar wel dermate verwonden dat er ook niks van overblijft.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja,
1: dat is heftig. Even over de oren, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Die denken van nou, een ezel heeft oren om je beter te horen. Maar ik heb begrepen dat die oren ook een soort airconditioning zijn.
0: Ja, dat is net als met olifanten, zeg maar. Een olifant heeft ook grote oren en daar kan die mee gaan wapperen, zeg maar. En omdat er veel aders doorheen lopen en dan kan die het zich zo afkoelen. En dat, dat heeft een ezel eigenlijk ook een beetje.
1: Mooi. En dan het uitvaartritueel. Ik heb begrepen dat ezels letterlijk als een vriendje sterft, rouwen. En ja, huilen dat ook. Maar klopt dat?
0: Nou, het is niet helemaal zoals het wel eens gezegd wordt. Het is een ezel voelt heel goed als een ander zijn maatje doodgaat.
1: Mm-hmm.
0: Dan neemt hij, en dan hebben wij niet door, maar vaak. Als een ezel zeg maar onverwachts doodgaat, dan zie je dus, dan begrijpen de anderen het niet.
1: Nee.
0: En dan is ja, het lijkt wel of de ziel er dan nog in zit. En dan gaan ze echt bij zo'n lichaam van zo'n ezel gaan ze echt lopen treuren. Maar is een ezel echt al een poosje aan het aftakelen en is stervende en gaat dan dood, dan hebben ze er vrede mee.
1: Ja. Het is dus ook voor ezels van wezenlijk belang dat ze afscheid kunnen nemen van hun maatjes.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk net zoals met paarden.
0: Het is zo, het is hetzelfde als met paarden, met mensen, met alle dieren.
1: Ja,
0: alles okay. Wat leeft. Ja.
1: Als je het dan hebt hè, over feiten van ezels, zeg je dan van dit is wel een beetje een dingetje? Of heb jij nog iets dat je zegt, ja, maar je bent dat vergeten?
0: Nee, je hebt al veel gevraagd. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu gaan we eens even wat reclame maken voor jullie. Even om te beginnen, dat halen we even terug. Mensen zijn welkom tussen 11 en 4, zei je geloof ik, hè?
0: Ja, tussen 11 en 4. En dan zijn wij echt 7 dagen per week zijn we open. 365 dagen. Oh. Dat is ons doel.
1: Dat is precies zoals het is, hè? Met zorg voor dieren. Dat is ook gewoon elke dag. Nou, dan heb ik begrepen dat er een winkel is bij jullie.
0: Ja, we hebben een winkel met ezelgerelateerde spullen.
1: Ja.
0: Dan hebben wij op zaterdag en zondag en de woensdag in de zomertijd hebben wij dat mensen mee kunnen gaan met de wandelingen met ezels. Daar gaan er ongeveer 10, 11 ezels gaan er het bos in en daar kunnen mensen zeg maar tegen betaling is het wel, want ja, dat moet er natuurlijk wel bestaan. En dan vragen wij, als mensen met z'n tweeën zijn, vragen wij €30 en dan krijgen ze een ezel mee. Maar je loopt wel in de groep met de andere ezels mee.
1: Maar
0: en dan ga je anderhalf uur het bos in.
1: Ja?
0: En, ja.
1: Dat lijkt me ontzettend leuk.
0: Dat is ook heel leuk, ja.
1: Oké. En nou even dan terug over de winkel. Want jij zegt ezelgerelateerde dingen kunnen ze daar kopen. Noem eens wat.
0: Wij hebben ezelknuffels, ezelcreme en zeepap en lippenbalsem. En nou, noem maar op qua huidverzorging. Een van de bestanddelen daarvan is ezelinnenmelk.
1: Oké.
0: Dus dan word je net zo mooi als Cleopatra.
1: Ja,
0: hè,
1: precies. Geweldig.
0: En van sjaals tot boeken. Ja, eigenlijk van alles.
1: Oké. Als het maar te maken heeft met de ezel.
0: Ja, het heeft altijd te maken met de ezel.
1: Oké, okay,
0: ja.
1: Helemaal goed. Nou, mensen kunnen denk ik, als ze nu denken van ik wil toch gewoon een beetje steunen. Ik denk wat geld overmaken. Heb je een donatieknop op de website?
0: We hebben een website en daar kan je alles vinden hoe je aan ons kan doneren. Ja.
1: Oké, okay. Noem de website maar even. Dan blijft die ook hangen.
0: Ja, dat is de website van de Ezelsociëteit in Zeist.
1: Oké, okay, helemaal goed. En dan last but not least een adoptieplan. Want ik heb begrepen dat je ook een ezel kunt adopteren.
0: Ja, ja, we hebben twee soorten. Hè. We hebben dus de pleegezel en dat is de ezel zeg maar die naar een nieuw adres gaat. En die ezel die blijft dan van ons, maar andere mensen verzorgen ze. En ik zeg altijd tegen mensen, je moet wel het gevoel houden dat het hebben dat het wel jouw ezel is.
1: Ja.
0: Dan hebben wij de adoptieezel en dat is eigenlijk een financiële adoptie. Dan adopteer je een ezel, dan krijg je een certificaat met een mooie foto van die ezel. En dan daarmee ondersteun je ons, zeg maar. En daar vragen wij €150 per jaar voor. En het is niet zo, als een ezel niet geadopteerd is, dat die dan geen eten krijgt. Hoor. Dus die €150 die die mensen betalen, dat wordt gewoon gedeeld tussen alle ezels.
1: Nou, helemaal goed. Er zijn zoveel mensen die kopen dure cadeaus. Ik zou zeggen, adopteer gewoon een ezel en geef dat nou eens cadeau aan elkaar. Dan doe je gelijk iets goeds. Hans, ben ik nog wat vergeten?
0: Ik geloof het niet.
1: Nee?
0: Nee, ja. Ja, nou ja, je hebt wat dat kunnen. Ja, ja, ik zeg altijd, ik schrijf altijd een nieuwsbrief. Dus als mensen doneren, dan krijg je automatisch ook de nieuwsbrief, als je dat wil. En dan dus zeg ik altijd, weet je, als ik een paard of een ezel of een koe of een mens of een hond zie, ach, ik knik er altijd naar, ik zwaai er altijd naar. Ik denk altijd van, of het nou naar mens of dier is, het doet iedereen goed.
1: Nou.
0: Want ja.
1: Fantastisch. Mag ik je danken voor dit gesprek?
0: Graag gedaan. Vond het erg leuk.
1: Ik vond het ook heel erg leuk. Wens je een hele fijne avond en heel veel succes met alles wat jullie doen. En doe de groet aan Davy.
0: Zal ik doen.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Okay.
1: Fijne
0: succes
1: avond.
0: Succes met je programma.
1: Dank je. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

alive. Dus dat betekent ook dat je aan je lunch toe bent. Want dat hoort er dan ook bij natuurlijk, hè? Anders gaat het leven ook niet zo lekker. En ik heb vandaag toch al een moeilijke dag. Want het is ook een speciale week voor me dat ik hier toch radio zit te maken. Want mijn schoonvader is overleden. En dat zit natuurlijk wel diep in mijn systeem op dit moment. Maar ik probeer voor jullie een gezellig programma te maken. Daar heb ik ook geen moeite mee. Want sommige zaken horen wel bij het leven, maar er is wel een hoop om te verwerken. Goed, we hebben vandaag ook schaamplaten klaarstaan. Drukwerk met Je Loog Tegen Mij. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. En Falco met Genie Part 1. Dat is dus de single-uitvoering die je kent. Drukwerk, Modern Talking of Falco. Dat zijn de schaamplaten op 16 mei 2026. Terwijl het buiten weer een lekker weertje is, maar het kan nog wat wisselvallig zijn. Van de week was dat ook al met regen en zo, wat de natuur natuurlijk hartstikke nodig heeft. Had een paar weken eerder moeten zijn toen die brand er was. Dat had die regen waarschijnlijk flink geholpen. Maar goed, dat is allemaal as is verbrande turf, zeggen ze altijd. Dus het is wat het is. Blijf lekker luisteren, gezellige muziek tot 2 uur op je radio. Daarna Noord-Veluwe Sport. Ik ben benieuwd of er überhaupt gevoetbald wordt. Maar ik heb nog geen lijst meegekregen. En ik weet dat een bepaalde elftal al hun laatste wedstrijd al hadden. Dus het kon wel eens rustig worden. Maar muziek is er altijd en radio is er altijd. Dus het komt allemaal dik voor elkaar. De Doobie Brothers zijn aan de beurt. En ze hebben de Long Train Running op Blue FM.

the Hollies. I'm down. En dat was een hele mooie uit 1975. Ik weet ook niet waar ik hem van ken. Want niet iedereen bleek op de hoogte te zijn van het liedje. Maar blijkbaar heb ik hem een keer ergens meegemaakt. En vond ik het een hele mooie song. En het is eigenlijk ook heel bijzonder. Want hij spreekt eigenlijk over een geadopteerd zijn eigenlijk. Daar gaat hij eigenlijk over. De gevoelens die een geadopteerde erbij heeft, die zit altijd in een driehoeksrelatie tussen de biologische ouders, adoptieouders en zichzelf. Daar zit altijd een relatie tussen, ook al ken je elkaar niet. En die heeft altijd impact op een mens. Dus vergis je daar niet in wat dat met een mens doet. De Hollies dus, I'm down. Het goede doel, die willen naar België. Alhoewel, ze wisten het niet helemaal zeker. Maar in 1982 waren ze er al over aan het nadenken. En dat deden ze vandaag weer bij Lou FM op de zender. En we gingen een stukje met de trein mee met de Doobie Brothers, die natuurlijk hele mooie muziek maakten. Een band die heel geweldige, fijne muziek kon produceren. En dat mochten ze vandaag nog een keertje overdoen bij Lou FM in de studio. Ja, zal ik doorgaan met het volgende? Ja, laat ik dat maar gewoon doen. Want ik ben er zelf ook een beetje in de war. Ik had al gezegd waarom. En ik probeer gewoon lekker een gezellig programma voor je te maken. Ook voor mezelf, dat leidt een beetje af in een week als deze. Vanmiddag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. En lokaal kan een klap onweer voorkomen. Het is 12 tot 15 graden bij een matige tot een zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen. En in het binnenland koelt het dan flink af naar 2 tot 6 graden. En morgen start de dag bewolkt met buiige regen. In de middag is bij buien kans op onweer. En slechts af en toe schijnt de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dat is het weerbericht voor morgen in ieder geval in het kort. En wil je daar meer over weten, er zijn natuurlijk allerlei kanalen voor. Maar laten we eerst lekker doorgaan met de muziek. Hier zijn Daryl Hall en John Oates, Maneater.

0: stuk.
1: En fluiten. Moet je ook kunnen. Niet iedereen kan het fluitje, maar in dit geval Snelle of Zoe doet het fluitje. Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet wie van de twee dat heeft gepoogd. Maar goed, dus het doet ook niet zo heel erg de zaken. Je hebt hem in ieder geval gehoord. Een gezellige van Zoe Levi en Snelle uit vorig jaar, 2025. En Terry Jacks met Seasons in the Sun uit 1974. Liedje wat natuurlijk bij mij opkomt vanwege het afscheid van mensen. En Daryl Hall en John Oates met Man Eater. Ja, die hoort de heer eigenlijk te weinig op de radio. Ze hebben ook een aantal jaren niet in de bijvoorbeeld top 2000 gestaan. En denk je, waarom niet? Want die hebben toch echt wel leuke muziek gemaakt. En er staan, ja, in lijsten wordt door mensen gestemd. En dan komen er liedjes in waar niet iedereen het mee eens is. Want dat is ook de optelsom van. Maar soms staan er inderdaad liedjes in dat denk ik, nou, die hadden er makkelijk uitgekund. En dan had er een goeie van Daryl Hall en John Oates voor in de plaats gekund. Had gekund. Maar goed, mijn stem, als ik al meedoe, telt ook maar voor één. Dus bij deze heb ik wel in ieder geval even mijn toespraakje gedaan. De schaamplaten staan nog klaar. Drukwerk met Je loog tegen mij. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Of Falco met Genie Part 1. Dus we hebben Nederland, Duitsland en Oostenrijk eigenlijk in de schaamplaat top 3 staan. Bedenk ik mij zojuist. Ja, dat soort effecten heb ik dan. Kun je niet al te veel aan doen, toch? Zullen we doorgaan met de muziek? Ja, dat is wel lekker. Laten we dat maar doen. En dan schakelen we even terug naar 1986, toen Cock Robin een succestijd had. Want daarna hebben we ze niet meer gehoord. Maar dit was hun grootste hit, denk ik. The Promise You Made hoor je hier bij Lou FM. En heb je nog andere voorkeuren? Ach, dan hoor ik ze wel. En anders draai ik ze zelf.

Scientist uit 2002. En de Moody Blues, veel langer geleden. 1967, Nights in White Satin. Er is nog een langere uitvoering van, maar dat heb ik hem maar niet aangedaan. En dan waar het allemaal om gaat, John Miles, Music. Music, daar had ik het juist achter de scherm al over met Edwin bijvoorbeeld. Ja, muziek. Ik kan het altijd gebruiken om al mijn emoties te versterken of open te maken of blij te worden of mijn verdriet goed te beleven. De muziek is eigenlijk overal goed voor, maar dat geldt dan voor mij. Dat zal niet iedereen hebben, maar ik ben blij dat ik met muziek mijn ziel altijd kan openen. Laat ik het zo zeggen. Goed, we zijn toegekomen aan het einde van het eerste uur van Op Doktersrecept. Ik schrok er zelf ook al van. Ik denk, ik ben nog maar net begonnen. Maar het uurtje zit er alweer op, dus we hebben de laatste plaat klaargezet en die gaan we starten. Want reclame nieuws en reclame komen eraan. En dan ben ik vlug weer bij je terug. Met heerlijke muziek hopelijk. En de schaamplaten natuurlijk. Drukwerk, Je loog tegen mij. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Of Falco met Genie Part 1. Kun je stemmen op Facebook, Instagram, X en Blue Sky. Onder mijn naam Bert-Jan Dokter. Laat me slapen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

een beetje met kans dat het iets te zomers is ingezet. Deze openen van het tweede uur van op Doctor's Recept Summer Night City van ABBA. Maar ja, goed. Het blijft wel een lekker liedje dus natuurlijk. Dus kun je dat ook gewoon opzetten toch? Makkelijk zat. Welkom, dit is het tweede en vandaag ook alweer het laatste uur van op Doctor's Recept. Waar we de muzikale medicijnen weer toedienen via de FM, de DAP en de andere digitale deeltjes eters die je thuis of mobiel bij je hebt. Daar is het allemaal op te ontvangen. We hebben vandaag ook een kwart voor ongeveer de schaamplaat. Die moet nog gekozen worden door jou. En we hebben vandaag drukwerk staan met Je Loog Tegen Mij. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Of Falco met Genie. Part 1, de beroemde single-uitvoering dus natuurlijk. Dus drukwerk Modern Talking op Falco in de timelines van Bert-Jan Dokter op Facebook, Instagram, X en Blue Sky. Kun je stem uitbrengen en dan weet je om kwart voor ongeveer welke van de drie de schaamplaat is geworden. Vanmiddag hebben we inderdaad ook nog wel sport op de radio. In het eerste uur gaf ik er al enige aandacht aan. Ik heb wat bericht gehad dat inderdaad van alles op de planning staat. Dus er is gewoon Noord-Veluwe sport. Alleen spelen ze vandaag dan op wat nattere velden en hebben ze wat koudere beentjes. Dat zou je half mei misschien niet verwachten, maar we hebben natuurlijk best wel een droog stuk voorjaar gehad. Dus het vocht hoort er ook een beetje bij. Daar moet je maar mee leren leven. We schakelen over naar Poco met Call It Love op de radio.

Mannen blijven kinderen, dat zeggen ze wel vaker. Nick Lowe, Have a Boy and Have a Man. Sting met het prachtige Fields of Gold, die ook door anderen wel opgenomen is. Maar ik kan er dan niet tegen, want ik ben een Sting-liefhebber natuurlijk. En Poco met Call It Love uit 89. Die hoorde je zojuist allemaal voltrekken voor degenen die dat allemaal bijhouden. De statistici onder ons, heb je dat weer kunnen noteren. Zo is dat dan ook weer eens een keer. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd overleden. Je hoort het zojuist al in het NOS-journaal. Vrijdag werd hij levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede, waar hij in zijn slaap is overleden. Zijn dood komt onverwacht en krijgt een extra wrange lading, want vandaag zou Westerweel 63 jaar zijn geworden. In de nacht van donderdag op vrijdag is Westerweel in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Zijn familie laat in een verklaring weten dat zijn overlijden, ondanks eerdere hartproblemen, toch onverwacht komt. Bas werd 62 jaar en laat 4 volwassen kinderen achter. Als familie willen we voorlopig geen persvragen beantwoorden, zodat we ons kunnen richten op het verwerken van dit grote verlies, aldus de familie. Westerweel was jarenlang actief als presentator en programmamaker binnen de Nederlandse radio- en televisiewereld. Hij maakte naam als vertrouwd gezicht en stem bij verschillende omroepen, waar hij programma's als Top Op en School TV Weekjournaal presenteerde. Ook was hij jarenlang ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting. Ook buiten zijn werk bleef Westerweel in de belangstelling staan vanwege zijn privéleven. Zo was hij van 1998 tot 2010 getrouwd met de GTST-actrice Babette van Veen. Samen kregen zij 2 zonen, Sebastiaan en Sylvijn. Na 12 jaar kwam er een einde aan hun huwelijk, waarna beide hun eigen weg gingen. Uit een eerder huwelijk had hij trouwens al 2 kinderen, Julie en Dylan. Het onverwachte overlijden van de presentator komt hard aan bij de familie, vrienden en bekenden. Westerweel laat een groot gemis achter, zowel binnen zijn familie als in de Nederlandse mediawereld. Ja, die Bas, collega van de radio. Vanmiddag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Lokaal kan een klap onweer voorkomen. Het is 12 tot 15 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen. In het binnenland koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Morgen dan start de dag bewolkt met buiige regen. In de middag is bij buien kans op onweer en slechts af en toe schijnt de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dat was het weerbericht voor vandaag en voor morgen in het kort. En hier zijn Giorgio Moroder en Philip Oakey met Together in Electric Dreams.

Cat Stevens, father and son. En Nena, het kwam helemaal uit Duitsland gereden om hier even Nur geträumt vanuit Elburg in te zingen. Het liedje waar ze in 1983 een tophit mee scoorde. En Giorgio Moroder en Philip Oakey deden het even samen met Together in Electric Dreams. Niet geheel onverdienstelijk zal ik zeggen, want ook zij hebben daar een aardig stuivertje aan verdiend. En dat mag, je maakt mooie muziek en mensen worden er blij van, dan mag je er ook geld aan verdienen. Je hoorde, of je hoorde nog niet, die komt er nog aan. De schaamplaat, want ik zie dat we nog 10 minuutjes hebben. Dan gaat die op zender komen. Dat wordt dan of druk werken met je loog tegen mij. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Of Falco, Genie Part 1. Dat zijn de keuzes van vandaag. En je kunt nog even stemmen in mijn timelines. Bijvoorbeeld op Instagram, op Facebook en op X. Het oude Twitter dus. En op Blue Sky, daar heb ik de berichten op staan. En daar kun je op stemmen. En je denkt, ja, waar moet ik dan zoeken? Je zoekt de naam Bert-Jan Dokter, vind je me op de social media. En dan kun je daar je stemmen brengen. Zo werkt dat soort zaken, toch? Ja. We zijn dus al in de laatste helft van het tweede uur van Doktersrecept beland. Dan willen we maar lekker verder gaan. En dat doen we met Freddie Mercury en Queen. Ja, het is natuurlijk gewoon Queen. Geweldige band. En Queen was natuurlijk een... Ja, meer frontzanger dan dat kun je eigenlijk niet hebben. Wat een belevenis was die man. Hier is Queen met The Show Must Go On. En zo zit het leven ook helemaal in elkaar. Maar wel pijnlijk soms.

ik zie mezelf nog op een zolderkamertje zitten met het singeltje op de pick-up. Zoals ik het nog voor me zie. Met dat roze labeltje erop. Kilroy was het volgens mij waar ze op draaiden. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Het label dan, hè. Je hoorde ook Geh nicht in die Stadt heute Nacht. Juliane Werding had ik ook op single. Maar ja, het was ook ongeveer dezelfde tijd. Want Pa kwam uit 83 en Geh nicht in die Stadt uit 1984. En The Show Must Go On van Queen uit 1991. Weten we allemaal nog wel rond de tijd van het overlijden van niemand minder dan de zanger van Queen, Freddie Mercury. En die zichzelf, denk ik, voorgoed gevestigd heeft, denk ik, vooral op het Live Aid. Dat was een hele terugkeer van Queen eigenlijk in die tijd. Maar wat een geweldig optreden. Wat een charisma had die man, zeg, op het podium. Die kon wel een publiekje opdwepen, zou ik maar zeggen. We zijn toegekomen aan het verraden van de schaamplaat. We hadden dus het netwerk geslingerd drukwerk met Jeloog tegen mij. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. En Falco kwam uit Oostenrijk met Genie Part 1. En jullie hebben een gezamenlijke erom gestreden. Met de andere luistervriendjes en vriendinnetjes. En ik kan dan alleen maar zeggen, ja, we gaan naar Duitsland toe. Nena was ook al gekomen, dus ze konden samen rijden. Modern Talking, daar heeft toch jullie grotere voorkeur vandaag. Dus ik had het eigenlijk ook wel achter jullie gezocht, hoor. Eigenlijk wist ik het wel. You're my heart, you're my soul. Hier is Modern Talking als schaamplaat, dus ga maar lekker uit je dak.

zeer toepasselijk voor mij deze week en voor anderen natuurlijk ook. En ik ga ook afscheid van je nemen. Volgende week ga ik weer meedoen met je, maar nu ga ik de rest van het weekend in. En heb natuurlijk andere dingen aan mijn hoofd om te doen. Ik neem wel afscheid van je en ik wens je heel veel liefde, heel veel samenhang. En denk een beetje aan elkaar en geef elkaar de aandacht die je nodig hebt. Want voor je het weet kan dat niet meer. En daar ben ik van de week weer hard op gewezen. Dus bij deze geef ik die les dan ook weer door. En ik neem afscheid van je door samen nog even op reis te gaan naar Wenen, oftewel Vienna. Ooit bedachte Ultrafox dat liedje en wisten zij veel dat ze er zo'n hit mee zouden scoren. Tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
4: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
7: Loop Eelco FM, Loe FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.

Even naar de klok van 2 uur op deze 16e mei. Ja, het is weer tijd voor Noord-Veluwe Sport. Een sportprogramma. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u met een aantal wedstrijden. Kijk ik even naar de wedstrijden. WAC tegen Hoogland. Ja, die wedstrijd begint eigenlijk pas om 4:30. Dus dat betekent dat Arnold wel even de voorbeschouwing van die wedstrijd in het reguliere programma van Noord-Veluwe Sport kan geven. Maar helaas, om 5 uur is het voor ons alweer einde verhaal. Maar dat is niet erg. Mocht u blijven zitten hier bij Loco, want ik ben hierbij in de Loco-studio in Wezep, dan kunt u natuurlijk de wedstrijd wel volgen. En dat allemaal in het programma van Gert-Jans Kantine. Daar zal Arnold zeker de highlights geven van die wedstrijd. De wedstrijden die u wel helemaal kunt volgen, dat zijn de wedstrijden Ovios tegen SEH. Ja, de trotse koploper tegen SEH. Het is zaak voor Ovios dat de wedstrijden gewonnen worden. Dus vandaag is 1 van die 2 wedstrijden nog. SV Het Harde voetbal tegen AGOVV. Ja, voor SV Het Harde is het natuurlijk heel belangrijk dat er nog wat punten verzameld worden om te ontsnappen aan die na-competitie. Dan hebben we de wedstrijd ULU Sport tegen DSV. Ja, DSV heeft het vorige week eigenlijk een klein beetje vergokt. Thuis tegen Elspeet werd het 1-1. Dus dat betekent dat is weer wisseling van de wacht gekomen. ZAC staat nu boven DSV, terwijl dat 14 dagen terug iets anders was. Dus DSV is een beetje afhankelijk van wat ZAC doet. Dan hebben we Oene tegen een VSCO. Bert Schipper houdt ons bij. Ja, VSCO gaat eigenlijk niet meer voor het kampioenschap. VSCO die voetbalt vandaag ook de laatste wedstrijd. En dat geldt natuurlijk ook voor ESC, EFC 58. Aart Veldhuizen houdt ons dat allemaal bij. En overigens, SV Het Harde tegen AGOVV, dat is ook via de app in John Reuring. Hou dat allemaal voor ons een beetje bij hoe dat allemaal gaat. Zoals ik al zei, er zijn nog 2 teams die tenminste hier in de buurt die nog 2 wedstrijden moeten voetballen. Dat is dus WHC en Ovios en de anderen Het Harde en DSV, WSCO en ESC en ook Noord-Veluwe Boys, die voetballen vandaag hun laatste wedstrijden in het seizoen 2025-2026.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Ja, eindelijk zijn we... Nou, eindelijk, nee. We hebben een paar plaatjes achter elkaar gedraaid. We waren nog wat met dingetjes bezig in de studio... om het alles goed vlot te laten verlopen. En het is allemaal weer gelukt. Goed, ik denk... Dank aan sowieso Julia en Gilia. Niet Julia, maar Gilia en Gerard voor het afgelopen 2 uur. Ja, dat rustgevende programma van die twee. En want nu begint het hectische van de sport te komen. En dan ben ik altijd blij dat we een zeer rustgevend programma hebben... in die 2 uur daarvoor. Ik dank ook Bert-Jan Dokter met zijn programma bij Lou FM op Dokters Recept. Maar we beginnen nu echt met de voetbal. De eerste voorbeschouwing komt van Jan van der Bos. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert-Jan. Ja, Gert-Jan, vandaag thuis in Oldebroek tegen SCA. Om 2:30 beginnen we hier. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ovios, ja, die speelt nog voor de knikkers. En SCA eigenlijk ook nog, want die kan nog zomaar voorbijgestreefd worden door een aantal ploegen onder zich. Waaronder het harde. Als die 2 wedstrijden zou winnen, dan zijn ze over SCA heen. Vooral als ze vanmiddag zouden verliezen naar Ovios. Dus voor alle beide ploegen is er belang. En daarom zal Ovios het ook zeker niet makkelijk krijgen. Want ja, SCA is ook best een goede ploeg. En zijn ze eigenlijk allemaal een beetje. Ovios die steekt er een beetje met epe bovenuit. Maar voor de rest, ze kunnen van iedereen winnen. Ze kunnen van iedereen verliezen. En dat kan vanmiddag ook gebeuren. Nou, we hebben ook nog niet vol gaan we voor het kampioenschap op. Want dan zijn we afhankelijk van Epe, wat die doet tegen Heerde. Dat merken we vanmiddag in de loop van de middag wel. Hè. Maar ja, eerst vandaag zeg ik, de eerste dingen voor Ovios is winnen. Dat is het enige wat telt. Alles wat anders is, ja, dan wordt het een lastiger verhaal. En dan ben je helemaal afhankelijk. En nu ben je eigenlijk afhankelijk van jezelf. 2 wedstrijden winnen, dan ben je ook kampioen. Ja, en dat moet vanmiddag dan gebeuren tegen SCA, die ook nog belangen heeft dus. Maar die wel hun topscorer missen, Edwin van Echteren volgens mij heet die. Maar die heeft 22 doelpunten gemaakt, maar die is geblesseerd. En die speelt vandaag dus niet mee bij SCA. Dus dat scheelt nog weer een slok op een borrel. Die heeft namelijk wel aardig wat doelpuntjes er dus in liggen voor SCA. En dat scheelt dan weer voor Ovios deze keer. Ties van Leeuwen beginnen ze mee. Dion Poltkamp, Rowin Moerenhout, Wessel van der Bost, Christian Vonderman, Jochem Tellegen, Nathan van Dommelen, Stan Poltkamp, Sam van Lohuizen... En Joep Dil, daar begint SCH de wedstrijd mee. Ovios, die begint met een verrassing in de verdediging. Arjen Hoogland, die gaat als linksachter spelen bij Ovios. Net weer terug van een blessure. Een hele lange blessure. Vorig jaar, halverwege het seizoen, is hij eruit gegaan met een knieblessure. En nu, langzamerhand, heeft hij weer meters gemaakt in de tweede. En gaat nu in het eerste als linksachter spelen. Speelde meestal op het middenveld in Ovios 1. Maar nu dus als linksachter. En verder beginnen we met Harold Ponstein. Good old Harold Ponstein. Dennis de Boer. Jori de Vries. Jasper Schut. Arjen Hoogland dus. Conny Hameling. Andy Vlier. Cornel Balk. Florian Jonker. Mike van Doever. Joey Mensink. En als wissels hebben we Jacco van Ols, Sander van der Kerk, Levi Dikhoff, Niek van der Bos, Jasper Uitslag en Sam van Koldenhoven. Dat is een beetje een half-half geval. Alleen in noodgevallen, want die heeft vorige week zijn hamstring behoorlijk gekwetsuurd. De staf Erwin Brem en volgend jaar ook, hè, en Marcel van der Beek ook, zijn allebei volgend jaar nog weer terug.
0: Oké, Oké, Jan. Dank je wel in ieder geval voor deze opstelling. Er zitten nog twee verslaggevers achter je. Dus gaan we eerst eventjes naar Geert Hartog.
1: Prima.
0: Ja, Geert, zoals Ovias nog twee wedstrijden moet voetballen, is het voor DSV vandaag de laatste wedstrijd. Tenminste, competitiewedstrijd. Wat betreft het seizoen 25-26. Ook nog kans op na-competitie?
2: Ja, goedemiddag trouwens, luisteraars en andere mensen die meewerken aan dit programma weer. Ja, ik hoop dat het de laatste wedstrijd in deze competitie is, want dat zou betekenen dat ze alsnog kampioen zijn. Dat is allemaal afhankelijk van een aantal factoren. DSV moet in elk geval zelf winnen en de concurrenten moeten verliezen of gelijk spelen. DSV moet vandaag dus tegen Uluspor. Thuis was het een 4-1 overwinning. Dat zegt niet zoveel. Ik heb de laatste 6-7 weken niet DSV gezien wat ik graag wilde zien. Dus voor mij in de lijn der verwachtingen is niet dat DSV het hier vanmiddag makkelijk gaat krijgen. En zomaar even 3 puntjes pakt. Dat moeten ze doen zonder Patrick van der Braken. Vorige keer rood gekregen. En zonder Patrick Hunestein ook rood met 2 keer geel. Wie spelen er dan wel? Doelman Dekker als van ouds in de achterhoede. 10 holes tegen met Martijn Hersusius, Wilbert van Loo en John Bos. Middenveld eigenlijk ook van ouds. Jesse van der Brink, Martijn Lieverink en aanvoerder Jeffrey Schreurs. Die vandaag misschien ook wel zijn laatste competitiewedstrijd speelt. Het kan nog verlengd worden met wat na-competitie. En in de voorhoede Arnoud Zwep, Wilber Akster en Ron Hofmeijer. Wissels houdt u van mij te goed indien nodig. Scheidsrechter is de heer Bloemendal, dacht ik, als er geen wijziging is doorgevoerd door de KVB. En vanaf 2:30 hou ik u op de hoogte van Uluspor DSV.
0: Geert, in ieder geval dank je wel voor deze voorbeschouwing voor DSV of Uluspor tegen DSV. Gaan we vlug over naar Bert Schipper. Voor de wedstrijd, eventjes kijken naar Oene, VSCO, Bert.
3: Ja, goedemiddag vanaf Sportpark De Hogekamp in Oene. Ja, zo dadelijk de wedstrijd tussen Oene en VSCO. Er staat nog het inderdaad voor op het spel voor Oene niet meer. Die kan Franken vrij voetballen. Die hebben vorige week verloren van de ERC 58 met 5-1. En daardoor waren de aspiraties voor de derde periode in ieder geval verdampt. En ERC die zal zich opstaan maken proberen om die derde periode te pakken. Maar goed, VSCO die kan nog proberen om via de na-competitie in ieder geval een promotie af te dwingen. Maar dan is het afhankelijk, want dan zal het een periode moeten gaan overnemen van de uiteindelijke kampioen vanmiddag. Maar dan moet er in ieder geval Olympia 28 nog voorbij. En als dat niet lukt, dan houdt het sowieso op. En dan is dit de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar we hopen natuurlijk nog op een verlenging. En nog in ieder geval een paar wedstrijden in de na-competitie. Maar goed, zoals ik al zei, VSCO moet in ieder geval hier winnen in Oene. Om dan eventueel kans te maken op een na-competitiepack die ze dan gaan overnemen. En het zou ook nog kunnen dat Olympia bij dikke overwinning op BSSC en EFC zou opverliezen. Dat een VSCO wint, dan betekent dat VSCO ook door is naar de na-competitie. Maar goed, erg afhankelijk dus van andere teams. En de kans is dus niet zo heel groot dat VSCO zal doorspelen in deze na-competitie. Nou goed, in ieder geval zal VSCO er alles aan doen om te proberen hier te winnen. Dat is wel een lastige klus. Want vorig jaar werd hier met 4-2 verloren. En dat seizoen ervoor werd er ook met 2-2 gelijk gespeeld. Dus winnen is voor VSCO toch best wel lastig hier in Oene op het sportpark De Hogekamp. Nou, we zullen gaan zien wat het vanmiddag gaat brengen. Spanning genoeg in ieder geval, ook in de competitie. Tempelploegen die er nog tegen onder het spel staat. En ook onderin is er nog niet helemaal een uitgemaakte zaak. Nou, VSCO komt in ieder geval binnen de lijnen met de volgende spelers. In het doel Alex Grotehuis. Verder wordt het team gevormd door Aron Sleuring, Thomas Smit, Jarno Osterweijer, Beert Modestro, Raymond van der Graaf, Jeffrey Vis, Arjan van het Ende, Jury van Boven, Dominic van der Grif, Jan van het Over. En dat zijn dus dezelfde spelers die vorige week ook gestart zijn. De beste spelers zijn bij VSCO Doelman Ronald Muis, Niels Elzeman, Robin van Ommen, Lucas Soet, Milan Eibrink en Justin Holtkamp. Een aantal spelers die afwezig zijn, dat zijn Hans van Rensselaer, Ja, die zit zijn straf uit van de tweede rode kaart die hij een paar weken terug opgelopen heeft. Matje Veldman is toch geblesseerd. En uiteraard is Daan van Weijen ook langdurig uit de relatie. De scheidsrechter deze middag is mevrouw J.W. van Vilsteren. En hij wordt geassisteerd, moet ik zeggen, door Jeffrey Pater namens VSO en Gerben Eikenboom namens Oene. Hier, zo dadelijk, op Sportpark de Hoogkamp, over 3 minuten de wedstrijd tussen Oene en VSO 61.
0: Bert, dankjewel voor deze voorbeschouwing. Ook van deze wedstrijd kreeg ik een heel mooi fotootje binnen van Aart Veldhuizen. Vanaf het burgemeester Boorden Sportpark natuurlijk, daar in Elburg. En er staat een heel groot spandoek en daar staat heel mooi op: Samen ESC sinds 1945.

Vaya con Dios en Heading for a Fall. We eindigen, zoals ik al zei, het einde van de competitie. Dat betekent voor een aantal ploegen nog 1 wedstrijd en voor een aantal ploegen nog 2 wedstrijden. En wat normaal is voor de KNVB, die laatste paar wedstrijden worden natuurlijk allemaal om competitievervalsing tegen te gaan op hetzelfde tijdstip afgewerkt. En het is allemaal om 2:30, alleen dat geldt niet voor WAC. Straks daar meer over. Pakken eerst even 3 en die zaterdag amateur voor de 3e klasse. En dan kijken we even naar de overige wedstrijden. OVJOT voetbal dus thuis tegen SEH. We hoorden het van Jan van der Bos. VVOP, die voetbalt om 2:30 tegen Hattem. Vios Vaassen tegen Groenwit 62. Teuge SP tegen Columbia. Epe tegen Heerde. Dat is voor OVJOT natuurlijk ook weer belangrijk, want als Epe die wedstrijd toevallig verliest en OVJOT die wint, dan zijn ze alsnog kampioen. Maar ja, het kan ook nog een weekje langer duren en het kan ook helemaal niet gebeuren, dat weten we niet. SV het Harde, ja, zoals ik al zei, ze moeten nog wat punten verzamelen. Die mag het thuis opnemen tegen AGOVV. En AGOVV is overigens al degradeerd. Zeg dat niet allemaal, want die jongens kunnen natuurlijk helemaal vrij voetballen, want er staat niets meer op het spel voor die gasten. Maar voor het Harde is het natuurlijk wel heel belangrijk om nog wat punten te pakken. Dan kijken we naar Hattu Hein tegen Zwartwit 63. Dat zijn de wedstrijden die gespeeld worden op om 2:30. Goed. Even kijken wie ik aan de lijn heb. Misschien dat het Geert is. We gaan eventjes kijken.

0: later de muziek er even heel rustig onder. En ik meen het al wel tot Geert er was. Geert, nogmaals, goedemiddag. Ze zijn begonnen?
1: Goedemiddag, ze zijn begonnen. Sterker nog, ze zijn 2,5 minuten onderweg. Stand nog steeds 0-0 op het mooie veld. En ook een zeer duidelijk scorebord hier in Zwolle. Uluspor, rechterkant van het veld in balbezit. Bal gaat waarschijnlijk terug, want DC stoort vanaf het begin. Die wil er eigenlijk geen gras over laten groeien. Figuurlijk dat hier in het begin al meteen schade opgelopen wordt. Uluspor is daar beter een beetje achteraan aan het opbouwen, kun je het niet noemen. Nu gaat die bal weer terug naar de keeper. Emin Zeeland, heb ik me laten vertellen. Die bal komt niet goed. Die komt wat DC betreft wel. Komt bij Ron Hofmeijer. En Ron Hofmeijer stopt in de armen van de keeper Emin Zeeland. Eerste gevaar van DSV-kant. Uluspor gaat bouwen, linkerkant van het veld. Lange bal naar voren, wordt gekopt door Bien Holstegen. Komt op het middenveld terecht bij Uluspor. Die gaat naar de rechterkant. Gaat die bal uit, neer, wordt keurig onder controle gehouden. Dat is wel iets bij Uluspor, hoor. Het is een technisch goed ploegje. Geeft ze geen kans om zaalvoetbal te spelen, want dan zou je weggetikt kunnen worden. Onderweg hier, bijna 4 minuten. Tussenstand Uluspor DSV 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Ja, zoals ik al zei, die wedstrijden begonnen allemaal om 2:30. En dat gebeurde natuurlijk ook op het Burgemeester Bodensportpark ESC tegen EFC 58. Ja, ik kreeg net een berichtje van Aart Veldhuizen, want Aart die houdt ons dat bij via de app. Dan ging het begint in ieder geval niet goed voor ESC. Kan allemaal nog veranderen, hoor. Want in 26 seconden, dus na de aftrap, 26 seconden na de aftrap, is het al 0-1 tegen voor EFC 58.

0: Heerlijke muziek van Bryan Adams en The Summer of 69. Ja, daar was ik wel een beetje nieuwsgierig. Want die summer van 69, hoe was die in Nederland? Nou, die was lekker warm. Dus ja, het is hier nog niet warm. Het lijkt hier wel herfst, maar goed. Temperaturen zouden beter worden. Eind van de week kan het oplopen tot een 27, 28 graden. Dus, korte broekje weer aan en op de fiets en niet meer in de auto. Wat ook belangrijk is natuurlijk ook voor Nederland sowieso, altijd vuil die in de lucht hangt, laat ik het zo zeggen. Goed, kijken we even naar de wedstrijden die gespeeld worden in 4C. En we hebben de eerste perikelen al gehoord van Geert Hartold en we wachten natuurlijk ook op de andere verslaggevers. Eurosport tegen DSV 61, daar staat het natuurlijk nog 0-0. Dan hebben we WSZZ tegen Wapenveld, daar staat het ook al 0-1 voor Olympia 28. Dus WSC Wapenveld, Olympia 28. Daar staat het 0-1. Dat is weer iets minder voor VSCO. Oene tegen VSCO. Elspeet om 2:30 natuurlijk ook weer tegen ZAC. ESC staat ook achter tegen EFC 58. Al na 26 seconden. En de wedstrijd Hulshorst tegen Vevo. En daar is het nog steeds 0-0. Gaan we gelijk over naar Jan van der Bos.
1: Ja, we zitten hier in de zevende minuut. De nulstand is er nog. Maar ja, dat had aan Ovius kant wel de 1-0 kunnen zijn. En SEH die kreeg net ook een hele vrije trap op een hele gevaarlijke plek. En die had zo bijna op de stip kunnen liggen. Maar de eerste dat was van Ovios. Een mooie paas van Arjen Hoogland ging er aan vooraf. Tijd weg geweest, maar hij is het nog niet verleerd hoor. En de voorzet van Jasper Schut die werd gekopt door Cornel Balk. En die bal die ging verdween met centimeters naast de verkeerde kant van de paal. Dat had bijna de 1-0 al in de eerste minuut geweest voor Ovios. Daarna dus kwam SEA, die kwam opzetten, kreeg een vrije trap op randje 16 meter. Maar de vrije trap die werd dus goed ingeschoten, maar onze Herold die had weer het hoofd geboden aan die kans van SEA. Dus zodoende zitten we nog op 0-0. En SEA die kreeg al een gele kaart direct daarna, want was een mooie actie van Florian Jonker. Die ging op links ging die er langs. Maar ja, dat vond hij nummer 14 van SEA niet zo'n goed idee. En die legde hem neer. Ik moet nog even de scheidsrechter noemen. De heer Reinen. En onze assistent Benny Stoudam, zoals altijd. En bij SEA is dat Menno van der Beek. Negende minuut, 0-0 stand.
0: Dankjewel Jan. Kijken we nog even naar de andere wedstrijden. Want er is al gescoord bij SV het harde tegen AGOVV. Ja, zoals ik al zei, AGOVV is gedegradeerd. Dus je kan eigenlijk een beetje vrij uit voetballen. En dat geldt niet voor het harde, want er staat nog heel veel op het spel voor het harde. Maar ja, ze moeten wel iets veranderen, want de stand is veranderd. Daar is het namelijk 0-1.

Working My Way Back to You, Girl. Kijken we nog eventjes naar die vijfde klasse, want ja, die hoort er natuurlijk ook bij. Hebben we het over de wedstrijd in Wilsum, moet tegen Wietem Kampen tegen Real Dronten. Dan hebben wij MVV 69 Noord-Veluwe Boys, Bas tegen VSW, in HTC tegen Zalk. Dan hebben we nog als laatste Dalen SP tegen Lemelen. Ook daar is de stand al veranderd, want MVV 69 staat thuis voor op Noord-Veluwe.

verzorgster komt het veld binnen. In ieder geval ligt daardoor het spel even stil. De man in kwestie staat alweer op. En die heeft nog wel zijn arm vast. Dat kan natuurlijk een vervelende blessure zijn als het een schouderblessure is. Maar goed, in ieder geval, we wachten even af wat dat gaat worden. Dus het spel ligt hier stil. Maar de stand is hier nog 0 tegen 0. Beide teams aardig aan elkaar gewaagd zijn. En zeker de aanval zoeken deze wedstrijd. Wellicht dat het nog een hele mooie pot voetbal wordt op deze middag. En hopelijk dat VSO aan het langste eind trekt.

0: laten Swing Out Sister even voor wat het is. Want we gaan over naar Zwolle. Ulusport DSV, Geert Hartold. Geert.
1: Ja, 17 minuten en een aantal seconden onderweg. Nog steeds die 0-0 stand. En laat ik niet te negatief doen. Maar iets van grimmigheid, zeker bij de ploeg uit de Zwolle, is daar wel te zien. Goed, Wilber Achter is net voor zijn verdediger gekomen. Gaat links het hoek in en houdt hij daar iets aan over. Misschien wel een voorzet. Ah, Jeffy Scheur stond klaar. Daar staat ook Ron Hofmeijer. Die zou hem terug kunnen leggen op Dien. Doet dat niet letter stil klaar. En dat betekent ook balbezit voor Ulusport aan de linkerkant van het veld. Dat is verkeerd. Haal uit, Martijn. Ja, dat is een slap schotje waar de doelman helemaal geen moeite mee heeft. Toch weer een van de vele aanvallen van DSV. En ik denk dat de doelman van Ulusport meer balbezit heeft gehad dan Laurens Better aan de andere kant. Nu, Martijn Assusius kopt hem naar de rechterkant van het veld. Is niet te belopen voor Dien Holstegen. Ingooi voor Ulusport, waar ik veiligheidshalve alleen maar even de naam van de keeper heb gevraagd. Andere mensen zoek ik wel op als er een doelpunt valt of iets anders wat het vermelden waard is. Ingooi, overkant van het veld. Linkerkant van het veld betekent dat. En nu komt doelman Dekker dan in actie met een heel makkelijk balletje. Hij laat hem nog even op de grond liggen, zodat hij hem meteen weer door kan spelen naar Martijn Assusius. Die gaat naar Jon Bos of die gaat door het centrum heen naar Jesse van der Brink. Die werd wel verdedigd. En komt de bal terug bij Laurens Dekker. Onderweg hier, bijna 19 minuten. Stand nog steeds bij Ulusport DSV 0-0.
0: 8 minuutjes voor de klok van 3 uur. Klein stukje muziek. Heren verslaggevers, die zijn nog niet aan de lijn. Geert natuurlijk net wel. Zoals ik al zei, SV Tartus erachter tegen AGOVV met 0-1. Datzelfde geldt voor ESC, ook achter thuis tegen EFC 58. En MVV 69, die moesten thuis opnemen tegen de Noord-Weluwe Boys. En daar staat het 1-0. Ja!

0: Jong het hart van de Bluebells. Ja, we gaan gelijk even over naar Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, 18e minuut hier, 0-0 de stand nog steeds. Ja, na die de goede begin van OVOS en van SCA is er hier even niet zo heel veel gebeurd. En ook nu nog niet aan de hand. Maar ik wou even jullie op de hoogte houden. De 0-0 stand is hier nog steeds. En ja, ik zie wel mogelijkheden voor OVOS, maar dan moeten ze wel... Misschien een tikje aanvallende gaan voetballen weer, maar dat kan aan mij liggen. Ik heb hier Gerrit naast me en die zal dat ook beamen. En dat vind ik dus een beetje bij OVOS. Als ze dan aan willen vallen, moeten ze ook met meer mensen aanvallen. En ze verdedigen heel compact, maar aanvallend doen ze dat niet. En dan sluit het middenveld ook niet goed aan. En de spits mag wel iets scherper gaan staan, vind ik.

0: van de Blue Belt. Ja, ik keek zo even op mijn computertje. En daar staat hier van... normaal gesproken dan zie ik wat er staat. De zon gaat onder zo rond 9 uur. Maar ja, hier staat alleen maar... En er staat er eigenlijk al de hele week... De regen stopt om 4:15. Dus dat betekent al zoveel regen als we hebben. We gaan even naar... In ieder geval naar Oene, Bert Schipper.
1: Ja, hier is het in ieder geval geen zonneschijn voor VSO. De donkere wolken die zich samen pakken boven de mannen van uit Oosterwolde. Want het is 1-0 geworden voor Oene en Connor. Ja, die Connor was er al bijna ingegaan. En zijn voorzet van de linkerkant die erin gedraaid werd. En bij de tweede bal net naast de doel verdween. En een van de VSO verdedigers schampte de bal nog. En dat betekent dat Connor naar uit de Connor is het uiteindelijk... Jesse Hennik die de bal binnenliep. En daarmee VSJ op achterstand zet 1-0. En ja, op de andere velden Olympia 28 staat voor. EFC 51 of 56, wat is het? Die staat ook voor. 58. EFC 58 staat ook voor. Dus ja, vandaar gaan. Dus, op dit moment zijn in ieder geval de uitslagen niet gunstig in het voordeel van VSJ. Dus nou, we hebben nog heel lang te spelen. Hopelijk dat de tijd keert. Maar VSJ op achterstand hier door het doelpunt van Jesse Hennik.

Een minuutje voor de klok van 3 uur. Dat betekent dat de eerste uur Noord-Veluwe Sport er alweer op zit. Ja, ik vind het helaas, want ik zit hier lekker bij het kacheltje en ik vermaak me hier prima. Alleen de standen moesten iets anders zijn, maar goed, dat terzijde. Goed, zoals ik al zei, na de klok van 3 uur zijn we bij u weer met een rondje langs de velden.

0: Na het nieuws een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.
1: Geen tijd om te koken, maar wel zien in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
2: Locominu.
1: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon. Duurzame energie voor iedereen.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
8: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
9: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar De Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild. Tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Breed. Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
0: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
2: Noord-Veluwe Sport, het tweede uur alweer. En dan kijken we eventjes naar de wedstrijden, want er is al in de rust ook iets veranderd. Dat betekent de wedstrijd ESC-EFC. Ik maakte u bekend dat ESC achterstond met 1-1, maar die stand is gelijk getrokken door Max Lambeding. Dus daar staat de stand 1-1. Nog eventjes iets over, heel snel nog over WHC, want die wedstrijd, alle wedstrijd begint om 2:30, alleen die van WHC begint om 4:30. Het eerste half uurtje is natuurlijk Arnold Friese nog te beluisteren voor de voorbeschouwing van dit programma. Maar ja, ons programma eindigt om 5:00. Dus dat betekent dat in het programma van Gert-Jan Wensink, Gert-Jans Kantine, de highlights besproken worden nog door Arnold van Riesen. Ja, helaas is het nou eenmaal zo. Dat komt gewoon in die vierde divisie. Daar zijn de zonamateurs bij. Soms wordt er om 6:00 gevoetbald. En nou heeft de KNVB besloten om al de wedstrijden daar om 4:30 te laten beginnen. Goed, rondje langs de velden. We gaan eerst even naar Geert Hartold.
10: Ja, en daar is wat verwarring ontstaan. Ik zie een scheidsrechter een rode kaart trekken voor iemand van Uluspor. Maar die zie ik dan ook niet het veld verlaten. Of hij gaat nu uiteindelijk eraf. Het zal zijn voor aanmerking op de leiding. Want er was geen bal of overtreding in de buurt. Ik ga ze even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Er staan er nog steeds 11 in het veld. Dus er is blijkbaar toch geen rood getrokken. Heel veel verwarring. De scheids volgens mij deed het zelf ook niet meer zo heel goed. Maar in elk geval, we blijven hier met 11 tegen 11 spelen. 35 minuten onderweg, BSV wat meer in de aanval en ook de gevaarlijke ploeg. Maar de stand is nog steeds bij Uluspor BSV 0-0.
2: Dankjewel Geert, gaan we gelijk over naar Jan van der Bos. Jan.
11: Nee. Ja, hier de 33e minuut, 0-0 de stand ook nog steeds. En het ja, er wil niet echt losbranden meer. Zoals in het begin wel even. Van beide kanten was er even gevaar. Maar overigens, de passes komen niet lekker aan. Gaan te snel met een lange bal in mijn ogen. Gaan ze proberen om naar voren te komen. En ze zijn fel zat hoor. Nee, dat is geen buitenspel, broeder. Maar ja, er is weer geen een van Ovios echt voor. Oei, een terugspelbal die op de keeper. Die moest hem met de voet nemen. En dat was dus bijna een gevaarlijke situatie voor in het doel. Maar Ovios die gaat niet lekker, vind ik nog. Te veel buiten spel staan, te veel lange ballen en te weinig voetballen. Dat vind ik in mijn ogen is dat er aan de hand. 34e minuut, 0-0 de stand.
2: Dankjewel Jan. Gaan we gelijk over naar Oene, Bert Schipper.
12: Ja, in de 33e minuut stand hier nog steeds 1-0 in het voordeel van Oene. En PSO die probeert het wel, maar heeft ook wel het meeste initiatief, is meer aan de bal. En moet dan afpassen voor de counters van Oene. Het is nu misschien Arjan van der Tende die net voor lang schiet. Dit is de eerste kans voor PSO die we echt zien. Want ik wou zeggen, het grootste probleem op dit moment is de kansen creëren aan de kant van PSO. Dat hebben we nog niet gezien. Maar dit was een mogelijkheid over de linkerkant. Arjan die de 16 meter in vloog. En vervolgens de bal net voor lang schoot. Dat was de eerste kans van PSO. Hopelijk dat nog meer volgt. Maar de stand is hier nog steeds 1-0 door de doelpunt van Jesse Hennick.

0: Ja, de eerste vocale plaat na het tijd zijn van 3 uur kwam uit Volendam. En ze noemen dit wel de Paling Sound. The Cats and Shore, He's a Cat. Zoals ik al bekend maakte, WAC voetbalde om 16:30. En dat heeft allemaal weer te maken om niet die om de competitievervalsing in ieder geval tegen te gaan. Dan kijken we even naar die wedstrijdverloop van WAC. Hoort u na 16:30. Maar de overige wedstrijden zijn PKC 83 tegen de Olde Veste. HZVV tegen AZSV. Kwik 20 tegen Heino. WAC thuis tegen Hoogland. DZC 68 tegen SDV Barneveld. ONS 9 tegen SVZW. En TVC 28 tegen NEO. Wij gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Ja, 40ste minuut, nog steeds 0-0 bij Ulusport tegen DSV. En de rode kaart net was niet voor een van de spelers, maar voor de assistenttrainer van Ulusport. Wouter zit voor Ulusport, nee. Martijn Tusjes herstelt zich, kan er wel terugspelen op Laurens Dekker. Laurens Dekker zal kort openen, denk ik, op John Bos. Nee, hij gaat kiezen voor de lange bal. Hij heeft alle tijd, als dat zal met 3-0 voorstaan. Maar nu gaat de bal toch terug in het spel. Hij gaat richting Wilber Akster. En Jeffy Schreurs loopt daar ook. Maar de bal komt bij Jesse van der Brink. Die zit, en Martijn Lieverink. Die moet ook oppassen. Want Ulusport zit er fel op hoor. DSV niet minder trouwens. Dus het is best wat dat betreft een pittig potje. Nu klopt hem door. Wilber Akster. Niet onder controle. Misschien nu Martijn Lieverink. De linkerkant van het veld. Goed zo. Daar staat Arnoud Zwep. Daar staat John Bos. Kan die uithalen? Nee, dat kan die niet. Jeffy Schreurs. Nee, waarom daar geen poeier op het doel? Maar ja, dat kan ik makkelijk zeggen, zo langs de lijn. En die bal is voor Martijn Assusius. Die houdt hem binnen, samen met Arnoud Zwep. En daar komt Jesse van der Brink. Maar nu is het wel ingooi voor DSV. Onderweg, 40 minuten en nog een 40-tal seconden. Tussenstand, Ulusport DSV, nog steeds 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Ja, ook bij ESC op het Burgemeester Bode Sportpark is de stand veranderd. Ja, de ESC heeft het omgebogen, want ze kwamen achter met 1-0. Toen Max Lambeding maakte 1-1 en in de 35ste minuut Delano Hop, hij scoorde 2-1 voor ESC.

0: Going back to my roots, Odessi. Kijken we eventjes naar de veranderingen op mijn papiertje. En er is ook zeker wat veranderd. Niet ten goede van SV Het Harde. Want SV Het Harde had puntjes nog zo vreselijk hard nodig. Tegen AGOVV ze staan achter met 2-0. We gaan over naar Jan van den Bos. Jan. Even kijken hoor. Nee, we gaan over naar Bert Schipper. Bert.
1: Ja, we zitten hier inmiddels in de 41ste minuut van deze wedstrijd. De stand van 1-0 nog op het scorebord. En ja, PSV heeft wel wat meer initiatief, maar voetbal niet lekker. Toch veel fouten. Merk je toch dat de drukte wel wat opstaat binnen het team. En ja, onnodige fouten die gemaakt worden, persoonlijke fouten. En PSV mocht niet klagen dat Thomas Pannekoek, die echt helemaal vrij stond, was zwaar over het hoofd gezien werd. Alleen op de doelman afging met de bal naast de doelschop. Ja, ook de doelman zat er nog heel iets aan van VSJ, Alex Grotehuis, waardoor de bal naast ging en VSJ goed wegkwam. Nee, echte kansen, die zijn er niet zo juist. Zelf wel een schot van te kijken van Dominique van der Grift van grote afstand, maar die had gewoon ook al kunnen doorlopen, zo de 16 meter in. Maar hij besloot toch om te schieten, maar dat was een slap schot waarop nog naast ging. Dus dat verontrustte in ieder geval Dorman, Jordi Steenbergen niet, waardoor dus VSJ nog niet echt meer gevaarlijk is op de ene mogelijkheid van dit geval Arjan van der Tende, die net voor langs schoot. En ja, VSJ zal toch anders moeten gaan voetballen om wat meer gevaar te stichten. En toch proberen die beste naar ze toe te trekken. Want de ontwikkeling op de velden, op de andere velden, zijn toch wel wat gunstiger weer voor VSJ. En het zo'n wedstrijd kan nog zomaar in één keer kantelen. En dan kan het toch zo in één keer een andere kant op gaan. En het zonnetje wel gaat schijnen voor VSJ. Maar goed, voorlopig is het hier de 1-0. En we kijken naar een blessurebehandeling aan de kant van Oene. Een van de verdedigers die in ieder geval geblesseerd is. En moet naar de kant. En wat dan mag straks waarschijnlijk het veld weer in. Maar er staat hier dus nog 1-0. We hebben nog een paar minuten op de klok. En als u mij niet meer hoort, dan mag u de 1-0 invullen als ruststand. En dan spreken we elkaar weer na de pauze.
0: Ja, en voor SV Het Harde is het natuurlijk ook een bittere pil. SV Het Harde staat al achter met 3-0 tegen AGOVV. En SV Het Harde had puntjes zo vreselijk hard nodig. Maar goed, we hopen in de tweede helft voor SV Het Harde beter gaat. Maar ik zie het een beetje zwaar in. Wat er aan de hand is bij SV Het Harde, ik weet het niet. Maar ik kreeg dus net het berichtje van John Reuring. Daar de stand al 0-3 is geworden. Wij gaan over naar Jan van den Bos.
2: Ja, de 43ste minuut. We luisteren je mee, Gert-Jan. De 3-0 bij het Harde, dat is niet best voor het Harde. Die gaan voor na-competitie, dan heb ik het idee, of niet? De 0-0 hier, 43ste minuut. Er valt niet zoveel te beleven. Nu wel, want Ovils krijgt een vrije trap op een gevaarlijke plek. Ik herinner me nog van Joey Mensing dat hij hem een paar weken geleden tegen Teugen, toen schoot hij hem van die afstand, schoot hij hem in de goal. Via een speler van een verdediger van Teugen. Maar ja, wie weet kan hij dat nu ook. Of zal Jasper schutten doen? Nee, het is Joey Mensing die schiet, maar die gaat via een bal van een speler van SEA, gaat hij over de doellijn. Dus een cornerbal voor Ovios. Jasper Schut zal die nemen, want die neemt hij altijd. Ook van rechts en van links. Maar het wordt een indraaiende bal. Kijken of dat nog wat gaat worden voor Ovios. Vlak voor rust. Zou mooier wezen als je net voor rust de 1-0 gaat maken. Jasper Schut geeft die bal voor. Komt die bal. Hoog, goede bal. Keeper die kan er niet bij, maar ook niemand van Ovios kan erbij. En de bal die wordt weggewerkt. Dus dit gevaar is voor SEA weer geweken. Ja, SEA die heeft ook nog belang bij dat als het Harde dus verliest, dan heeft SEA ook niet veel meer te verliezen tegen Ovios. Dus dat scheelt nog weer voor SEA, misschien voor Ovios ook. Ja, de andere. Ja, daar gaat Ovios. Nee, net niet. De doelman die stond attent te tippen. En zodoende. Maar Ovios die gaat nog toch wel een beetje aanzetten. Vlak voor rust. Hopelijk gaan ze daar nog wat van maken. Ik ga terug naar de studio. Okay, als er niet wordt gescoord of wat ook, dan kom ik niet weer terug voor rust. 35 minuut, 0-0 de stand.
0: Wij gaan voor de rust nog even naar Geert Hartold. Geert.
3: Ja, daar staat de klok inmiddels op 45 minuten. Maar de scheidsrechter heeft wel reden om tijd bij te tellen. Er is net een lange blessurewandeling geweest. Ook was er wat oponthoud en wat verwarring toen een rode kaart viel voor de assistenttrainer van Uluswar. Dus wij voetballen hier nog. Wilbur Axter kopt hem door. Oeh! Dat is, ja, daar kun je wel niks aan doen. Maar dat is de gele kaart voor een van de Uluswar-spelers. Ja, hij heeft zijn voeten hoog en... denk ik niet te laag hoor. Maar goed, de spel ligt hier dus weer even stil. Daar zal een blessurewandeling aankomen, vermoed ik, als Jan-Willem van Deurten komt toestemming krijgt om het veld in te gaan. En dan ligt het spel hier weer stil. Wat er nog... het hoeft niet te gebeuren. Ron staat alweer. DC mag wel een vrije bal nemen. Zit er iemand achter mij technisch?
0: Nee hoor. Ga je gang, Geert.
3: Dan maak ik die vrije bal nog eventjes af. Wilbert van Loos staat ervoor. Maar die kan misschien net zo goed ergens staan dat hij met zijn hoofd voor gevaar kan zorgen. Ron Hofmeijer lijkt hem misschien zelf wel te gaan nemen. Maar ten Lievering zou dat ook kunnen doen, een linkspoot. En hij mag in één keer, dus er staat een muurtje, maar dat staat lang, denk ik, niet op 9 meter. Maar de scheidsrechter die laat het zo. Het is geen indirecte, hij wordt nu gegooid. Jongens, ja, zo'n balletje zit veel te weinig kracht achter van Wilbert van Loo. Voorlopig hier, op slag van rust, Uluswar DSV 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Krijg ik net even een berichtje van Aart Veldhuizen. Even mijn, even terugschakelen van die telefoon. 45e minuut, Delano Hop. Hij scoort 3-1 voor ESC. Even kijken, 37 minuten voor de klok van 4. Ja, we hebben nog een poosje te gaan natuurlijk. In dit uurtje. Oh ja, wat ik nog even wilde doen voordat ik het vergeet. En dat is namelijk het volgende. Dat heb ik allemaal al gehad. Ik wilde de wedstrijden van die vierde divisie nog even met u doornemen, maar die had ik al weer gehad. Weet je wat we doen? We gaan een stukje muziek draaien. Nederlandstalig wensen in de basis. Guus Meeuwis.

Prachtig liedje van Guus Meeuwis, ja. En wensen heb ik eigenlijk ook wel. En dat betreft Sportpark Schenk in het Harde. 0-3 achter. Ja, Henkie Elskamp, hij deed toch iets terug voor SV het Harde. Zijn de ogen open gegaan op het Harde. En maken ze de tweede helft. Gaan ze dan toch nog over AGO VV heen. Stand is 1-3 geworden door een doelpunt van Henkie Veld Elskamp.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Allerliefst uit Londen. Bluff.
1: DSV die maakte de 43ste minuut. Eventjes kijken. Even kijken hoor. Heb ik het goed? Eventjes spieken nog weer. Dan... Ja, die maakte de 43ste minuut 3. Oh, de 45ste minuut maakten ze 3-1. Noteer ik ook gelijk eventjes. Weer door Delano Hop. Maar in de 45ste minuut, dus een minuut later, ging ESC die miste een strafschop. Dat wilde ik nog eventjes vermelden. Dan ga ik even kijken naar de ruststanden, eventueel die vermeld staan bij de ploegen die nu allemaal rust hebben. Dan hoop ik dat mijn computer het allemaal goed heeft, want die wil ik nog wel eens een beetje, nou niet traag, maar dan wordt dat niet doorgegeven van de vereniging. En dan komt er vaak een andere ruststand te staan. Maar ik denk dat het dit allemaal wel aardig goed is. Ovios SEA 0-0, VVOP tegen Hattem 3-0. Vios Vaassen, Groenwit 62. 0-0, Teuge SP tegen Colombia 0-0. Epe tegen Heerde nog steeds 0-0. Het harde Agio VV 1-3. Hinkie Elskamp deed iets terug naar de achterstand van 3-0. Hattoeheim tegen Zwartwit 63. Daar staat het 1-0. Dan kijken we maar direct even. Het is toch rust. En dan gaan we maar gelijk even kijken naar 4C. Hoe de vlag er daarbij hangt. Even kijken. 4C. Gaan we even kijken hoe het daarbij staat. Ja, Uluspor FC tegen DSV 61, nog steeds 0-0. WZC Wapenveld tegen Olympia 28, 1-1. Oene tegen VSCO 61, 1-0. Elspeet tegen ZAC. Ja, Elspeet die scoorde wel, maar ja, ZAC staat toch voor met 2-1. En dat is voor eventueel voor DSV iets minder. ESC, die doet het goed. Tegen EFC 58, 3-1. En dan hebben we Hulsos tegen Vevo. Daar is de ruststand 1-0.

0: Ik wist niet dat een kwartiertje al zo snel ging, want ik kreeg al een berichtje van Geert Hartold. Geert!
1: Ja, het kwartiertje is afgelopen hier, sterke nog, de tweede helft is alweer. Oeh jongens, die kan wel heel erg gauw aan de rechterkant vrij opkomen. Gelukkig staat Doelman Laurens Dekker in de weg, zodat het nog steeds 0-0 is in de 47e minuut. En DSV zal dat aan moeten doen, misschien nu met Ronhoff. Nee, linkerkant van het veld. Kan hem niet voorgeven, raakt ook de bal kwijt en Oelustvar kan aan de rechterkant uitverdedigen. Dat doen ze kort of komt er nu een lange bal? Nee, dat doen ze eigenlijk wel heel goed. Ja, als je de jongens de ruimte geeft, kunnen ze een leuk potje voetballen hoor, die jongens uit Zwolle. Nu linkerkant van het veld, hij gaat wel of niet voorbij Dien Holstegen. Het is even kijken, geen hoekschop. Wegens dat toch nog iemand van Oelustvar eraan zat. Of hij was al over de lijn voordat de bal voorgegooid werd. Laurens Dekker mag gewoon een doeltrap nemen. En daar neemt hij wel eventjes de tijd voor. DSV heeft natuurlijk nog wel even de tijd. Ze moeten zelf in elk geval winnen. Willen ze nog een kansje maken. En dan moet ZAC niet winnen. Nou, die staan wel op voorsprong. DSV staat niet op voorsprong. Dus voorlopig is er voor DSV nog geen kampioenschap in het vizier, rechterkant van het veld. Oelustvar valt weer aan. Die begint sterker in die tweede helft dan DSV. Hun voorzet is slecht. Prooi voor Doelman Dekker. Hij heeft hem teruggebracht in het spel naar Martijn Hertusjes. Die gaat hem door het midden spelen. Doet dat niet goed. Nee. Dan kun je wel voeteren op Wilber achter. Maar die bal van Martijn Hertusjes was niet goed. Martijn Lieferink. Met geel op zak. Houdt hij zich in of doet hij dat niet? Nu Arno Trep. Gooit hem voor. Veel te laag. Komt in tweede instantie wel bij Ron Hofmeijer terecht. Die zal hem voor gaan gooien. En dat gaat voor Oelustvar goed voor DSV valt. Ron Hofmeijer wel opnieuw in balbezit. Via Martin Lieferink in tweetje aangegaan met Jon Bos. Die zal hem voorgooien. Wilber Achter kan kappen, maar hij kapt naast. Onderweg hier 48 minuten en een aantal seconden. Oelustvar DSV mag steeds zoals we begonnen. 0-0.
0: Dankjewel Geert. Ja, en ook op de burgemeester Bodensportpark in Elburg is weer afgetrapt voor de tweede helft. En dat geldt, mijn lampje die gaat nu weer uit bij Jan. Die ging net eventjes aan, maar op de burgemeester Bodensportpark, zoals ik al zei, ESC tegen EFC 58. Ook daar is voor de tweede helft afgetrapt. Met een tussenstand, en dat is allemaal maar gunstig voor ESC, tussenstand van 3-1. Nu gaan we wel naar Jan van der Bos. Jan.
2: Ja, sorry. Ik had even een probleempje met de verbinding. Ja, we zitten hier in de 51ste minuut. De 0-0 stand nog steeds. En we kregen net door dat Epe op 1-0 staat. Dus mocht de OVO's hier gelijk spelen, dan hebben ze daar niks aan. Want dan gaat Epe er voorbij en heeft ook nog een beter doelsaldo. Dus dan heb je het niet meer in eigen hand. Maar daarnet Epe, SEH, die had hier een vrije bal en een cornerbal. En die werd op de van de doellijn gehaald door Corné Hameling. Dus OVO's kwam hier eigenlijk juist goed weg. En die hebben zelf, we hadden het er net over, weinig tot geen kansen. En dan gaat SEH weer. Bal wordt omfutseld bij Corné Hameling. Nou, die bal die wordt niet goed gegeven door SEA. Gelukkig voor OVO's. OVO's moet wel wakker gaan worden. Want als ze zelf wat willen, dan moeten ze wel gaan aanvallen. En dan moeten ze wel fatsoenlijke aanvallen krijgen. Want dit lijkt toch niet alles. 0-0 stand, 52e minuut. Wie?
3: 2-0
2: Epe. Epe staat al met 2-0 voor. Dus daar hoeven ze niet op te wachten. OVO's moet zelf gaan voetballen.
4: Dus OVO's kan sowieso geen kampioen vandaag.
0: Dus OVO's kan sowieso. Ja, ik hoor daar zo een stem achter.
2: Ja, hey, Geert-Jan. Geert-Jan.
0: Ja.
2: Bij de dag.
0: Jazeker.
2: Met dat ik weg wil gaan, scoort OVO's hier ook de 1-0. Ja, Epe hoeven niet meer op te rekenen dat die gelijk spelen of verliezen. Dus als we kampioen willen worden, zal het waarschijnlijk volgende week moeten worden. Maar dan moeten we eerst hier winnen. En Gerrit, weet jij wie er maakt?
5: Andy Vlier
2: maakt de 1-0 voor OVO's hier in de 53ste minuut, Geert-Jan.
0: Oké, okay, Jan. Mooi even in de uitzending, hè? Op de valreep. En ik hoor het op de achtergrond. Vlier, juist. Ja, Jan.
2: Andy Vlier, ja.
0: Ja, oké. Okay. En bij ESC, daar heeft ESC 58 iets teruggedaan. ESC stond voor met 3-1. Daar is de stand gewijzigd in 2-3. Stukje muziek gaan we doen. Bangeraard, Rob de Nijs.

0: Zoals ik al zei, een stukje muziek. En dat klopt ook wel, want we gaan direct over naar Bert Schipper. Bert!
1: Ja, we zijn net begonnen aan de tweede helft. Ik heb trouwens ook een echo, maar goed. We zijn net begonnen in de tweede helft, dus van vrij laat. We hebben ook een blessurebehandeling in de eerste helft. Een bal die Aaron Slurk tegen zijn hoofd kreeg. En uiteindelijk in de tweede helft ook niet meer binnen de lijnen verschijnt. Voor hem speelt nu Justin Holtkamp. Verder heeft VSU ook nog gewisseld. Jeffrey Vis en Jury van Boven zijn uit het veld. En voor hen spelen nu Niels Elzeman en Robin van Ommen. Dus drie wissels aan de kant van VSO. En VSO, drie wissels, ja. En VSO, ik had er op, ik had gehadoneerd dat er drie zijn, maar ik had er al drie aangegeven. Maar goed, VSO zal proberen op een ander vaatje te tappen om proberen die 1-0 achterstand op te zetten in haar voorsprong. Want dat zou ze in ieder geval kunnen helpen om eventueel de nacompetitie te voetballen. We zijn inmiddels 2 minuten onderweg in de tweede helft. De stand dus nog steeds 1-0 in het voordeel van

0: die we meegemaakt hebben deze wedstrijd. Ja, het ging niet heel geweldig aanvallen. Maar ja, je hoeft maar één keer te scoren en je staat voor zo nu dan. Want SCA die is ook niet aanvallend heel sterk. Maar een paar keren zijn ze wel gevaarlijk geweest hoor. En ik hoop dat OVS ook nog verder doorgaat. En dat ze aanvallend beter gaan voetballen. Want daar komen geen goede passes. En hier ook weer een balletje wordt zo weggegeven aan SCA. En ja, nee, dat is een doeltrap, zegt Benny Stoudam. Het is nog niet geweldig van OVO's kant en ook niet van SCA kant. Maar de belangen zijn misschien wel groot. De stand is mooi voor OVO's en dan moet je het volgende week afmaken. En zolang Epe blijft winnen, dan moet OVO's ook winnen. Dus ik hoop dat ze wat meer aanvallen. Dat ze misschien wat meer ruimte krijgen. Omdat SCA ook aanvallend wat meer gaat doen. Maar ja, die hoeven ook niet zozeer. Oh, daar gaat iemand, Mike van Toever, die...
1: Zo goed zijn.
0: Die, ja, dat doet hij zelf volgens mij. Maar die tikt zichzelf aan bij een tegenstander. En de bal die wordt niet uitgespeeld. Want ja, SCA die denkt ook van we gaan gewoon door. Nou, bal op de nummer 20. Een lange aanvaller is dat van SCA. Maar ja, er komt niet heel veel uit. En Balk die gaat ook weer terugzakken. Dus ik hoop niet dat OVS dat weer gaat doen. Ja, geeft hij mooi, pakt hij die bal af. Maar krijgt hij hem niet langs de tegenstander weer heen. SCH die krijgt nu wel haast. Dus ik denk dat die nog wat willen. En dan moet OVS op gaan letten. En zelf proberen aanvallend wat te gaan doen. Ik vind het, wat dat betreft is OVS onder de maat. Vind ik tegen SCH, een ploeg als SCH. Zo, een schot van net over de middenlijn van de laatste man van SCA. Die gaat hier een half metertje over. Maar ik denk niet dat je daar Herbert Ponstein mee verrast. Maar hij ging wel richting de goal. 61ste minuut, 1-0 hier de stand nog bij OVS tegen SCA.
2: Oké, Jan, dankjewel.

kregen we net even een appje van John Reuring, SV het harde AGOVV. Ja, het gaat niet goed met het harde. Dat wordt waarschijnlijk na competitie, want AGOVV scoorde net weer. En de stand is nu 1-4.

0: That's the way I like it, Casey and the Sunshine Band. We gaan over naar Geert Hartold. Geert.
1: Ja, hallo Chad. Balbezit rond de 16, Wilbert Akster. Nee. 30 een voetje van iemand van Oeluswar ertussen. En de doelman kan makkelijk de bal terugbrengen in het spel. Dat doet hij via zijn linksback. Zal hem waarschijnlijk ook terugkrijgen. Nee, er stond nog een vrije verdediger. En die trapt hem snel naar voren. En daar moet Wilbert van Loo handelend optreden. Dat doet hij goed. Maar de paas is niet goed. Komt niet bij een van de DSV-jongens terecht. En misschien nu wel. Dat gebeurde onder het oog van de scheidsrechter, die er nu eens een keer wel bovenop stond. En DSV mag een vrije bal gaan nemen. Een metertje of 3-4 voor de middenlijn. Martijn Stusius gaat dat doen. Maar hij wacht eventjes. Omdat misschien de voorwaartsen een beter plekje hebben gevonden. Hij gaat hem helemaal terugspelen naar de keeper. Nou ja, helemaal. Laurens Dekker is uit zijn doel gekomen. Staat zo'n beetje in de middencirkel. En speelt hem nu richting. Nee jongens, dat is dan een bal van niks. Daar kun je zo lang over nadenken en dan volgt er zo'n paas. Onderweg 60 minuten, bijna 61 minuten. En

0: nog steeds hier bij Oeloesvoor, DSV 0-0.
1: Dankjewel, 5 minuten voor de klok van 4 uur. We gaan nog even naar Geert, af naar Bert Schipper. Bert?
2: Ja, hier is de stand nog 1-0. En ja, PSU is nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. En probeert in ieder geval de wedstrijd wat toch vet meer naar zijn toe te trekken. En wat ook dreigend, daar hebben we een grote kans gezien voor Arjan van der Tende op aangeven van Niels Ilseman. Maar de zachte korte hoek, maar daar stond ook de doelman. Zodat in ieder geval een doelpunt voorkomen werd. Aan de andere kant kwam PSU goed weg, want ja, die geeft ook meer ruimte weg. Dat betekent dus dat op een gegeven moment ruimte ontstaat voor Oena en ook kansen. En het was in dit geval Jasper Mossert, die via de kuts de bal net langs naast het doel zou gaan. En daar kan VSO heel goed weg. Ja, dit is een wedstrijd. Het kan beide kanten op. Maar VSO moet met maar meer naar voren toe. En zal daardoor wat meer ruimte weggeven. Maar de stand is hier nog 1-0. En hopelijk dat VSO het lukt om in ieder geval die gelijkmaker te scoren. En misschien daarna eroverheen. Maar we hebben nog maar een kwartiertje gespeeld in deze eerste tweede helft. En nog een half uur te gaan. Dus er is toch van alles mogelijk in deze wedstrijd. 1-0 nog voor Oene.
1: Mooi, voor de klok van 4 uur kunnen we nog mooi even naar Sportpark Bovenmolen. Jan van den Bos.
3: Ja, de 64e minuut loopt hier en 1-0 de stand nog voor OVOS. Daarnet een wissel. Ik denk dat Arjen Hoogland, dat die moe was gestreden. En zo hebben we dus... Oei, die had bijna kans, weer een kans voor OVOS. Bal voor, ja, nee. Nog niet. Dat, ik denk, hij gaat erin tot 2 keer toe, maar nee. Via de paal nog weer eruit enzovoort. Oh, daar had OVOS bijna op 2-0 gestaan. Ik meldde net dat Arjen Hoogland dat die eruit gegaan is, moe gestreden. En het is zijn eerste wedstrijd weer, dus ja, dat kun je verwachten dat hij daar moe in is.
1: Jan, ik ga je eventjes ik ga je eventjes onderbreken. Geert Hartold, hij heeft een doelpunt. Geert?
0: Ja, dat doelpunt is voor de luisteraars aan de verkeerde kant van de score. Oeloesvoor is hier op 1-0 gekomen. De naam, dames, zullen jullie nog even zeggen? Talia Steenberg of zoiets. Ik heb hier wat meisjes naast me die dat precies weten. In elk geval, het is voor de Turkse ploeg. Die staan nu met 1-0 voor hier. En DSV zal er alles aan moeten doen om eerst nog maar langzij te komen. En daarna misschien toch kijken of die 3 punten naar Doornspijk kunnen. Onderweg, 64 minuten voorsprong voor Oeloesvoor van 1-0.
1: Oké, Geert, dankjewel. Gaan we toch nog even naar Jan van den Bos toe. Jan?
3: Ja, in de 1-0 staat hij nog 66 minuut lopen. En in de 60e minuut, joh, daar had SEA de kans. Een geweldige volley weer. En weer is onze Harold Bonstein is er met een geweldige redding hield hij OVOS op de 1-0. En daarnet dus de 2-0 voor OVOS. Ik moet even rustig praten, want Gerrit die had even een paar wissels van SEA. Vandaar dat ik even rustig praatte. Maar OVOS daarnet bijna de 2-0. Hier komt de SEA. Nee, gelukkig gaat die bal net over van SEA. Mooie voorzet. Nummer 14 die kon die bal inkoppen, maar niet op goal. Dus gelukkig dat de 1-0 hier nog staat. Maar OVOS moet wel opletten hoor. Want SEA gaat steeds meer en meer de aanval zoeken. Misschien dat ze zelf dan ook de kansen krijgen. Als ze slim zijn, dan gaan ze dat wel doen. Maar het is hier nog wel even billen knijpen af en toe. Want SEA die krijgt ook zijn kansen. Dus die 1-0, hopelijk houden we die vast. Is lang genoeg aan de rust, of tot aan de reclame, Gert-Jan, of moet je nog even door?
1: Nee, we hebben nog een minuutje voor de reclame, Jan. En dan gaan we over naar de klok van 4 uur. Aangezien dat er geen doelpunt is gescoord, komen we straks na de rust even terug voor een rondje langs de velden. Goed, eventjes snel. OVOS SEA 1-0. SV Het Harde, AGOVV 1-4. Ulusport DSV 1-0. Oene VSCO 1-0. ESC tegen EFC 58 3-2. En MVV 69 staat nog steeds op 1-0.

0: Maar nieuws, een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.
1: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
2: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
1: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
2: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
4: Locomenu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, 9 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 10,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
9: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
0: Loco FM, Blue FM, welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
11: 16 april, u luistert nog steeds naar Noord-Veluwe Sport. Dat vanaf 2 uur tot de klok van 5. Straks nog iets over WAC. Voor degene die later heeft ingeschakeld, want die wedstrijd begint om 16:30 pas. Goed, we gaan even een rondje langs de velden doen. En ik merk dat er één geweld heeft en dat is Jan van der Bos. Jan.
4: Ja, nou ja, dan ga ik als eerste. Goed.
11: Oké, prima.
4: De 74e minuut is het 1-0 de stand nog steeds bij OVOS. En als het zo doorgaat, dan moeten ze toch nog steeds opletten. Hier gaat weer SEA en weer Harold Pons zijn op de goede plek. En het was nog een schotje, niet echt een hard schot. Maar ze kan die nummer 2, dat is de linksback van SEA, die kan ook maar zo opkomen en die kan ook maar zo schieten. Ja, en OVOS zelf, die presteert dat daar niet veel tegenover. Jasper Uitslag is in het veld gekomen en Levi Dikhoff. En gaat Jasper Uitslag. Oei, oei, oei, oei. Bijna een eigen doelpunt van de SEA. Jasper Uitslag, die ging er vandoor en die kreeg die bal voor. Alleen, er was alleen iemand van de SEA, maar die zou bijna achter zijn eigen doelman werken. Levi Dikhoff zit erin en eruit gegaan zijn Florian Jonker en Jasper Schut.
12: Die bal van Jasper.
4: 75e minuut, 1-0.
11: Jan, je bent Hallo. Er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
11: Oh, ik had gelijk het lijntje even openstaan van Arnold. Van Arnold komt straks om 16:30. Ja, en die was ook een beetje nieuwsgierig hoe het stond bij de andere velden natuurlijk. Dus,
4: Ja. Nou, we staan nog goed nog aan de goede kant van de score, Gert-Jan. Ja, even een vrije trap misschien dat ik die even mee kan nemen.
11: Ja hoor,
4: je bent nog tegen. Mooie bal voor. Oké. Dan... Jori de Vries die pikt die bal op. Maar ja, OVOS krijgt die bal weer. Levi Dikhoff gaat daar alleen. Oei! Half metertje naast. Goeie poging van Levi Dikhoff. En alleen aan de verkeerde kant van de paal. 75e minuut hier. 1-0 de stand nog steeds voor OVOS.
11: Oké, Jan, dankjewel. Dan heb ik eventjes kijken. Dan heb ik, weet je wat we gaan doen? Even een stukje muziek. Want ik had gehoopt dat de heren... Oh nee, we hebben Bert Schipper al gelijk voor het rondje langs de velden. Bert. Nee, Bert is alweer weg. Nee, Bert. Nu is Bert weer terug. Bert?
13: Yes, ik
11: ben Ja, er. Daar is Bert.
13: Ja, we zitten hier, dacht ik, een minuut of 20 in deze wedstrijd. Dus we hebben nog een heel tijdje te gaan. De stand is nog steeds 1-0. En we zagen juist een goede kans voor Niels Elsman. Die de bal net naast kopt. VSO drinkt wel aan. Maar dat moet oppassen natuurlijk ook voor de counters aan de kant van de Oene. Want die zijn ook niet van enig gevaar ontbloot. Dus vanuit gaan moet VSO in ieder geval op zijn tellen passen. Zodat ze niet verder een tik krijgen door de tegendoelpunt. Maar ja goed, uiteindelijk moeten ze wel proberen om die score te... in ieder geval de gelijkmaker te scoren. En ook als ik even kan, ook die overwinning. Alhoewel, ik heb ook begrepen met eventueel een nederlaag. En afhankelijk van de standen op de andere velden, zou het nog maar zo kunnen, dus daar vind je zich ook nog plaats. Maar goed, dat gaat allemaal op doelsaldo en dit en dat is allemaal mits en maren, dus laten we ervan, dat soort bespiegelen ons maar even van onthouden. VSO moet gewoon proberen hier die wedstrijd te winnen. Het zonnetje gaat hier wel schijnen. Ik hoop dat het zonnetje ook voor VSO gaat schijnen. Het lukt er nu niet echt om grote kansen te creëren en dat is denk ik vandaag ook wel een grote probleem. Dus de verdienste natuurlijk ook van Oene dat ze in ieder geval makkelijk, al vrij makkelijk stand houden tot nu toe. Stand dus nog steeds 1-0 in het voordeel van Oene en we hebben nog zo'n 25 minuten te spelen.

0: Ja, zoals bekend begint de wedstrijd WHC tegen Hoogland. Ja, en Arnold vond het niet zo fijn. Die had natuurlijk ook de wedstrijd gelijk gehad. Liever gehad met de andere wedstrijden. Maar ja, helaas is dat niet zo. En dat heeft allemaal weer te maken met de Noord-Veluwe Sport, de uitzending daarvan. Maar in ieder geval, we hebben Arnold aan de lijn. Arnold, je had in ieder geval een opstelling.
1: Van Noord-Veluwe Sport, terwijl hier op Sportpark Wildersingel de kampioenen worden gehuldigd van de jeugd van WHC. Onder luid applaus een rondje maken langs het veld. Doe ik vast de voorbeschouwing. Goed, WHC speelde vorige week gelijk uit tegen Neo. 0-0. En deed dat de uitwedstrijd die werd gespeeld om 6 uur. En Hoogland, het verloor van Kwik 20 met 1-2. Dat WHC aan een puntje genoeg heeft vanmiddag om zich te handhaven in die vierde divisie tegen. Dan gaan we eens kijken of WHC dat dan gaat lukken. En misschien wel een mooi moment afgelopen zondag voor WHC. Rodney Kroeze, hij speelde in de jeugd bij WHC. Wat gescout vanaf de F1 volgens mij. Hij maakte vorige week zijn debuut bij PEC Zwolle uit. Bij Fortuna Sittard mocht hij ruim een kwartier meedoen. En dat heeft ook op de site van WHC gestaan. Een mooi moment voor hem en de familie. En misschien heeft hij morgen wel een basisplaats tegen Feyenoord. Want zijn vader, ik weet dat hij van Feyenoord is. En dat zal wel mooi zijn door Rodney Kroeze om dan in ieder geval ook deel te nemen in die wedstrijd. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we kijken naar de opstelling van WHC. Ja, WHC, het is weer wat ruimer bezet. Nico Veldman, hij kipt in ieder geval terug op de bank. Dat is in ieder geval weer een opsteker voor WHC. En dan alleen dat WHC weer wat meer bezet is om in ieder geval dat punt wat WHC nodig heeft over de streep te trekken. Ga ik gewoon de opstellingen doen voordat we in de slotfase van de overige wedstrijden belanden. Op doel dan bij WHC Finn Jorans, verder met Jeffrey Bos, Jasper Bremmer, hij keert ook terug in de basis. Dion van Limburg, Stef van Uwe, Dennis Kalkhoven, Jurian van der Brink, Jelle Post, Mitchell Dijkhoff, Nathan Duim en Max Leeflang. Dat zijn de 11 namen aan de kant van WHC. De reserve doelman is Mike de Wielen. De rest van de wisselspelers zijn Tim Hoofd, Stan Sellis, Nico Veldman, Menno van der Worm en Damian van der Rozenberg. Gaan we op kijken naar de opstelling dan van de VV Hoogland. Een aantal opvallende namen die op de bank zitten. Youssouf El Bouazati. Hij was een thuiswedstrijd van het VV Hoogland. Stond hij wel in de basis. En hetzelfde geldt voor Yassine Tekfaoui. Dat mag verrassend heten. Goed, dat zijn dit de 11 namen die het gaan doen. Julian Prinsen op doel. Verder met Servin Zengul. Milan Suva. Laurens Kotsmeding. Koen Heus. Hij is tevens de aanvoerder. Vincent Muis. Rens Brinkman. Finn Kommer. Of Finn van Kommer, Timo Vos, Frank Heus en Enzio Clark. Dat zijn 11 namen. De wissels zijn Luc Oosterling, Youssouf El Bouazati, Dion van Buren, Yassine Tekfaoui, Stijn Mossink, Agen Buurma en Kas Voorburg. Dat zijn de wissels aan de kant van de VV Hoogland. Goed, het arbitrale trio van vanmiddag is scheidsrechter Knol. Hij wordt geassisteerd door de heer M. Brondijk en mevrouw C.S. Scholthof. Goed, om 4:30 op een heel raar tijdstip wordt hier afgetrapt. Omdat de KNVB wil dat alle wedstrijden in die vierde divisie D tegelijk beginnen. Wordt hier afgetrapt. En dan gaan we eens kijken of het gaat lukken. Ik ben in het begin nog te horen bij in de uitzending van Noord-Veluwe Sport. En dan zal ik te horen zijn op loco bij in Gert-Jans kantine. Dus mocht u het willen volgen, blijft u in ieder geval luisteren. Goed, 4:30 wordt hier afgetrapt op Sportpark Wildersingel. Zeg graag tot straks.
0: Oké, dat wat betreft de wedstrijd WHC, dat allemaal tegen Hoogland. En als u wilt weten waar Hoogland ligt, Hoogland is een dorp dichtbij Amersfoort. Weet u dat in ieder geval ook. Jan van der Bos.
2: Ja, het vervelende wat er nu gebeurd is, de 80ste minuut, 1-1 stand, nummer 20. We hadden het er net over dat hij nou wel eens een balletje doorkopt en wat ook de spits van SIA. En nu kreeg hij de bal panklaar op zijn hoofd en Joep Deel, de nummer 20 van de SIA, scoort hier de 1-1. In de 81ste minuut zitten we nu. Dus obvious, die moet nog weer aan de bak. Want anders dan gaan ze volgende week zeker niet kampioen worden, denk ik.

0: Weten hoe het is, Veldhuis en Kemper. Ja, ik had Geert eigenlijk al gemist met het rondje langs de velden, maar gelukkig heb ik hem eraan, Geert.
1: Ja, toen waren er andere dingen van de hand. Heb ik ook even de eerste andere omroep aan de lijn gekregen.
0: Prima, Geert.
1: Hij heeft die 1-0 achterstand omgebogen in 2-1 voorsprong. En de beide doelpunten kwamen van de voet van Pieter Spaan. Pieter Spaan is samen met Justin Visser ingevallen voor Arnoud Vet en Wilbur Akster. Mark Jan Visser is ook ingevallen voor Jon Bon. Dus DSV speelt met 3 invallers, terwijl er nu ook nog weer 2 warm lopen. Ja, voor de kampioenschap maakt het voor DSV niet meer uit. ZAC staat ruim voor in en tegen Elspeet. Maar dat betekent wel, als dit zo blijft, dat DSV de hoogste periodekampioen is in 4C. En dat ze straks met 1 wedstrijd mogen uitmaken of ze pure klasse blijven of derde klasse worden. Onderweg hier bijna 83 minuten. Uluspor, DSV 1-2. Beide doelpunten door Pieter Spaan.
0: Dankjewel, Geert. Gaan we gelijk over naar Jan van der Bos. Want ja, daar is het ook spannend, Jan.
2: Oh, het is hier heel erg spannend, Geert-Jan. Hey, doe je. Zit hier in de 86e minuut. 1-1 stand. En ja, Ovios zal alles op alles moeten zetten om hier opzichtig duwen van Jury de Vries. En dus zo krijgt SIH de kans om tijd te rekken. En Ovios die zal wel moeten. Die zal die laatste 5 tot 10 minuten zullen ze echt aan de bak moeten. Om nog wat te forceren. Hier, er komt bij SIH weer. Die nummer 20 die ging er weer bijna alleen op de keeper af. Nee, niet. Maar SIH is er alweer. En op het moment is het meer SIH wat aanvalt dan Ovios. En dat moet de andere kant op. Waar blijven die jongens? We hebben Sam van Koldenhoven nog weer in het veld gekregen. En weet ik even niet wie. Voor wie hij in het veld is gekomen. Er komt weer die nummer 20. Ja, dat kan er net niet bij. Ik denk die bal die valt weer goed voor hem. Maar SIH blijft aanvallen. Gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Gerrit, weet jij wie er voor waar Sam van Koldenhoven voor ingekomen is? Dennis de Boer. Dus een aanvallende wissel. Dennis de Boer, linksback, die is eruit gegaan. En Sam van Koldenhoven die gaat als extra spits waarschijnlijk bij het eerste voorin spelen. Harold Thompson heeft de bal. Kijken, ja, dan moet die bal ver en lang, maar dan moet ook die voorwaartsen en de verdedigers. Ja, daar komt Jasper Uitslag. Ja, daar komt. Ja, helaas kon hij die bal niet meekrijgen. Ik denk dat het een doeltrap is. Ja, dat klopt. Het is een doeltrap voor SIA. Ovios die moet proberen druk te zetten, vol druk zetten met z'n allen. En zien dat SIA niet meer in de buurt van het Ovios doel komt. En Ovios moet zien dat ze een fatsoenlijke aanval nog. Eentje krijg je er altijd. Zeggen ze, nou ja, dat, laten we dat hopen nu nog weer. Ovios die krijgt die bal niet weg. Nu krijgt Harold Ponsen de bal. En die schiet die bal weg, maar niet naar een Ovios speler. Dus het is weer SIA wat aankomt. Weer een voorzet voor SIA. En daar, ja, die krijgt ook niemand van Ovios die bal. En zo gaat het steeds die bal niet naar een Ovios speler, maar meer naar een SIA speler. En weer die spits, die kopt die bal over. Ovios doeltrap Harold Ponstein. Ovios heeft wel haast, maar dan moeten ze ook met z'n allen naar voren. Middenveld ook mee. Aanvallen, jongens. Kom op. Oh, slechte bal. En ja, daar komt Jasper Uitslag. Nou, Joey Mensink die krijgt die bal. En Harold Ponstein die schiet die bal. En die zal hem ver naar voren schieten. Gaat opdringen en schiet hem ver naar voren. Kijken wie daar die bal heeft. Dat is Sam van Koldenhoven. Jury de Vries die geeft die bal op Andy Vlier. En die Vlier die kan er niet bij. Maar wordt een ingooi voor Ovios. Links voorin. Kijken of dat nog wat gaat worden. Als er iemand voor mij of achter mij is, dan moet je het maar zeggen, Gert-Jan. Want dan hou ik me even stil.
0: Nee hoor, ga je gang nog, Jan.
2: Ja, oké. Okay. Ja, nou, Ovios zet nu wel vol druk. SIA die heeft nog 1 man voorlopen. Maar die gaan daar waarschijnlijk niet meer naar voren toe komen. Ovios probeert met man en macht nu om die bal in de strafschopgebied te krijgen. Ja, en de Jurie de Vries. Oh, die bal wordt geblokt. Jurie de Vries schoot. Daar gaat Mike van Doever, vangt die bal weer op. En weer een strafschopgebied in. Kijken, oei, wie had daar de kans? De grijpt erin naar zijn hoofd. Cornel Balk, volgens mij, grijpt naar zijn hoofd. Of hij die bal er in één keer schoot, maar of je hem erin geschoten had, dan was het een wereldgoal geweest. Maar in dit geval niet. Doeltrap voor SCA weer. Doelman schiet die bal ver naar voren, over de middenlijn. Jurie de Vries, nee, die kan niet bij die bal. Die
0: Jan blijft blijf maar even hangen. We gaan gelijk even naar Bert Schipper. Want daar is het ook spannend. Bert.
3: Ja, het is heel spannend. Want het is weer zo juist nu op een 1-1 gelijk gestand komt. De voorzet van de linkerkant. Ik dacht van dat het Dominic van der Grift was die de bal voorgaf. Het is Beert Bonestro die de 1-1 binnentikt. En dat biedt weer perspectief met nog een kleine 10 minuten op de klok. Want we zijn vrij laat begonnen in deze tweede helft. Nog, biedt het nog wat mogelijkheden voor VSO. Nog een beetje gelet op de standen op de rest van het veld. Misschien dat er nog wat meer in zit voor VSO. Maar goed, in ieder geval zullen ze het zelf moeten proberen te redden. En door een overwinning hier te pakken tegen Oene. De kansen zijn, niet veel, zijn er niet heel veel geweest aan de kant van VSO. Trouwens ook niet aan de kant van Oene. Maar VSO is wel duidelijk de tweede helft gewoon aan het drukken. En probeert gewoon in ieder geval de overwinning naar zich toe te halen. Hier dus 1-1 geworden door het doelpunt van Beert Bonestro.
0: Oké, dankjewel. Gaan we gelijk door naar Jan van der Bos weer. Jan, nee, ja, eventjes. Jan, één momentje geloof ik. Ik denk dat wij, alle lijnen zijn nu open. Want het wordt natuurlijk overal spannend. Maar ook, waar is het ook spannend? Natuurlijk, bij Ulusport DSV Geert Harthold.
1: Ja, daar is het 1-2, terwijl de klok dan 89 minuten en 3 seconden tikt. En het is een vrije bal, randje 16 voor Uluspor. Als dat binnen 2 minuten lukt, zal ik proberen dat mee te nemen in de uitzending. De scheidsrechter heeft nog niet, ja, dat gaat hij nu doen, want ik zou zeggen, die muur staat niet op 9 meter en nog iets. De scheidsrechter gaat dat doen, laat het scheerschuim in zijn zak zitten. Hij zet gewoon daar die muur neer, klein muurtje maar met kleine voetballers hoor. Die bal kan er overheen en toch nog onder de lat. Nummer 17 van Uluspor. Die doet hem over de muur, over de lat. En dat betekent dat DSV weer een paar secondjes kan pakken om het over de streep te trekken. U hoort mij alleen nog als er verandering in de score komt. Blijft het zo, dan is DSV dus geen kampioen. Maar dat was misschien ook wel iets te veel verwacht. En moeten ze de na-competitie spelen. En omdat ze de hoogste periode kampioen zijn in PSC, betreft dat maar 1 wedstrijd. En dat zal zijn op 6 juni tegen de nummer 11 van de derde klasse O. Wie is nu nog niet bekend? Ik meld mij alleen nog als er weer gescoord wordt. Anders weet u, Uluspor DSV 1-2.
0: Geert, dankjewel. En als je niet terugkomt, een heel fijn weekend. Wij gaan door naar Jan van der Bos. Jan.
2: Ja. Ja, het is hier nog steeds spannend, spannender als het voetbal is. Maar Ovios die probeert nu nog wel maar met man en macht. En het SCA moeten ze in de gaten blijven houden. Maar ik vind gewoon alles of niks. Die blonde pijl die heeft Sander van der Kerk, die heeft Uit ook gescoord met het hoofd. Gooi maar mee naar voren. Jasper Uitslag probeerde nog. Was een goede poging, maar die ging net niet goed. En de doelman die kan het bal oprapen. En zodoende weer even wat paar minuutjes pakken. Die 1-1 die staat nog steeds. En daar heeft Ovios eigenlijk niet veel aan. Want SCH moet volgende week tegen Epe. En de trainer van Epe, van SCH, die gaat naar Epe toe. Dus die heeft er wel belang bij dat Epe kampioen wordt natuurlijk. Dus ja, daar zien we dus ook niet veel heil in. En Ovios die moet eigenlijk zelf zien dat ze vandaag nog een overwinning pakken. Maar dat doen ze waarschijnlijk niet meer, want het is bijna afgelopen. Ik denk niet dat het nog heel lang, de scheidsrechter heeft de fluit in de hand. Nee. Hij gaat nog niet affluiten, maar Ovios gaat nog weer aanvallen. Maar staat de helft buitenspel. En zodoende dus, keeper kan hem oprapen. Nog niks aan de hand voor SCA. En dan gaat er een, oh nee, ik dacht er gaat er een geblesseerd raken. Maar dat ook nog niet. Maar zo te zien gaat het niet meer lukken voor OVIOS. En dan zullen ze dus ook de nacompetitie moeten spelen. Want dat is het hoogst haalbare. Of volgende week moet er een wissel of een ding gebeuren. Dat Epe gaat verliezen van SCA. Maar dat zien we dus niet zitten. OVIOS die heeft het wel geprobeerd, maar de tweede helft iets aanvallender en hebben ook de kansen gehad hoor. Halverwege de tweede helft hadden ze gewoon die 2-0 moeten maken, had er niks aan de hand geweest. Maar nu gaan ze dat niet meer redden, waarschijnlijk die 2-1. En is zelfs SCH wat hier de kans krijgt. En SCH die pakt die, pompt die bal weer erin. Ja, hij gaat tijd rekken, die jongen. In de hoek. En daar is het een doeltrap voor OVIOS. Kijken of ze nog één keer naar voren kunnen met z'n allen. Die bal moet ver, ver naar voren. En kijken of we daar nog wat mee kunnen. Maar daar moet iedereen mee. Kom op, jongens. Die 1-1 heb je niks aan. En ja, die bal, die iedereen vergeet de bal. Behalve eentje van SCA. Dus Mike van Toeven die pompt die bal erin. Joey Mensing, ja, dan komt er nog een kans. Ja, oh! Bijna en met de teen, de nummer 8 van SCA, met de teen tikt hij die bal weg. Want anders had het echt 2-1 voor OVIOS nog geweest. Nu nog een corner voor OVIOS. Kijken of dit nog wat kan worden. Dus zou het de ultieme 2-1 worden? Want het is echt. Nou, daar komt hij. Ja, wat een slechte cornerbal, jongens. Helaas. Nou, en daar komt hij alsnog weer een keer in. Maar die bal die gaat echt niet voor in. Ja, en die vlier. Ja, Levi Dikhoff. Oei! Die bal wordt getoucheerd. Anders had hij mooi op de richting de hoek gegaan, hoor. En nu, nou, maar. Ja,
4: Jezus,
2: Jasper Uitslag had de 2-1 op zijn slof. Ik denk dat dit de laatste kans voor OVIOS is geweest. En dan hebben ze de kansen gehad om de 2-1, 2-0 te maken. Maar dat doen ze niet. Ja, dan ga je de bietenbrug op, zoals ze zeggen. 1-1, dat is misschien niet verdiend voor SCA. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Die 1-1. Die staat er en die moet je dus accepteren. En daardoor volgende week, al win je, dan zul je nog waarschijnlijk geen kampioen zijn. Maar en natuurlijk, OVIOS heeft ook wel een periode. Hier gaat SCA nog weer kijken wat dat oplevert. Nummer 24, die probeert die bal en die houdt de bal in de spel. Alleen hij, jongens, come on. Alles naar voren, hup. Nee, die bal die is ook voor de afvallende bal voor SCA. En ja, daar komt de SCA. Dan wordt het denk ik misschien nog een nederlaag ook nog voor OVIOS. Kijken, ja, nummer 24. Nee, Harold Pons, hij pakt die bal. En die heeft haast, heel veel haast, om die bal ver naar voren te spelen. De scheidsrechter heeft nog steeds niet de neiging om.
4: Ja, ballen kut.
2: Oh. Ja, je hoort Gerrit wel achter mij, Gert-Jan. het is echt hier billen knijpen, maar ook zien. Ja, dan krijg je een bal die niet goed gegeven wordt. De laatste seconden, dat gaat gewoon slecht.
4: Ja, wat slecht het ook.
2: En de 98e minuut zitten we hier al, krijg ik hier te horen. En dan komt die bal en dan kan hij ballen. Oh, nee. En wat is dit?
4: Cornel,
2: gewoon een ingooi. Oei, oei, oei. Cornel Ballen kreeg de ultieme kans.
0: Jan, ik onderbreek je eventjes.
2: Dat was zijn 100ste doelpunt geweest.
0: We gaan ook even naar Bert Schipper toe. Bert.
3: Ja, we zitten hier net in de blessuretijd. Zoals ik heb gekeken. Ja, we hebben geen officiële klok hier. Wel een tijdsklok, maar geen de tijd van de wedstrijd wordt in beeld gebracht. En van mij hebben we nu precies 45 minuten gespeeld. VSO druk om nog proberen die overwinning naar zich toe te halen. En maar het is de mannenmacht verdedigd. En in ieder geval nog voorlopig gelukt om die 1-1 in ieder geval vast te houden. En ja, nu wordt er een beetje... Er ligt een speler van VSO in 16. Even kijken, dat is in dit geval Milan Eibrink, zoals ik heb gediend, die zojuist in geval is. Nou, we gaan kijken naar een ingooi van Jan van der Hoever, een verre ingooi binnen naar de 16 toe. Dus even kijken of er iemand met kopkracht de bal in ieder geval richting het doel kan brengen. Dat lukt dus nog niet, maar het is nu wel de voorzet. Oh, het is Remo van der Graaf die de bal naast komt. Ja, het was nog een beetje uit een moeilijke hoek, maar goed, daar komt in ieder geval Luna weer goed weg. En die gaat met mannen mag proberen in ieder geval het gelijke spel van te houden. Ze hebben natuurlijk ook wat gewisseld, ook aanvallend een paar wissels nog ingebracht om toch proberen via een snelle omschakeling op voorsprong te komen, maar dat is tot op heden hebben ze geen kansen of weinig kansen meer gehad in de tweede helft op die ene kans na, maar goed die karabol die dus naast het doel ging en daardoor VSO in ieder geval niet op een 2-0 achterstand kwam en daardoor de hoop bleef in de harten van VSO dat in ieder geval nu op 1-1 staat, maar goed, uiteindelijk zal het toch gewonnen moeten worden en dan is het voor mij nog aan het doelsaldo wat het nou precies gaat gebeuren. Maar voorlopig is nu aan het Schotenhuis die in ieder geval een bal moet oppakken. Dat betekent dat de bal helemaal in de defensie is van VSO. Nu helemaal naar voren wordt gebracht naar Remo van der Graaf aan de linkerkant. In de linkerkant. Hij probeert natuurlijk zijn man te omzeilen, te omspelen moet ik zeggen. Dat lukt hem niet. Hij geeft de bal voor, maar de bal komt bij een van de spelers van Oene terecht die de bal naar voren jast en vervolgens probeert aan te sluiten. Maar het is de Oene die in ieder geval defensief blijft georganiseerd staan en het is nu aan het Schotenhuis die is helemaal opdribbelt al bijna aan de middellijn om die bal naar voren te schieten. Je gaat naar de linkerkant naar de Jan van der Hoever die niet kan koppen. Het is Oene die de bal weggekomen. Het is toch Jan van der Hoever die de bal in bezit heeft, maar VSO weet niet tot een aanval te komen. Het is de doelman in dit geval Jordi Steenbergen die de bal oppakt en de bal in ieder geval weer met een doeltrap het veld inbrengt. En ja, goed, de scheidsrechter van Vilsen laat gewoon doorgaan. Het is nu een vrije trap voor Oene, moet ik zeggen, die in ieder geval weer zo halverwege de helft van VSO een vrije trap richting het doel zal geven van VSO. Ja, dat betekent dat VSO even weer terug moet om in ieder geval de defensie weer op orde te krijgen. Want ja, het is vooral aanvallend voetbal wat VSO de laatste 10 minuten zeker doet met Jan van Toeven die ook naar voren is gegaan. En in ieder geval proberen met extra kracht, mankracht voorin, voor gevaar te zorgen. Maar dat is, op dat doelpunt nog niet weer gelukt. En daar moet VSO toch op hopen. En dat zou toch misschien wel heel veel zijn van een heel matige tweede helft van de competitie. Maar goed, zolang er nog hoop is, blijven we uiteraard voetballen en hoop op meer. Dus even kijken, nu een diepe bal van Alex Schotenhuis die richting Remo van der Graaf gaat. Remo van der Graaf, die kan er niet bij de bal komen. Het is, geeft de scheidsrechter geeft toch een ingooi voor Oene. Dat betekent dus dat er weer een kans op een aanval van de kant van VSO voorbij gaat. Een ingooi die gaat wordt genomen zo richting de helft van het veld. En het is VSO die probeert met mannen mag weer een balbezit te komen. Het is Thomas Smit die de bal in ieder geval oppakt. En vervolgens via Niels Elzeman de bal bij Janno Asserbeijen komt. En die komt nu bij in dit geval Jan van der Toever die dus in de voorin speelt. Die geeft hem de bal aan de buitenkant. Probeert Janno Asserbeijen in stelling te brengen. En dat lukt net niet, maar het is een ingooi in ieder geval voor VSO. 10 meter van de kannenvlag af. Het is Jan van der Toever weer die met een verre ingooi zal proberen de mannen van VSO aan het werk te zetten. Dus even kijken. Dit is Milan Eibrink. Die heeft natuurlijk ook lengte. Die kort de bal terug naar Jan van der Toever. Jan van der Toever brengt er weer in. Maar de bal komt niet bij een van de VSO-spelers. Of is het toch nog de VSO die het ook kan pakken? Nee, het is Oene die de bal wegwerkt en over de zijlijn schiet. En dat betekent zo halverwege de helft van Oene dat VSO een ingooi mag nemen. Het is Niels Elzeman helemaal naar de defensie die de bal inbrengt, maar te laag. Waardoor Oene weer de bal naar voren peert. En dus ja, dat is een beetje spel op dit moment van Oene. Ballen ver naar voren te schieten. Het is nu een counter toch misschien aan de kant van Oene. Maar het is in ieder geval Janno Asserbeijen die dat dichtloopt. En Niels Elzeman die de bal probeert naar voren te brengen naar een van de aanvallers van VSO. Dat helaas niet lukt en toch weer Oene kan overnemen. De scheidsrechter geeft
0: Bert blijft heel eventjes hangen. Ik kijk even naar Jan van der Bos. Jan, is bij jullie de wedstrijd afgelopen?
2: Ja, bij ons is het eindelijk afgelopen, Jan. Want we hebben 10 minuten overgespeeld. Maar Hij had misschien nog wat 20 minuten, want de OVOS die kreeg wel kansen in die laatste dingen. Cornel Balk die kreeg tot 2 keer toe een kans. OVOS heeft 3 ballen van de lijn gehad, maar hij ging er niet in. En ja, dan ga je dus dit krijgen, de 1-1 stand. En nu staat dus Epe bovenaan. Mocht, en Epe die moet Jan, mocht het, tegen SCA.
0: Jan, mocht, dus het, mocht, weet, het, mocht het zo zijn, Jan, dat OVOS geen kampioen wordt, komen ze wel in de na-competitie?
2: Ja, die hebben ze sowieso. En ik denk dat ze de hoogste na-competitie ploeg zijn.
0: Maar er is nog niet. Nee, zover is er nog niet. Je moet er nog een wedstrijd.
2: Daar is nog niks van bekend.
0: Okay,
2: ja,
0: okay.
2: Het kan ook wezen dat Epe gelijk speelt tegen SCA. Maar ja.
0: Maar die wedstrijd in ieder geval, Jan, is afgelopen. De wedstrijd die nog niet afgelopen is VSCO. Dus ik kom straks nog even een keer terug, Jan. We hebben ondertussen Arnold ook hangen. Want de wedstrijd van WAC is ook begonnen. We gaan nog even terug naar Bert Schipper. Want dat is aan het eind wat van die wedstrijd. Bert.
3: Ja, dat is zeker. En de VSCO leek om te scoren. Dat deed het ook. Dominique van der Geef die de bal binnenkopte. Maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. Want er was voorafgaand aan dat doelpunt waarschijnlijk een overtreding begaan in de 16 meter. Heb ik niet gezien. Maar goed, de scheidsrechter floot af. En dan ging het feestje van VSCO niet door. De 2-1. Dus ja, dat had natuurlijk een mooie opsteker geweest aan het eind van deze wedstrijd. Maar helaas voor VSCO. Die mag het alsnog weer proberen om die overwinning naar ze toe te halen. Het is Alex Grotehuis die de bal nu naar voren brengt. Maar goed, de bal, ja, heel moeilijk. In ieder geval brengt bij een van de spelers van VSCO. En het is Oene die de vervolgens kan overnemen via Patrick Kamphuis. Patrick Kamphuis die dan de bal heel rustig breed speelt. En vervolgens Oene probeert dit uit te spelen. Dit is buitenspel aan de kant van Oene, zegt de assistent scheidsrechter van VSCO, Jeffrey Pater. Het is nu scheidsrechter, mevrouw van Vilsen moet ik zeggen, die afluist voor de wedstrijd. VSCO speelt 1-1. Ja, en daarmee betekent volgens mij dat VSCO dat dit het einde van de competitie is. En geen na-competitie voor VSCO. Dus VSCO mag de bonden gaan likken en proberen volgend jaar weer opnieuw een gooi te doen. Om na promotie naar de derde klas. Het is dit jaar niet gelukt. En gelet op de tweede helft van de competitie. Ja, had VSCO niet meer verdiend. In ieder geval alle luisteraars, heel hartelijk dank voor het luisteren. En ja, wellicht tot het volgende seizoen.
0: Ja, natuurlijk Bert. Ook bedankt voor de bijdrage voor deze 2025-2026 competitie van Noord-Veluwe Sport. Voordat we voor het eind nog eventjes gaan naar Jan van der Bos, ga ik eerst eventjes naar Arnold van Riesen, want ook die wedstrijd is begonnen. Arnold.
5: Ja, dat klopt. Waar de 3e minuut loopt. En misschien een kans dan voor Hoogland. Nee, goede tackle van Dennis Kalkhoven. Was het even kijken. Frank Heus die er vandoor leek te gaan. Met ook al een mogelijkheidje voor WLC. Vroeger werd er goed in de diepte gestuurd. Maar als een prooi voor doelman Julian Prinsen. Dus ja, we zijn begonnen op Sportpark Wildersingel. WLC, puntje heeft men genoeg om het te handhaven in die 4e divisie D. En dan na de wedstrijd zullen er wat festiviteiten zijn. Als spelers die afscheid nemen. En dan zal er live muziek zijn in de kantine. Dus dan zal het hier nog lang ongezellig blijven, denk ik. Zoals ze zegt, WRC heeft genoeg aan het puntje. Maar eerst maar zien dat je veilig speelt. WRC volgende week nog de laatste wedstrijd uit tegen Heijnen. Ook om 16:30. En dat zijn de laatste 2 duels. Of het laatste duel uit bij Heijnen. Ja, die heeft ook nog eigenlijk wat om voor te voetballen. Maar zoals gezegd, WRC heeft aan een puntje genoeg. Maar Hoogland dan het balbezit heeft en het gaat proberen. Ja, Hoogland het moet, want die kan nog eruit. Die moet nog voetballen voor degradatie. Heeft dan het balbezit met Heus, de aanvoerder. Zoekt dan de diepte eigenlijk. Maar die vindt Clark niet. En dan gaat die bal over de achterlijn. En dan mag de doelman van WHC van Jorrenstam die doelstap gaan nemen. We kijken naar de klok. We zijn 5 minuutjes onderweg op het Sportpark Wildersingel. WHC Hoogland. Nog altijd 0-0. Ik kom straks nog even bij je terug.
0: Fijn, dankjewel Arnold. Gaan we nog even naar Jan van der Bos, want die had nog geen afscheid genomen van zijn luisteraars.
2: Nee, inderdaad. En dat moet wel in stijl, hè. Ondanks het resultaat gaat Jan. En wie weet dat volgende week SIH zijn sportieve plicht doet. En misschien ook al niet gelijk of ook gelijk speelt en OVOS zou winnen. Dan is OVOS alsnog weer kampioen. Hè? Dus het kan nog steeds, maar daar geloof ik niet in, hoor. En OVOS heeft eigenlijk zijn kansen vergooid. En als je dan kijkt hoe ze dan wel kansen creëren als het de nood aan de man is, zeg maar, volle bak gaan en druk zetten. En dan krijgen ze een hoop kansen op het laatst. En ja, ze schieten er net niet in. En dan, dan ga je niet winnen. En dan is het 1-1 het hoogst haalbare wat ze nu gehaald hebben. En ja, helaas is dat zo. Allemaal een goed weekend en een gezegende zondag. Volgende week dan hoop ik er weer te zijn om 2:30. Even kijken, waar moeten we ook weer tegen? Tegen Columbia, dat is in Apeldoorn. En wat ik al zeg, het kan nog steeds, maar ik denk niet dat we daarop moeten... Ja, we mogen altijd hopen, maar niet dat we daar recht op hebben zo... Ja, volle bak, volle week proberen en zien dat we dan een overwinning pakken en dat Epen zich nog vergaloppeert. Dan kan het alsnog. Geert-Jan, goed weekend en een gezegende zondag.
0: Toegang. Ja, Jan, jij ook. En ook bedankt voor deze bijdrage van Noord-Veluwe Sport. Ja, OVJOS en WAC, die komen natuurlijk nog weer terug. Dat geldt natuurlijk niet voor de ploegen zoals ESC, WSCO, DSV die en MVV, of Noord-Veluwe Boys. Want die hebben vandaag hun laatste wedstrijd gevoetbald. Straks iets meer daarover, want er zijn er waarschijnlijk toch 2, denk ik. Misschien wel 3 die nog in de na-competitie komen. Ja, waarschijnlijk wel 3. 2 eigenlijk al zeker, omdat het harde verloor van de AGOVV met 1-4 komt waarschijnlijk harde toch uit in die na-competitie. En wat wij hoorden van Geert Hartold, voetbalde op 6 juni, dat is al bekend, DSV in die na-competitie. En voor VSCO is het zo'n beetje afgelopen, de competitie in die vierde klasse. Goed, we gaan eerst eens een stukje muziek draaien, want nu begint mijn hoofd een beetje te draaien, want dan krijg ik zoveel informatie binnen, dat ik eerst even een klein stukje muziek ga draaien, omdat een klein beetje rust komt. En dan komen we straks weer terug, want we hebben er nog een 17 minuten te gaan, en dat doen we nog allemaal met Arnold van Riesen.

0: Ja, het giet zoals het giet. Skik, we gaan over naar Arnold van Riesen. Arnold.
1: Ja, 10 minuutjes onderweg. Nog altijd 0 tegen 0. Eerste corner, WRC. Misschien dat dit er wat oplevert. Want WRC kreeg net alle mogelijkheid. Goede aanval eigenlijk over die linkerkant. Goed voorgebracht. Maar WRC eigenlijk niet uit wist te scoren. Nu dan een cornerbal genomen door Mitchell Dijkhoff. Hoog erin gebracht. Kijken of wat achterin. Brenner dan met het hoofd. De aanvoerder. Wat zou het mooi zijn als hij dan een doelpunt maakt. En dan Van der Brik in de naastoot. Ook hij verdient natuurlijk een doelpunt. Wat ook hij stopt aan het eind van het seizoen. Maar die gaat over het doel van de doelman van Hoogland. Julian Prinsen. En zo mag de doelman dus van de Hoogland dan een doeltrap gaan nemen. Of laat dit over aan zijn compaan Laurens Goldschmeding. Achterin met een mooie naam. Goldschmeding. Die mag de doeltrap dan gaan nemen. Doet hij dat inmiddels dan kort gedaan. Of gaat dat nog doen, moet ik zeggen. Hij legt die bal in zijn 5 meter gebied neer. Kies hij dan toch voor de doelman. Voor Julian Prinsen. Hoog richting de voorwaarts gebracht. Richting, even kijken, Heus. Heus dan krijgt die bal wel op zijn hoofd. Komt hij nog bij de rechtsback terecht. Deze is die bal over de zijlijn. Ja, toen alsof niets een poging eigenlijk van de VV Hoogland. Maar die gaat strand over de zijlijn. Kalkoven dan snel ingegooid in de richting van Leeflang. Leeflang dan op Dijkhoff. Zo voetbalt de WAC zich daar goed uit. Jeffrey Bos dan. En die kapt dan de bal maar eens terug. Even de rust bewaren achterin. En dan balletje naar links gespeeld. Jasper Bremmer. Zijn laatste thuiswedstrijd bij WAC. Want hij stopt bij WAC. Hij zal vorig jaar zal hij al afscheid nemen. Maar door blessure leed heeft hij dan toch nog een jaartje vastgeplakt. En nu raakte dit seizoen ook geblesseerd. Maar gelukkig, de laatste wedstrijd doet hij mee. De laatste thuiswedstrijd, ook vorige week, viel hij verdienstelijk in. Kopte hij de bal wel in het, op de paal bij WAC, maar stond hij in buitenspelpositie. Ja. Dus daar zat het ook niet mee. Maar voor hem zou het natuurlijk ook mooi zijn als hij vandaag dan een doelpuntje mee zou kunnen pikken voor WAC. Balbezit dan van Limburg. Wil hem eigenlijk over zijn tegenstander liften. Lukt niet. Gaat die bal over de zijlijn. En dan mag Hoogland in gaan gooien. Gert-Jan, als het einde nadert van Noord-Veluwsport, dan haal me er maar uit. Dan kun jij ook nog even afsluiten. Anders praat ik het denk ik maar gewoon vol tot het einde.
0: Ik heb nog even de uitslagen nog, Arnold. Maar blijf gewoon hangen. Blijf gewoon hangen. Pak ik even die uitslagen van 4C en 3N. Uluspor FC DSV. We hebben het allemaal gehoord. Van Geert Hartold 1-2. Waarin rood viel voor Uluspor. WZC Wapenveld tegen Olympia 28. 2-2. Oene VSCO 1-1. Elspeet ZAC 2-0, ESC EFC 58 3-2 en Hulsors tegen Vevo 4-1. Gaan we gelijk even kijken naar de derde klasse 3. En dan kijken we hier eventjes. Dan hebben we in ieder geval dat gehad. Ovios SEA 1-1, VVOP Hattem 0-2, Viersfasen. Tegen Viersfase Groenwit 62 1-0. Teugen SP tegen Columbia 1-2. Epe tegen Heerde 4-0. Maar liefst het harde. Vloor van AGO VV 1-4. Die komt waarschijnlijk in de nacompetitie. Geldt ook voor DSV. En waarschijnlijk Ovios misschien ook. Alleen de wedstrijden in 4C zijn nu afgelopen, terwijl dat in 3N nog één wedstrijd moet gevoetbald worden, net zoals bij Arnold WHC. Het harde AGOVV, zoals ik zei, 1-4. Hattuijn tegen Zwartwit 63, 1-0. Goed, Arnold, het laatste woord. Je hebt nog 10 minuten. Die is voor jou. Ik sluit gelijk af. Dan maak jij het mooi even vol. Ik wens de luisteraars een hele fijne week. Volgende week dan zijn we weer bij de Loestudio in Elburg, terwijl ik hier vandaag heerlijk in mijn stoeltje zat bij Loco FM in Wezep. Ik wens de meneer Gert-Jan Kantine straks een hele fijne uitzending. En dan komt Arnold nog steeds met highlights van die wedstrijd in dat programma van Gert-Jan's Kantine met Gert-Jan Wensing en Willem Vlieger. Die is te beluisteren op Loe FM met zijn programma Tijdloos. Let wel, wilt u de wedstrijd volgen van WAC Hoogland, moet u toch na 5 uur overschakelen naar Loco FM. Heb ik nog wat vergeten, Arnold? Ik dacht het niet.
1: Volgens mij niet. Helemaal goed, Gert-Jan. Jij ook alvast bedankt voor je presentatie natuurlijk. Kwartiertje onderweg en met dat Gert-Jan alles opnoemde kreeg WAC een mogelijkheid. Kopballetje voor Bremmer in de richting van Kalkhoven. We gingen over het doel van

Dat bleek WRC zich goed uit te voetballen. En dat Posten dan de bal afsnoept van Muis. En dan een goede bal in huis heeft op Leeflang. En Prinsen dan, ja, ver uit zijn doel. Maar ook nu is hij ver uit zijn doel. En heeft hij de bal te pakken voordat Leeflang bij de bal kan komen. Inmiddels Rens Brinkman dan in balbezit. Hij dribbelt maar eens rustig naar het centrum toe. Waar hij dan de bal afgeeft. Aan zijn kopaan achterin is het dan Suval. Die dan het balletje speelt naar Goldsmeding. Die dan de voorwaarts in maar eens zoekt. In de richting dan van Heus. Actie dan. Linkerkant dan gezocht door Hoogland. Nathan Duin moet dan daar verdedigen. Clark is er dan bijna voorbij. Je ziet er dan nu helemaal voorbij. Nee, want dan komt hij ook Leeflang tegen. Opnieuw dan Nathan Duin. Ja, speelt hij zich daar aardig vrij. Maar dan is het Bos die dan een liftertje in huis heeft. Nathan Duin dan met de actie. Althans, dat probeert hij. Maar dan gaat hij over de zijlijn. En dan mag WLC dan die ingooi gaan nemen. Kort genomen op Leeflang. Doet Nathan Duin het goed. Wil dan eigenlijk de bal richting de voorwaartse schieten. Lukt niet, want dan wordt hij goed geblokt door Finn van Kommer. Dan gaat die bal over de zijlijn. Ja, zoals gezegd, Hoogland moet komen. WLC heeft aan een gelijkspel genoeg. 0-0, dat zou voor WLC voldoende zijn. Het zoveelste 0-0. Maar ja, WLC wil het thuispubliek natuurlijk ook wat geven. Een overwinning zou mooi zijn. Misschien nu van Limburg. Komt hij bij die bal? Nee, net niet. Wat is het Vincent Muis die er goed tussen zit. En die speelt die bal dan op de aanvoerder Koenhuis. Die dan gelijk de voorwaartse zoekt. Maar die is dan voor Jeffrey Bos. En dan goede controle bij Dijkhoff. De linkerkant dan gezocht. Goed vrijgespeeld. Daar in de richting van Kalkhoven. Die dan de diepte zoekt in van Vanoenen. Vanoenen dan, goede aanname. Van de Brink helemaal vrij in het centrum. Goede aanval van WAC. Waar Kalkhoven wordt vrijgespeeld. Bij de achterlijn, hoge voorzet dan geblokt. En dan krijgt WAC opnieuw een corner. De derde van de wedstrijd. Driemaal een scheepsrecht, zou je zeggen. En gaat Jelle Post zich dan met die cornerbal voor WAC bemoeien. Kijken of dit dan wat op gaat leveren voor WAC. Waar Nathan Duin het front voor WAC bewaakt. En Post, dan maar eens kijken of hij een goed station vindt. Bremmer onder andere mee naar voren. Jeffrey Bos mee. Stef Vanhoenen wil dan de bal kort, maar dan hoog erin gebracht. Achterin dan, daar staat Leeflang. Dat is ook Bos. Bos die krijgt hem dan op zijn hoofd volgens mij. Ja, ook scheidsrechter Knol wijst dan naar het 5-meter gebied. Zodat Julian Prinsen dan de doeltrappen mag gaan nemen voor de VV Hoogland. Zoals gezegd, ja, een raar tijdstip eigenlijk. Hè? 4:30 volgende week ook. De laatste wedstrijd tegen Heino. Ja, en ook de ploeg van trainer Stefan Ranel Toknam. Ik sprak nog even voor de wedstrijd. Ik zei, ja, jouw ploeg is ook nog niet veilig, Deto. Ja, hij zegt, dat ligt nu niet in mijn handen. Ik ben nu trainer van WAC. Als WAC maar wint, dus Stefan, die kijkt nog niet naar Deto Twenterand. Hij hoopt gewoon dat WAC zich vandaag veilig speelt. Ja, voor de trainer zou het natuurlijk mooi zijn als Deto zich veilig speelt. Dan komen we volgend jaar weer tegen. Goed, balbezit dan. Want de Brink dan op het voetje. Nee, krijgt hem wel op zijn voet. Maar die gaat dan naast het doel van de doelman van de VV Hoogland. Is het dan Julian Prinsen. En dan mag men opnieuw dan een doeltrap gaan nemen. Excuus. Gaan we eens even kijken wie dat dan gaat doen. Ik zie Serif Senkul haalt dan de bal op voor Hoogland. En dan gaat even kijken Milan Suval. Die geeft dan het balletje aan zijn doelman. Ja, zo lijkt Hoogland dat kort te willen doen. En dan is de Laurens Goldsmeding die dan steeds die bal neerlegt. En dan daar zijn doelman speelt, waarvan de Brink dan gaat jagen. Een beetje opbouwen zoals dan in de Eredivisie ook doen. En nu dan maar de diepte zoeken. Maar iets voor Kalkhoven wil ik zeggen. Maar iets niet voor Kalkhoven, want Vos kan dan de bal verlengen. En dan is Hoogland weg. Opnieuw aan die rechterkant. Moet even kijken, is dan Kalkhoven die dan moet verdedigen. Ten opzichte van Kommer doet dat dan eigenlijk goed. Ook Vroeger jaagt daar wat door. Houdt men wel het balbezit. Balletje dan in het centrum gespeeld. Misschien nu dan wat gevaar. Laag schot geblokt dan door Bremmer. En dan kan WAC er misschien snel uit. Nu dan met Leeflang. En dan Van de Brink weg. Oh, dat is net nuttig genoeg daar voor Hoogland. Van Kommer is het volgens mij die hem daar op het hoofd krijgt. En dan is hij voor het doel, man. Je ziet dan voor jullie op Prinsen die dan gelijk de hoogte maar weer zoekt. Maar WAC houdt de druk op Hoogland. WAC lijkt het snel te willen beslissen in deze wedstrijd. Ook nu weer een goede aanval over die rechterkant. Dan via Jelle Post. Post dan voorzet dan geblokt over de zijlijn. En dan mag WAC ingegooid vlak bij de achterlijn. Zal Michel Dijkhoff dat dan gaan doen voor WAC, denk ik. En dan gaat iedereen mee naar voren eten. Zelfs een cornerbal volgens mij. Dus het is niet over de zijlijn geweest. Maar een cornerbal. Gaan we eens even kijken
waar Dijkhoff dan die bal heen gaat spelen. Inmiddels 20 minuten onderweg op Sportpark Noordersingel. Zoals gezegd voor luisteraars, die laatst zijn ingeschakeld 0-0. En mocht u het blijven luisteren, luister u dan in ieder geval straks nog in Gert-Jans kantine. Dan kunt u in ieder geval de wedstrijd nog blijven volgen. Dijkhoff dan hoog ingebracht, de hoofd dan mee, Prinsen dan met de vuist.

0: Want daar was Van Kalkoven gevaarlijk. Opnieuw dan een cornerbal, wou ik zeggen. Nee, want scheidsrechter Knoel wijst naar het 5-meter gebied. Dus dan heeft Kalkoven die bal het laatst beroerd. Ook tot zijn eigen verbazing volgens mij. Want dan loopt hij maar snel terug naar zijn linksbackpositie. Ja, zoals hij zegt, hij voelt zich fijn daar achterin. Als spits van Heerde ooit begonnen en nu zijn plekje verworven links achterin. Zoals hij zei in het interview vorige week. Ja, hij voelt zich lekker daar achterin. Nou, hij maakt ook een goed seizoen door. Ook volgend jaar speelt hij nog bij WAC. Nou, bal bezit aan Hoogland. Gevaar misschien? Nee. Nathan Duim ruimt dan op. Ja, doet dat dan goed voordat Hoogland daar gevaarlijk kan worden. Mag Hoogland wel in gaan gooien. Met Koen Heus aan de linkerkant van het veld op de helft van WAC. Diepte dan gelijk gezocht richting Frank Heus. En dan misschien de actie maken. Nee, want die wordt verdedigd door Duim en Jeffrey Bos. Daar staat hij dan aan vast in de tang. Ze hebben hem allebei daar in de tang. Van Oenen dan. Goed balletje op Bremmer. Bremmer dan weer terug op Van Oenen. Als hij snel is, Stef Van Oenen. Houdt hij die bal binnen? Ja. Misschien wat gevaar voor WAC. Is het er snel uit? Maar die bal van Van Oenen is eigenlijk niet goed. Komt hij wel bij Dijkhoff. En Van de Brink. Nou, een snelle aanval dan. Jelle Post. Misschien met actie in het 16. Post dan. Kleurtje nee. Net naast het doel van Prinsen. Nieuwe mogelijkheid voor WAC. Goeie aanval WAC. Begon aan die linkerkant. Begon achterin bij Bremmer. Via Van Oenen was WAC snel aan de overkant. Maar dan naast gekruld aan de verkeerde kant van het aluminium door Jelle Post. En dan mag de doelman van, even kijken, VV Hoogland, Julian Prinsen, mag dan die doeltrap gaan nemen. Zal het weer kort doen. Laat het dan weer over aan Laurens Goldschmeding achterin. En dan zal men dat weer kort gaan doen. Krijgt Prinsen nu dan wel de bal. Gaat Van de Brink, die gaat dan maar jagen. Hoog dan richting de voorwaartse gestuurd. Bremmer krijgt hem op het hoofd. Goed in de richting van Leeflang gekopt. Heel nuttig door Bremmer. Leeflang dan de bal weer terug op Van Oenen. Ook Leeflang aan het einde van het seizoen. Weg bij WAC. Hij maakt een stapje hogerop naar Excelsior 31. Post dan nu en bal zit voor WAC. Rand 16 meter gebied op de helft van Hoogland. Zo houdt WAC Hoogland voorlopig onder druk. Mitchell Dijkhoff goochelt daar wat met die bal. Vindt hij even niet de voorwaartse. Nu dan helemaal terug in de richting van Jasper Bremmer. Die dan op de eigen helft staat. Even de rust bewaren. Rustig het gaatje zoeken in de defensie van Hoogland. Jeffrey Bos. In de richting dan van Dijkhoff. Dijkhoff dan in de richting van Post. Goed gevoetbald door WAC. Nathan Duim. Post dan diep gestuurd. Misschien dan hoog voor op het hoofd van Van der Brink. Oh, ja, die raakt die bal verkeerd. Die wil hem eigenlijk van zijn achterhoofd laten glijden. Maar dan krijgt hij hem op zijn voorhoofd. En dan gaat die bal over de achterlijn. Dan mag Hoogland opnieuw een doeltrap gaan nemen. Ja, Hoogland, zoals ze zegt, het vecht nog voor lijfsbouw. Maar zoals men de eerste 23 minuten eigenlijk voor de dag komt, heeft WAC voorlopig geen kind aan. Want echt grote kans heeft Hoogland nog niet gehad. Er is het WAC wat de klok slaat in de eerste 24 minuten. Dus dat is in ieder geval goed teken om het zomaar te zeggen. Nou, inmiddels ligt die bal dan op het 5 meter gebied. Ik hoor de tune lopen. Dat betekent dat we naar het nieuws gaan van 5 uur. Dan ga ik hier ook maar afsluiten. U kunt de wedstrijd nog beluisteren in Gert-Jans kantine. Dan wil ik in ieder geval de luisteraars van Noord-Veluwsport bedanken. En ik zou zeggen, volgt u de social media of in ieder geval YouTube, waar de wedstrijd live op te zien is. En zoals gezegd, luister nu straks terug. Dan wens ik verder iedereen verder een goed weekend. En tot in ieder geval volgende week. En dan nou ja, zoals ze zegt, een goed weekend en tot volgende week. En dan ben ik straks bij u terug in het programma van Gert-Jan Wensink. Voorlopig 25 minuten onderweg. WAC Hoogland 0 tegen 0.
1: Tot volgende week bij een nieuwe editie van Noord-Veluwe Sport.

0: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
1: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
2: Locomenu.
1: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999. Of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verrassing eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: Ja, een hele goede middag. Het is bijna 5 uur. Zometeen Gert-Jans kantine op jouw regio radio Loco FM. Met verslag van WAC tegen Hoogland, wat momenteel 0-0 staat. Dat zometeen naast heel veel muziek uit de regio. Eerst krijg je het NOS-journaal van 5 uur door Jan van der Putten. Jan van der Putten, goedemiddag.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het midden van het land en ik sta op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Voor Hoevelaken heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: aannemersbedrijf van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: En dit is de nieuwe alarmschijf.
1: Bailen el hustle español.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor het afgelopen drie uur van Noord-Veluwe Sport. Ja, mijn clubje heeft het weer niet zo dender gedaan. Thuis verloren met 4-1. Nou ja, vooruit, hup. En ja, de kans aanwezig dat ze nu na competitie moeten gaan voetballen. Maar ja, dan moeten ze er gewoon staan. Makkelijk zat, dan hebben ze weer een jaar derde klasse overleefd. Maar ja, gewoon afwachten. Maar we begonnen met de landingsschijf van deze week. Maar dan van het jaar 1976. Doe de Spanish Hustle. Gezongen door de Fatback Band. Ja, ik heb wel mooie platen gehoord. Maar ja, vooruit, dat is mijn persoonlijke mening. Wat gaan we lekker doen? We gaan lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. 16 mei. En alle andere muziek, nee. Alles heeft te maken met de datum van vandaag. 16 mei. Behalve die ene plaat die we nu gaan draaien. De plaat van Roy Orbison. En natuurlijk nog de twee platen van de Cats. Ja, Roy Orbison. Hier is hij met Penny Arcade.

0: Jansen met de Pinia Gate. Ja, en op een hele vrolijke manier al je geld kwijtraken. Want ja, het gaat dus over die gokkasten. En weet ik veel wat er dan allemaal bij is. Maar in ieder geval gaat het ja, over gokkasten en kermis en weet ik veel wat. Maar ja, hup. We gaan naar de datum van vandaag. Vandaag is jarig Nicky Chen. Je kent hem natuurlijk wel als componist en producer samen met Chen en Chapman. Met Chapman. En ja, die is vandaag dus jarig. Hij mag zijn 81ste verjaardag vieren. Een van de eerste platen die zij hebben geschreven is van The New World, Tam Tam Turnaround. Het was in Nederland, heeft de top 40 gehaald. Maar in Engeland werd het een grote hit. In Duitsland werd het ook een hele grote hit. Maar New World, ja, dat was eigenlijk in 1972. Hadden ze Living Next Door to Alice hadden ze al opgenomen. Dus 5 jaar eerder als Smokey. Maar het werd toen in Australië, want daar komt de band New World vandaan. Het werd daar een hit en verder in de rest van de wereld werd het geen hit. Totdat natuurlijk Smokey in 1977 die single opnam. En ja, is ook dus geschreven door Chin en Chapman. Maar we gaan luisteren naar de Tom Tom Turnaround van New World.
1: Tom Tom lived for all he could give. And he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

But his wife says stay,

0: Hard Headed Woman van Elvis Presley uit het jaar 1958. En Ellen Freed tekent op 16 mei 1958 een contract met WABC in New York. De discjockey is een week eerder opgestapt bij WINS in Boston. Ellen Freed neemt het WINS kwalijk dat de leiding van het radiostation hem niet heeft gesteund na de rellen in Boston op 3 mei 1958. 'S Avonds zijn teenagers na zijn rock'n'roll show met elkaar op de vuist gegaan. In de pers wordt Ellen Freed als hoofdschuldige aangewezen. Hij zou de jongeren hebben opgestookt. Ja, dat kan. Maar ja, ik weet niet of het waar is. Ja. In Londen vindt op 16 mei 1960 de jaarlijkse Royalty Variety Honours plaats. Deze show wordt bijgewoond door de Britse koningin moeder. Er zijn live optredens van Cliff Richard, Liberace, Brian Johnson, ja, namen dat zeg je niks. Nee. Ik heb gekozen voor Lonnie Donegan en Adam Faith. We gaan beginnen met Lonnie Donegan, My Old Man's Is a Dust Man. En die kent hij zeker, maar dan in Nederlandse uitvoering.
1: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

0: Ja, Adam Faith, What Do You Want? En Brian Matthew presenteert op 16 mei 1964 een nieuwe aflevering van het televisieprogramma Thank Your Lucky Stars bij de commerciële Britse omroep ABC. Als gasten ontvangt hij Billy Fury, Tony Orlando, ja, Lulu and the Lovers. Ja, die is ook wel mooi, van met Shout. Maar ik heb gekozen voor Freddie and the Dreamers, I Understand.
1: I understand.

uit het jaar 1965. Dit waren de Rolling Stones met Tell Me. Maar dat had ik je niet hoeven te vertellen, want dat wist je wel. Maar de Rolling Stones treden op 16 mei 1965 op in de Amerikaanse televisieprogramma Hollywood Go Go. Ook hun held, Chuck Berry, is een van de gasten. De Rolling Stones zijn sinds 23 april 1965 op tournee door de Verenigde Staten. S'avonds staat de groep in de Civic Auditorium in Long Beach in Californië. We gaan naar een jarige van vandaag. Ja, want Francis Coya wordt vandaag 80 jaar. En we gaan de plaat van hem draaien. Ja, dat draait heel tijdloos om. Nostalgia.

Jonathan Richman en de... Ja, rustig maar, jongen. Jonathan Richman en de Modern Lovers. Single uit het jaar 1977. De Egyptian Reggae. En Jonathan Richman, ja, die wordt vandaag... Die is vandaag jarig en die wordt vandaag... Wat heet? Hij is vandaag al 75 jaar geworden. Ja. En we gaan naar nog een jarige. En dat is de bassist van Mr. Ja, die had een hele grote hit met... Was het 1985? Ja, volgens mij wel. Bro.

Ja, Richard Page, de zanger, bassist van Mr. Mister, ja, wordt vandaag dus 73 jaar. Wat gaan we doen? We gaan naar... hier heb ik staan. Voor de tweede keer in hun carrière treden in de Beach Boys op 16 mei 1965 op in de Ed Sullivan Show. In aflevering 834 van dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep CBS zingt de groep Help Me Rhonda. Ook Petula Clark is een van de muzikale gasten van Ed Sullivan. Zij zingt Heart en haar nieuwe single I Know A Place. Op 5 september 1965 wordt deze aflevering van de Ed Sullivan Show zonder het optreden van de Beach Boys door CBS herhaald. Ja, dat was toen dus ook al. We gaan ze gewoon allebei beluisteren, de Beach Boys. En we beginnen met Petula Clark, I Know A Place.

Beach Boys, ja, met Help Me Rhonda 1964, als ik het helemaal goed heb. In ieder geval, maar die Nederlands band, die is ook, die toen met de tribute live, je weet wel, die zijn echt goed. Ik heb ze laatst een half uur of drie kwartier gezien en optreden van die lui. En ik heb genoten, dat meen ik serieus, dat was echt verschrikkelijk goed, meen ik ook. We gaan naar 1970, want de LP Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young staat nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. Een van die platen die erop staat is Helpless. Hier zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

Wanna Be Starting Something, afkomstig van het album Thriller. En op 16 mei 1983 wordt deze plaat nummer 1 in de West-Duitse top 40 en blijft daar 11 weken staan. Ja. De LP Pet Sounds van de Beach Boys ligt vanaf 16 mei 1966 in de platenwinkel. 4 maanden heeft Brian Wilson aan dit meesterwerk gewerkt. Pet Sound is opgenomen in de Gold Star Recording Studios, de Western Recorder Studios en in de Sound Studios in Los Angeles. Naast de Beach Boys werken onder andere de jazzgitarist Barry Kessel en de studiodrummer Hal Blaine mee aan dit album. Op Pet Sound staan juweeltjes als Wouldn't It Be Nice, Sloop John B, Caroline No, die vind ik iets minder, en God Only Knows. De meeste songs zijn in december 1965 en januari 1966 geschreven. Pet Sounds van de Beach Boys komt op 28 mei 1966 binnen in de albumlijst van Billboard. Hij blijft op de 10e plek steken. Ja, zo'n mooie LP dus. Ben toch niet de eerste plaats of, gehaald. Maar ja, vooruit, hup, maakt niet uit. We gaan er even uit voor reclame nieuws naar de klok van 6 uur zijn gewoon lekker bij je terug. En gaan we natuurlijk beginnen met Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En Marcel heeft er een mooie plaat uitgezocht. Ja, dat makkelijkst dat. We gaan eruit met Wouldn't It Be Nice en de plaats even. Ja, doe maar gewoon even iets instrumentaal. Tot na de klok van 6 uur. Kan ik even een soepje koffie drinken? Ja.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
3: Je hoort het bij Tijdloos.

0: Volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos Bollen met Annabel van The Cats. En die plaat is uitgekozen door Marcel van Essen in teken van de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. Ja, en ja, Marcel die zal wel meeluisteren en gehouden, dat is één ding wat zeker is. Maar in ieder geval Annabel, afkomstig van het album Home Run, wat The Cats in 1976 uitbrachten. En ook nog altijd het grote deel van de plaat is geschreven door de leden van The Cats. Zo ook die plaat die ik dus net draaide, Annabel. En die is geschreven door Jaap Schilder. Je weet wel, dat kleine mannetje. Iets gezettere persoon. Ja. En ik heb ook een keuze mogen maken. En dat is Looking Back Over My Yesterday. En die is ook medegeschreven door Jaap Schilder. Maar ook Piet Veerman en Neil C. hebben daar aan meegedaan. En daar gaan we lekker naar luisteren. Looking Back Over My Yesterday.

Looking back over my yesterday van de Cats. En ik zat tijdens de plaat gewoon even na te denken over gisteren. Over dat filmpje wat er stond dat Piet Veerman bij een optreden was van een tribute band in ieder geval. Maar die had de platen gezongen van de Cats. En dat Piet Veerman er echt van genoot. En ik zeg, nou, ik ga morgen vanavond even naar kijken. En ik ben er gisteravond heel niet aan toegekomen. Althans, het is niet meer voorbij gekomen op Facebook. En ik voelde vanavond toch nog eens even naar kijken. Want ik vond het een heel mooi filmpje. Dat Piet Veerman nog zoveel plezier had aan de muziek die hij bij spreken 50 jaar geleden gemaakt had. Ja, maar ja, wij hebben ook altijd nog plezier van de Cats. Ja. Bland en Bland van Bob Dylan verschijnt op 16 mei 1966. Deze dubbel LP is opgenomen in de Columbia Studios in Nashville in Tennessee. En ja, Joost Zout heeft er nog mee gewerkt en nog andere mensen. En ja, ik heb gekozen voor Rainy Day Woman. Dat is een plaat die op die dubbel LP staat. Hier is Bob Dylan.

0: dat was Michel Polnareff.
1: Met La Poupée Venol. Ja, maar Michel Polnareff heeft in 1970 heeft een LP uitgebracht. En Ondra ce soir, ja. Maar die is in Frankrijk uitgebracht en werd nummer 1 op 16 mei 1970. En ja, dus, toen had hij geen hits meer. Ik dacht, nou, doen we gewoon de grootste hit van Michel Polnareff. Ja, we gaan naar 1968 van Tony Joe White. Neemt op 16 mei 1968 zijn eigen compositie Poke Salad Annie op. Deze single wordt geproduceerd door Billy Swan. Poke Salad Annie komt pas op 5 juli 1969 binnen in de Billboard Top 100. Hij bereikt daar de 8e plaats. Ook Elvis Presley neemt Poke Salad Annie in zijn repertoire. Tijdens een optreden van de King in het Internationale Hotel in Las Vegas op 19 februari 1970 wordt zijn uitvoering voor het eerst op de band vastgelegd voor het album On Stage. Deze LP komt op 20 juni 1970 binnen in de albumlijst van Billboard. On Stage, februari 1970 van Elvis Presley, bereikt daar de 13e plaats. Laten ze gewoon allebei gaan draaien, ja. Elvis. En beginnen met Poke Salad Annie van Tony Joe White.

Walk a Mile in My Shoes. Op 20 juli heeft dezelfde dus opgenomen in het International Hotel in Las Vegas. En de LP die toen uitgebracht was, heette dus gewoon On Stage February 1970. Pete Townsend, de gitarist van The Who, brengt de nacht van 16 mei 1969 door in een cel in New York. Hij is gearresteerd voor mishandeling. Wat heeft hij gedaan? Tijdens een optreden van The Who in de Fillmore East breekt in een belenderde buurtwinkel brand uit. Een agent in Burger springt bij The Who op het toneel om het publiek te waarschuwen. Pete Townsend denkt dat deze politieman een overenthousiaste fan is en duwt hem hardhandig van het podium af. Pete Townsend krijgt hiervoor een boete van ongerekend €50. Nou ja, daar zal hij wel Pete Townsend omgebleven zijn. 1969, The Who, I'm Free. Ja, nadat hij €50 heeft betaald.

A Little Bit Me, A Little Bit You van de Monkees uit het jaar 1967. En op 16 mei 1967 wordt een nieuwe LP van de Monkees uitgebracht. Het is de derde LP en de LP heet Headquarters. En er staan platen op, nee, dat zijn nooit geen hits geweest in Nederland. Ik dacht, nou, ik doe gewoon een hit uit het jaar 1967 van de Monkees. Op 16 mei 1982 wordt in Nieuw-Zeeland een LP van Anne Murray, haar Greatest Hits Volume 2, wordt nummer 1 in die hitparade in Nieuw-Zeeland. Anne Murray met You Needed Me.

La Solitudine, ja, van Laura Pausini. Ja, Laura Pausini mag vandaag haar 52e verjaardag vieren, ja. Na een paar jaar raad ik Veronica met demos te hebben bestookt, wordt de Amsterdamse boekhouder Tom Mulder op 16 mei 1969 bij de Zeezender aangenomen. Van de programmaleider Henk van Dorp krijgt hij de naam Klaas Vaak, omdat hij s'avonds laat het radioprogramma Radio Drama gaat presenteren. Dit programma wordt op 22 mei 1969 voor het eerst uitgezonden. Als eerste plaats draait Klaas Vaak een cover van Back in the USA, een liedje van John Lennon en Paul McCartney, maar dit keer dan gezongen door Chubby Checker. Als tune gebruikt hij Scarlett O'Hara van de ex-Shadows, Jet Harris en Tony Meehan. In augustus 1973 stapt Klaas Vaak op bij Radio Veronica. Hij is niet eens met de gang van zaken rond de ledenwerfactie van de Zeezender. Hij treedt in dienst bij de TROS. Voor deze omroep gaat hij op Hilversum 3 programma's maken. Tom Mulder is op 2 januari 2020 overleden op 72-jarige leeftijd. Back in the USSR van Chubby Checker.

Ja, we gaan het beginnen aan de tijdloze 40, de top 40 van 15 mei 1976. En we beginnen met nummer 37 in de lijst als de eerste nieuwe binnenkomer. De band afkomstig uit Nederland. We hebben het over Somerset met There Goes My Everything. MUZIEK

There Goes My Everything. Ja, een veel bands hebben deze plaat uitgebracht. En ook Somerset dus. En ze hebben een hit mee, of ze komen nieuw binnen op nummer 37. We gaan naar nummer 31 in de lijst. Stijgen van 34 naar 31. Pierre Rapsat met Yuri S.C.

0: Pierre Rapsat met Juliette C. stijgt in de tweede week van 34 naar nummer 31. En we gaan naar nummer 30. Ja, weer een nieuwe binnenkomer. Alleen, ja, in 1968. Heeft de band ook al deze single uitgebracht. En toen werd het een hele grote hit, wat heet het werd. Het kwam nieuw binnen op nummer 1. In 1972 hebben ze het ook, is het weer opnieuw uitgebracht. En dus ook in 1976 is het nieuw, opnieuw uitgebracht. En nu komt het nieuw binnen op nummer 30. Waarom is het weer opnieuw uitgebracht? Want er kwam toen twee verzamelde cd's uit van de band. We hebben het natuurlijk over de Beatles. De rode en de blauwe. En ja, de volgende plaat stond op die LP uitgebracht. Voor het zoontje van John Lennon. Want John Lennon was gescheiden van zijn vrouw. En daarom heeft Paul McCartney een liedje geschreven. En ja, Julian was zijn naam en hij maakte ervan. Hey Jude, ik zou zeggen tot na de klok van 7 uur.
1: Hey.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, dat is terug bij de Tijdloze 40, de top 40 van 15 mei 1976. Begonnen dit uur met Right Back Where We Started From van Maxime Nightingale. De debuutsingle van haar in de top 40, nieuw op nummer 28. En het was ook gelijk de laatste single, want meer hits heeft ze niet gehad. We waren nummer 27 in de lijst. Het is de zesde hit die ze hebben in de Nederlandse top 40. Sing My Love Song, hier is Jackpot. Stijgen van 38 naar 27.

Sing My Love Song van Jackpot. Ja, 11 plaatjes winst van 38 naar 27. We gaan naar nummer 36. Ja, als de nieuwe single net zo succesvol wordt als de vorige single, Stand the Gunman, want die werd nummer 1. En de voorganger daarvoor, die werd nummer 2. Daar hebben we het natuurlijk over de Guitar Man. En we hebben het over Hank the Knife in the Jets met hun nieuwe single, Yesterday Star.

Mooi, hè, de basgitaar op laatst. Ja, Yesterday Star van Henk de Nijven en de Jets. Nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 24. Wederom een nieuwe binnenkomer. Afkomstig van hun album Home Run, wat ze dit jaar 1976 hebben uitgebracht. We hebben het over de Cats met hun nieuwe single We Should Be Together.

should be together. We should be together. De nieuwe single van The Cats. Nieuw op nummer 24. We gaan naar nummer 21. Ja, dus zijn ze weer. In ieder geval, hij is er weer. Paul McCartney. En dit keer samen met de Wings met zijn nieuwe single. City Love Songs. Hoe heeft hij aan die single gekomen? Nou, John Lennon had altijd commentaar op de liefdesliedjes die Paul McCartney geschreven had. Die vond het altijd, ja, zoals de Engelsen zeggen, gewoon een silly love song. Hier zijn Paul McCartney en de Wings.

0: Ja, dan met de stem van Linda op de achtergrond. City Love Songs van Paul McCartney en The Wings. Nu op nummer 21. We gaan naar nummer 17.
1: De klapper van de week.
0: De klapper van de week, ja. Daar laat het schrijven van vorige week. Julien Clerc met This Melody. Of Melody, ja. Yeah.

nieuw binnen op nummer 17 en de hoogste nieuw binnenkomen deze week. We gaan naar nummer 16, stijgen van 28 naar nummer 16. 002-345-709, that's my number, here is Trinity.

002-345-709, that's my number van Trinity. In de tweede week van 28 naar nummer 16. En in de derde week stijgen van 22 naar nummer 15. Paul Davidson met The Midnight Rider.

Paul da Vinci met The Midnight Rider. En waar gaan we naartoe, Willem? We gaan naar nummer 11 in de lijst. Stijgen van 23 naar nummer 11. Sailor met A Glass of Champagne. Ik heb hier die colaatjes aan. Ja, dit is wel lekker.

0: Fool to Cry van de Rolling Stones. We gaan naar nummer 8 in de lijst, stijgend van 19 naar nummer 7. Hit the Road Jack. Van wie? De Stampeders uit Canada. Ja.
1: Hello.
2: Yeah. Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius.
1: Cornelius.
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: Kijk, hij gooit de telefoon naar beneden. Hit the road, Jack, van de Stampeders. Stijgen van 19 naar nummer 7. En ook stijgen van 14 naar nummer 6. Oude alarmschijf. Donna Summer met Could It Be Magic?

0: Oh, blijft zo verschrikkelijk tijdloos. Gewoon hartstikke mooi. Music van John Miles in de vierde week. Stijgen van 3 naar nummer 2.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, daar heb ik alle berichten van. Ja, klaar. Ik heb er veel in mijn hoofd, maar dat niet. Nee, we gaan er lekker uit. We gaan richting het harde. Ik ga er even televisie kijken of naar de Weekend Express luisteren. Want het is vandaag, hebben ze een feestuitzending, want het is de 100ste uitzending van Muziek Express. Dus het is feest vandaag bij de jongens. En wat ze dan speciaal van feestmuziek hebben, ik weet het niet. De twee pinten, ik weet het echt niet. We zullen het horen straks. We gaan eruit met Burrito's Team. Hey, nog een fijn weekend. Die was nummer 1 deze week.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Blue FM. En we zijn begonnen met Michael Jackson.
1: Who's bad?
2: Nou, hij roept het zelf al, hè?
0: Ja, hij dus.
2: Jawel.
0: Ja, Joël is bij de film geweest.
2: Ja, dat zei
0: je. Van Michael Jackson.
2: En die vond hem goed,
0: ja, die vond hem wel leuk. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en ik hoorde op de radio alweer, er zijn ook tegenstanders. Hè. Janet Jackson zit helemaal niet in de film, wordt ook niet genoemd.
2: Nee. Nee,
0: die zal wel niet, die zal wel het toestemming hebben gegeven, denk ik.
2: Nee, en ja, ik hoorde ook al zoiets van, als je de film bekijkt, zie je eigenlijk niks negatiefs over Michael Jackson.
0: Zijn vader wordt wel helemaal binnenstebuiten gekeerd.
2: Ja, nou ja,
0: maar die leeft niet meer, hè? Dus,
2: nee, dan kan dat, hè?
0: Dan kan dat heel makkelijk.
2: Ja.
0: Hey, show nummer 100 voor Elburg.
2: Ja, ja. Hallo Elburg,
0: ja.
2: Nummer 100, hè?
0: Nummer 100. Nou, ja. We hebben een extra bruine fruitschaal aangeschaft.
2: Ja, ik heb mijn vrouw opdracht gegeven.
0: Opdracht.
2: Die heeft toch wel weer even 36 van die knappe jongens op een schaaltje straks, hoor.
0: En voor de Zeewolde zijn we ook al aan 525, hè? Laten we dat ook niet vergeten, natuurlijk. We hebben weer een leuk vol programma.
2: Ja, vertel Fred, want volgens mij, inderdaad, moeten wij toch wel een beetje gas gaan geven.
0: Ja, dat gaan we even doen. We gaan zo meteen de Weekend Express Dance Mix draaien van Henk Minten. Een echte mashup. We hebben een lange versie van de week. We duiken in onze eigen platenkast. En we hebben een nederpop naar de playplaat. Nou ja, nederpop, nederbagger.
2: Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja.
0: We draaien wel een nederpop plaatje natuurlijk. En deze, de Italo Disco, is ook weer aanwezig in de Weekend Express. Ken Leslo en Tonight.

0: Een kraakje hier en daar. Dat hoort erbij bij vinyl natuurlijk, hè. Ken Weslo, Italo Disco, Tonight.
1: Wij vinden hem weer helemaal fantastisch.
0: Helemaal leuk. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Cool the Gang and the Gang, Pet Shop Boys. En dat heeft Henk Minter gehuzzeld en in de shaker gedaan. En daar is echt wat heel leuks uitgekomen. En dat gaan we jou natuurlijk laten horen in de Weekend Dance Mix in uur 1.
2: Take an administration and how
3: ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.

0: Henk Minten, die mixen voor ons in uur 1. Cool and the Gang samen met de Pet Shop Boys. Get Down On It en West End Girls.
1: Nou, en dat past leuk.
0: Dat past er precies. Nou. Even een applausje doen, mensen.
1: Ja hoor, de deur mag weer open.
0: Drukte, lekker weer nog. Ja, ja. Het was een beetje regenachtig trouwens.
1: Henk, je hoort het. De mensen zijn aardig enthousiast hoor.
0: Ja, ze komen zelf met paraplu's deze kant op.
1: Ja, pas op met die deur dan. En...
0: ja, en even oppassen met die paraplu.
1: Ja, voordat je het weet prik je een oog eruit, hè?
0: Ja, perfect. Ja, nou, rustig aan.
1: Ja. Oké. Okay. Wij zeggen daar vaak genoeg wat van.
0: Ja, ze
1: laten
0: luisteren
1: het
0: niet.
1: Laten we het vandaag maar niet doen.
0: Nou, dan voor straf geen hapjes. Dat is makkelijk zat.
1: Nee.
0: Nee, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll uit de eigen platenkast waar jullie op kunnen stemmen. Zo meteen natuurlijk ook nog een plaat die wij zelf hebben gekozen. Maar jullie hebben lekker massaal gestemd. We gaan eerst even de winnaar draaien. En zometeen de procentjes.
1: Ja hoor, ik zoek ze er weer even bij.
0: Heb ik die? Die jingle? Ja. Heb ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: De
2: Weekend Express, lange versie van de week.

0: gewonnen door Luther Vandross. En Ben Liebeland mocht hem mixen. Never Too Much. Eigenlijk de B-kant van de maxi-single, want op de A-kant staat een megamix van, okay, ook van Ben Liebrand, van Luther Vandross. Ja, die duurde weer 12 minuten.
1: Ja, dat is net wat te lang, want dan kunnen wij niet alle plaatjes draaien die wij graag willen draaien.
0: Dus vandaar deze.
1: Nou ja, Luther Vandross, grote winnaar. 33% van alle stemmen. Never Too Much. Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night, 27% en tweede plek. SOS Band, No Lies, ook een hele fijne woord.
0: Ja, zeker.
1: 25% op de derde plek. En ja, dit vind ik dan ook wel weer jammer. Whistle op plaats nummer 4, oftewel de laatste. Just Buggin.
0: Ja.
1: Dat vind ik op zichzelf ook wel een hele fijne 12 inch.
0: Ook een dubbele. Was dat niet de originele 12 inch, maar deze 12 inch was van met de A-kant Ben Liebrand.
1: Ja.
0: De Bug Mix, geloof ik of zo, de mini-mix.
1: Ja.
0: En Slaghuis heeft de B-kant gemaakt. Dat was de Bug Mix van en, Just Buggin. Ja, die gaan we nog een keer doen hoor.
1: Ja, en, ja, het was helaas maar 15%. Dus misschien dat we zo'n plaat ook wel eens weer in onze eigen plaatkast kunnen doen.
0: Wel fijn.
1: Maar volgende week weer 4 nieuwe. En had jij al een klein beetje een idee van...
0: Ja, ik heb Samantha Fox heb ik opgenomen.
1: Oh, Touch Me.
0: Touch Me?
1: Ja, ja.
0: Moet ik nog even kijken wat we nog meer hadden?
1: Ja.
0: Even kijken.
1: Zijn ze nog wel langs gegaan.
0: Ja, ik weet hem niet meer uit, Bob. Wat dacht jou, hè?
1: Ja, precies.
0: Oh ja, Novo Band.
1: Ja, leuk.
0: Take It to the Streets. Steve Arrington, Dancing in the Key of Life.
1: Ook leuk. Feels Real was ook leuk.
0: Feels Real, ja. Road Sport, Cuddly Toy heb ik ook opgenomen.
1: Oeh, dat vind ik ook een hele fijne 12 inch.
0: En even kijken, deze. Stephanie Mills. De Madison Song.
1: Nou, eigenlijk hebben we dan alweer 4 klaarstaan. Ja, hè?
0: Dus ik ga het polletje weer even in elkaar knutselen en komt het helemaal goed.
1: Vanaf morgen staat hij weer online en kunnen jullie weer stemmen.
0: Ik heb een nieuw plaatje.
1: Oh, wat heb jij nou dan?
0: Ze zijn weer terug van weg geweest.
2: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, de nieuwe single van de Rolling Stones.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Olivia Newton-John en Twist of Faith. En daarna, daarvoor de Rolling Stones. Nieuwe single met In the Stars.
1: Ja, en weet je, ik heb nog een leuk weetje van de Rolling Stones. Die nieuwe drummer, hè, die heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van de leden van de Rolling Stones behoorlijk naar beneden is.
0: Ja, dat geloof ik graag, ja.
1: Want de drie overgebleven leden van de originele leden, die de jongste is geloof ik 79.
0: Ja, ja, en de ander zit alleen de 80 volgens mij.
1: Ja, die zitten 83, 84. Dus
0: Hey, we duiken even in onze eigen platenkast.
1: Ja.
0: Ik heb daar de Star Sisters uitgehaald.
1: Oeh.
0: En Erik Fortuyn en Jochem Fluisma, die mochten hem produceren. Rutty Kroese, die mochten hem mixen. En ze hebben best wel wat leuke maxi-singles gemaakt, hoor. De Star Sisters.
1: Ik bedoel, als ik een beetje luister naar de namen die hieraan hebben meegewerkt, dan moet dat ook wel een succes geworden zijn.
0: We gaan even luisteren naar The Duke of Dance.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: De Star Sisters en de Duke of Dance uit onze eigen plaatkast. Rutger, Rutte Kloessen die mochten mixen. En Erik van Tijn, Jochem Bluisma in de productie. Nou ja, dan zit het meestal wel goed, hè?
1: Ja, zeker. Dat waren een beetje de stok-ikenwormen van de Laaglanden.
0: Ja, precies. Ja, die hebben ook veel van dit soort ritmetjes gemaakt, inderdaad. Hey, we gaan even naar de playplaat. Van een Nederlandse bodem.
1: Nou, dat was een succes, hoor.
0: We hebben wat platen uit de krochten van het Songfestival getrokken.
1: Zo,
0: die ook regelrecht door de play heen konden. Aangevuld met twee plaatjes van luisteraars. Dus Kevin was vorige week heel druk met het praten die in het Songfestival hebben gezeten. Maar dan ook echt niet goed waren.
1: Nou. Nou ja, heb je nou trouwens gehoord wat er allemaal in zit?
0: Ja, dat is ook niet zo best. Maar goed, deze ook nog in het Engels uitgebracht. Ik heb nog even getwijfeld of ik hem in het Engels zou draaien. Maar ik denk, weet je wat, we gaan hem gewoon in het Engels doen. We zijn er dan toch, dus laten we het lekker doen. We gaan eerst even de winnaar draaien en zometeen krijg je de procentjes.
1: Ja hoor.
0: De Naar de Playplaat.
2: The Weekend Express. Naar de Playplaat.
3: Naar de Playplaat.
4: Naar de Playplaat.

0: jongens, gaat het hier om? Niet best, Steve.
1: Nee, dit is, gaat niet goed. Wacht even, ik doe eens even uit, want... Jeetje, Mina.
0: Ja, heb je hem al doorgetrokken dan?
1: Wat een bende. Ja, dat had ik al gedaan.
0: Oh, ja, dat is mij even ontgaan in deze chaos.
1: Zo, nou, oké. Okay.
0: Zo, niet best.
1: Ik pak er wel even een bezem bij, zometeen.
0: Stoffer en blik gaan we niet meer redden, hoor.
1: Nee, dit heb je even een kruiwagentje voor nodig.
0: Zo.
1: Het hele tussenwandje ligt eruit.
0: Nou, dat wordt nieuw. Dat moet, ja.
1: Ja, daar heb je jouw broer even voor nodig.
0: Ja, daar heb ik inderdaad mijn broer even voor nodig. En dan ook wat steviger paaltjes en zo.
1: Ik haal Herman er ook even bij.
0: Ja, Herman is er ook weer. Herman!
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, zeg, hij is er ook weer. Nou, het Frissel Sissel is doorgetrokken.
0: Zo, wat een puinhoop werd er van gemaakt.
1: Die zijn we kwijt. Die gaan wij nooit meer draaien.
2: Gelukkig.
1: Ja, daar ben ik ook wel blij mee.
0: Zo, ik ga even de procentjes doen. Frissel Sissel, alles heeft een ritme. Kevin had hem ingebracht. 34% van alle stemmen.
1: En bedankt, Kevin.
0: Ja, nou, Fred, die van jou was ook niet al te best, hoor. Vulcano met een beetje van de dit en een beetje van de dat.
1: Ja.
0: Dat uiteindelijk 26% is uiteindelijk nog tweede geworden. En de nummer 3, dat was wel een hele bijzondere. Ad en Karin in een DC-10. Nou, dat komt eigenlijk een beetje omdat wij toen wij met radiomaken begonnen in Harderwijk.
1: Ja.
0: Zeker 10, 12 jaar geleden. Toen hadden wij, als er ergens een foutje was en de boel viel uit.
1: Ja. Dan hadden wij de CD van Ad en Karin klaar liggen.
0: Ja, dan draaiden wij Ad en Karin. En dat vonden wij zelf de meest vreselijke muziek die er was.
1: Nou, Frank ook.
0: Maar er waren nog mensen die dat hadden onthouden. Dus Frank die belde, maar ik wil jullie dit eigenlijk niet aandoen dat je dit moet draaien. Nou,
1: nee.
0: Gelukkig hoefden we dat ook niet te doen. Maar leuk dat hij dat toch instuurde. En op nummer 4 is geëindigd Mart Hoogkamer met Billy Dans. Dat liedje heet Gappie Sappie.
1: Ja, die moet je ook niet meer loslaten.
0: Nee. Lisa,

0: Zijn, dus die heb ik. DJ Chesto met Traffic.
1: Oh ja, die is wel leuk, ja. Nou, daar kon je wel eens een winnaar hebben. Dat is een beetje de Zero's, hè, geloof ik.
2: Ja.
0: Oké, jaren 90 geloof ik.
1: Ja, zo nog kunnen, ja. Misschien net jaren 90, ja.
2: Nou, ik zag dat Chesto aardig binnengelopen was. Die heeft een schadevergoeding van 14 miljoen binnengekregen van... dat was een of andere advocaat. Die had hem verkeerd voorgelicht. En dat had hem 18 miljoen gekost. Maar hij kreeg meer dan 14 miljoen weer terug uit Amerika.
1: Kijk.
2: Dus op een of andere manier, dan denk ik van... met zoveel miljoenen, hè? We praten erover alsof het niks is. Maar, Chesto, ik heb hem genoteerd, Herman. Daar zijn we erbij.
1: Leuke plaatjes weer. Er kan nog één plaatje bij.
2: Ja.
1: Dat kan via onze Facebookpagina. Het logo met de vier patjes. Of de mail. weekendexpressfm@gmail.com. Bij welke plaat word jij helemaal vrolijk op de zaterdagavond?
2: Ja.
1: En dan geen Vulcano of Vissel Sizzle.
2: Nee. En dit keer ook echt een feel good, hè?
1: Ja, precies. Geen Songfestival meuk en dat soort dingetjes.
2: Nee, hou er niet van.
1: Dus dat... Nee. Ja, ik heb er ook niks van gezien van het Songfestival. Jij, Herman, heb je er wat van gezien van het Songfestival?
0: Nee. Ik vind het veel te politiek beladen allemaal.
2: Nou, dus, ik moet zeggen, ik hoorde te straks Edwin Evers. En die had er ook het nodige over te zeggen. Die vond het ook allemaal politiek statement van helemaal niks.
1: Nee, dat is wel jammer, want normaal gesproken kijken we naar als Nederland meedoet. Maar ik begreep dat ze dit jaar Anouk hadden willen sturen.
2: Meen je dat?
1: Ja, dat hoorde ik op de radio.
2: Ik hoorde bij vriendje Evers dat Nick Schilder een grote kans had gemaakt.
1: Nou ja. Ja, moet je ook niet doen.
2: Nee, jammer.
1: Nou ja, goed.
2: Maar we gaan even toch weer verder met ons programma. Dus even kijken, waar zijn we gebleven?
1: Ja, we gaan een nederpop plaatje doen.
2: Oh.
1: En deze week heb ik gekozen voor Doe Maar. Dat van het album Doris D. en andere stukken. Gekozen voor het nummer Doris D.
2: Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin.

0: en Doris Day.
1: Nou, dat is toch wel fijne muziek, hè?
0: Lekker muziek. We gaan nog één plaatje doen tot aan de klok van het hele uur.
1: Ja, Prince, Money Don't Matter Tonight. En dan zijn wij zometeen weer bij je terug, hoor. Na de boodschappen en het nieuws. Tot zo!

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met Queen en A Kind of Magic.
1: Ja, blijft toch ook altijd
0: fijn. Ja, we draaien niet zo vaak Queen, dus nee. Ik dacht, we gaan maar eens een keer Queen draaien.
1: Nou, ook een fijne opener.
0: Zeker. Hey, ik dacht dat ze niet meer zouden komen, maar ze stonden toch in één keer voor de deur.
1: Ja, met heel veel ook.
0: Ja, ik had gevraagd of het lokale kinderkoortje nog even kon komen zingen, want we hebben best wat jarigen gehad.
1: Ja, we hebben veel jaren, maar we hebben natuurlijk zelf ook een jubileum.
0: Ja,
1: dit is onze 100ste uitzending voor de Lou.
0: Ja, precies. Dus er mag ook even voorgezongen worden.
1: Ja,
0: en Joop Lagewaard is jarig.
1: Ja, Joop ook gefeliciteerd. En jouw neef.
0: Ja, mijn neef, Nico Schaftenaar.
1: Ja.
0: Ook gefeliciteerd.
1: Mijn tweeling, allebei 21 jaar geworden.
0: Ja.
1: Eenige tweelingen, Roan en Marijn.
0: Wel gewassen, niet volwassen.
1: Nee, precies. 21 geworden. Dus,
0: ik denk jongens, we gaan even...
1: Ja, vind ik wel.
0: Laten we het even doen. We gaan even zingen. Allemaal even gewoon...
1: Allemaal mee, hè?
0: Even gewoon bij elkaar gestaan. We hebben maar één microfoon, hè?
1: Hij hangt bovenin, dus een beetje met naar boven kijken.
0: Voor Rowan en Marijn, voor Joop Lagewaard en voor Nico Schaftenaar. We gaan even zingen, mensen. Gefeliciteerd. Komt-ie aan, hoor. Ja, jij mag beginnen.

0: Nou, even met z'n allen nu. Hey,
1: piep de piep.
0: Leuk hè? Man, fantastisch. Ook voor ons toch, hè?
2: Zeker.
0: Joop, gefeliciteerd. En Nico, gefeliciteerd. En Roland en Merijn, ook gefeliciteerd, jongens. Nou. Oké, nou, dat was fijn. Allemaal weer terug die bus in. Dan kunnen wij nog even verder met ons.
3: Ja, ik zat nog aan de bruine fruitschaal.
0: Oh ja. Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, nou, we gaan zo meteen natuurlijk naar de Weekend Express Dance Mix nummer 2. En dat is van Martin Drent.
0: Martin Drent, ja, ja. Zijn nummer 1 van onze show.
3: Ja, zijn nummer 1, maar het is de nummer 2. Van,
0: ja,
3: van,
0: klopt.
3: Ja, dus in uur 2. Nou, wat gaan we verder doen? We gaan Pim Pam Petter, Tree From One. We gaan naar 15 mei 1976. Volgens mij zijn wij nog nooit zo ver
0: terug. Nee, 40 jaar terug.
3: Dus ja, heel apart. Zover heb ik hem nog niet zien teruggaan. Vervolgens hebben wij Ramoha Cabaret. Hebben we ook, van wie hebben we Cabaret eigenlijk?
0: Even kijken. Dat weet ik niet trouwens.
3: Daniel Arnold.
0: Ja, klopt.
3: En met Bianco, Whose Side Are You On?

0: fijne klanken van Matt Bianco uit de 80's. Whose Side Are You On?
1: Ja, dat zijn toch echt wel inderdaad de fijne klanken uit de jaren 80.
0: Ik vind dat heerlijke muziek.
1: Ja, daar kan ik gewoon de hele tijd naar luisteren. In de auto ook. Dat zorgt dat je gewoon lekker ontspannen op de weg blijft. Hè?
0: En niet alleen dat, maar ook goede maxi-singles hebben deze gasten gehad.
1: Hoe zeker.
0: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix in uur 2.
1: Ja, en dat is van...
0: Martin Drent.
1: Jawel.
0: Ook even weer erbij gepakt. Denk ook wel eens een keertje gedaan. Maar goed, ik had hem eventjes geappt van... joh, heb je nog wat nieuwe mixen? Nou, die had hij. Zometeen, als we tijd over hebben... aan het einde van dit uur nog even een mooie mashup.
1: Ja, dat vind ik helemaal leuk. Mashups, dat vind ik echt het leukste van mixen.
0: Ja, en hij heeft voor ons ook nog eventjes de Weekend Express Dance Mix nummer 1 gemaakt.
1: Nou, hoe
0: en,
1: mooi.
0: Ik heb er nog weer meer van hem. Dus wat dat betreft...
1: We kunnen nog even vooruit.
0: Kunnen even vooruit.
2: Big in administration and how...

0: Mark Drent, die mixen hem voor ons. Martin Drent.
1: Ja, Martin Drent.
0: Ik zei dan net Mark?
1: Ja. Ik weet niet hoe je erbij komt.
0: Misschien voor die tijd ook al. Maar het is Martin Drent.
1: Ja, Martin.
0: Martin Drent. Laat dat even duidelijk hebben.
1: Ja, dankjewel Martin voor jouw inbreng in onze show. Ja. Want ja, die was wel weer geslaagd.
0: Heel geslaagd. Even een applausje mensen.
1: Ja hoor. Kijk eens. Deze mensen zijn toch ook aardig enthousiast hoor. Er komt er aan van bovenuit.
0: Zeker. Fijne mix.
1: Zo willen ze hem dan graag in onze show.
0: Dat is goed. Ik heb er nog meer van hem.
1: Dat is mooi.
0: Henk Minten, bedankt voor de mix in uur 1. En Martin Drent.
1: In uur 2.
0: In uur 2.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke fijn. We gaan even pimpampetten. Even kijken of we daar nog wat van hebben. Ja, daar hebben we nog wat van. Pimpampet and Tree from One, 15 mei 1976.
1: Ja, echt waar. Dat is meer dan 40 jaar terug.
0: Zo, hè?
1: Ja, ja. Zo.
0: We gaan eerst even naar Donna Summer.
1: Ja.
0: Met Could It Be Magic. En daarna Billy Ocean met Love Really Hurts About Without You.
1: Ja.
0: Zijn nou
1: ja.
0: Eerste versie daarvan, want later is hij nog eens een keer opnieuw uitgebracht.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar, en daarna gaan we nieuwjaar doen.
1: Ja, in de tussentijd moet jij natuurlijk nog wel even aan het werk. Want we kunnen niet hier zitten en stil luisteren. Want er moet nog wel wat geschakeld en geschoven en aangesloten worden.
0: Ja, gaan we even doen. Pimp Up Pattern 3 from 1, 1976. Eerst naar Donna Summer en daarna Billy Ocean.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkringen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
3: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
4: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: Helemaal terug naar 1976. 15 mei 1976, om precies te zijn. Pim Pam Pet and Treat from One Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. En Donna Summer met Could It Be Magic. Het is even tijd voor een nieuw jaartal.
1: Zeker.
2: Pim Pam Pet.
1: Ja, en als het goed is, moet alles het nu gaan doen.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Fred heeft veel werk gehad met een paar kabeltjes. Want A is het hier een beetje krap met z'n tweetjes. En B, ja, dat rad is ook alweer een paar weken niet gebruikt. Dus nee, we gaan even kijken
0: ik heb
1: of
0: troep,
1: het wat gaat worden.
0: De troep van de Nare Playplaat heb ik opgeruimd.
1: Nou, dat was ook nog wel een dingetje.
0: Dat is ook nog een beste bed.
1: Daar had de buurvrouw ook nog even mee kunnen helpen. Want die hond van haar zat er ook bij.
0: Twee kruiwagens vol.
1: Niet best. Alles kapot.
0: We gaan even draaien.
1: Ik loop er naartoe, als jij zover bent.
0: Ja, zeker. Zo.
1: Nou, maar ook wel weer een beetje te hard eigenlijk.
0: Ja, nee, goed, maar dit zit wel weer goed vast.
1: Daar ben ik wel blij om, want als dat rad losschiet, dan heb ik hier nog een veel grotere bende.
0: Dan hebben we nog meer troep.
1: Nou, hij loopt wel lang door.
0: Eens even kijken.
1: Ik ga kijken. Nou, we gaan in ieder geval weer de 90's in, Fred.
0: Oké. Okay.
1: 1998.
0: Oké, nou, dat kan niet verkeerd zijn.
1: Nee, ik pak even mijn zakjepannen erbij. Je weet, ik heb een hele grote zakjepannen. Een echte Samsung. En die is echt heel groot.
0: Heel groot.
1: Lang niet meer zo groot nodig. Maar ja, hij doet het nog.
0: Ja, hij doet
1: ik vind
0: het
1: een beetje zonde om...
0: Waarom zijn we erin ruilen?
1: Ja, precies. Wij zijn nog een beetje van de oude garde, hè?
0: Ja, precies.
1: Wij hoeven niet direct met het nieuws rond te lopen. 1998, week 21. Verder kom ik uit op 23 mei.
0: 23 mei, dat lijkt me goed.
1: Nou, op 1. KC en JoJo, All My Life.
0: Het zegt bijna niet heel veel. R&B, ja, rustige plaats is dat.
1: Op 2. Van die film, Celine Dion, My Heart Will Go On.
0: Ah ja.
1: Van de Titanic.
0: Ja, daar zou je nog een dansversie van kunnen pakken.
1: Oké, ja, ik ben er niet zo van. 3. Busta Rhymes met Turn It Up / Fire It Up.
0: Oh ja.
1: Dat is een remix van gemaakt.
0: Een beetje raar tot drietje.
1: Ja. Maar wat staat er verder in? Eens even kijken. Oh, de Soca Boys met Follow the Leader.
0: Oh ja.
1: Nou, die kan nog. Ja. Madonna met Ray of Light.
0: Oké. Okay.
1: De Venga Boys met Up and Down. En een plaatje uit, van eigen William. Die vind ik zelf wel leuk. Anouk. Met It's So Hard.
0: Oké, okay, nou, dus, de keuze is reuze, mensen.
1: Er staan er weer 40 voor je klaar, dus
0: 23 mei, zei je?
1: Ja, 23 mei 1998, week 21.
0: www.top40.nl, er staan er 40 voor je klaar. Laat ons even een berichtje, via een berichtje weten welke plaatje we horen.
1: Ja.
0: Dat doe je mee aan ons programma. Wij gaan er nog één doen.
1: Ja, de Stampeders met Hit the Road Jack.

0: Ja, dit soort platen kwam vroeger in de top 40 terecht. Later nog verschillende keren gecoverd. Hit The Road Jack. Maar ik denk als je dit in 2026 zou brengen, dat het niet eens een tipparade ging halen.
1: Nee, dat weet je natuurlijk nooit. Er staan rare platen in de top 40, hoor. Hallo. Ja.
0: Hallo.
1: Niet erheen, nee.
0: Ja. Hallo.
1: Bye.
0: Ja, bye.
2: Hallo, Wolf.
1: Hey. Ja.
0: Doei.
1: Ophangen nu. Ja. Ben je er ons heen is het oude horen.
3: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
1: Jazeker. Ja, er stond niet zoveel op, zeiden ze, maar ze hebben één berichtje voor ons.
0: Ja, nou, dit verzin je niet. Het is nog vrij dicht bij mij geweest ook. Dat had ik helemaal niet verwacht. Gaat over brandweer, of de brandweer in Vriesveen. Die schiet een jongetje te hulp. Niet omdat het een woningbrand was, stormschade of een kat in de boom, maar wel een hele bijzondere melding voor de brandweer in Vriesveen.
1: Oké.
0: Een jonge inwoner van het dorp had zichzelf opgesloten in een wc-brilverkleiner.
1: Ja, dan moet je ook
0: foto's. Hoe krijg je het?
1: Daar moet je ook foto's van maken. Dan moet je gewoon foto's van maken en lachen.
0: Ja, nou ja, precies. De opvallende reddingsactie werd op Facebook gedeeld door de brandweer Twente Post Vriesveen. Volgens de brandweer besloot de zoon van een brandweercollega thuis om een soort praktijktest uit te voeren. Dat liep ietsje anders dan gepland.
1: Oké.
0: De kunststofring kwam muurvast om zijn hoofd te zitten. Nou, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel wat. Want als dat echt vast zit, ga je hoofd ook een beetje zwellen, hoor. Er wordt vanzelf rood en nou ja. Gelukkig geldt er binnen de brandweer samen uit, samen thuis. Dus ook bij de sanitaire incidenten. Ik vind het echt wel weer
1: Ik heb de foto gezien.
0: Meen je dat?
1: Ja, daar stond er gewoon een jongetje. Die heeft zo'n toiletbril om zijn nek.
0: Oh, jongen.
1: Ga jij maar even boodschap halen?
0: Ja, hier. Pak je check voor papa halen.
1: Ja, even met bril om je nek.
0: Ja, precies. De hulpverleners gingen vervolgens met uiterste precisie aan de slag. Om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Dat moest volgens het korps. Ook met de nodige lachbuien natuurlijk. Uiteindelijk liep het avontuur wel goed af. De wc-bril werd buiten dienst gesteld. De jongen hield er geen letsel aan over. Wel een prachtig verhaal voor later. En de brandweer die heeft een nieuwe oefencasus toegevoegd aan het korpsarchief. En volgens mij hebben ze die wc-brilverkleiner aan de muur getimmerd. In de kazerne.
1: Even gaan nog een leuk dingetje. Door met een stukje cabaret.
0: Ja, daar zat ik al op te wachten.
1: Daniel Arends hebben we er even bij gepakt. Hij heeft het over kakkers.
0: Ja, en daarna gaan we.
1: En de tip van de week. Dat is voor deze week Paul McCartney en Ringo Starr.
0: Fijn.
1: Home to Us heet de nieuwe single. Die gaan wij even draaien.
0: Dus eigenlijk, eerst even de twee laatste overgebleven Beatles.
1: Ja, en het klinkt ook een beetje als de Beatles. Dus nou, moet je even luisteren. Even naar luisteren dus.
4: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat. Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dus, dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert. Maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant. Dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn. Aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar u kent mij natuurlijk niet. Maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen. Die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerver, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zeg zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. Ja, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan. Ik had laatst wel zingen. Zo, en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppen de pop. Zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet. En kakkers, het zijn ook stug mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van... Hey, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee. Echt niet, hoor. Ja, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt. En dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.
3: Dit is de Weekend Express.
2: Tip van de week.

0: De nieuwe single van Paul McCartney samen met Ringo Starr. Home to Us.
1: En wat een fijne plaat is dat, zeg.
0: Lekker, hè, deze? Ja, nou, ik vond het wel weer genieten.
1: Genieten is het.
0: Zeker.
1: Man.
0: Hey, we gaan nog even een nederpopplaatje draaien.
1: Oh, ja. Nee, daar is het ook alweer tijd voor natuurlijk.
0: Splitsing heb ik nog erbij gepakt. Met ja, dat is ook een
1: beetje een one-hit wonder.
0: Ja, misschien wel. Ja, volgens mij hadden ze 2 hitjes. We hebben het nagekeken natuurlijk, want we zijn ook al een beetje met die one-hit wonders bezig. Maar deze hebben volgens mij 2 hitjes in de top 40 gehad.
1: Oké.
0: Dus mag net niet gedraaid worden dan. Daarom draaien we hem ook nu, hè?
1: Ja, nou ja, daarom. Het is ook een hele fijne plaat trouwens.
0: Dus dat gaan we even doen. Splitsing, nederpop, wind en zeilen.

0: tijd van komen?
1: Ja!
0: En er in de tijd van gaan?
1: Nee!
2: Wegwezen!
3: Rustig.
4: Oh, ja. Wijsgaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
3: Zo, waar komt die weg?
5: Ik heb geen idee.
3: Die had ik niet zien aankomen.
5: We hebben er een aantal met afsluiting.

0: We gaan nog een mixje doen van, even zien, Martin Drent. Die had een, nog een, ja, hoe noem je dat?
1: Mashup, hè?
0: Ja. Ja. B.B. King, man, Michael Jackson en Prince Billy Stand by the Raspberry Beret. En met een beetje geluk draaien we ook nog Jody Watley en Real Love. Graag tot volgende week. En nu alvast, joep doei en de mazzel.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

here. Uh-huh. And have we got news?

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.